0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: It's a top, Mr. Selector.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, we zijn er lekker vroeg bij deze ochtend. Het is bijna 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Milou is er ook weer bij.
3: Goedemorgen,
2: lieve Milou.
3: Met zometeen inderdaad muziek van Anastasia, Gypsy Kings en Bruno Mars.
2: Maar eerst het nieuws. Mario Kwijtaal, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Mag ik? Ja. Goedemorgen. In een huis in Rotterdam-Vreewijk is brand geweest aan het Weipad gisteravond. Het vuur begon op de eerste verdieping, maar hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het huis is van binnen helemaal zwart geblakerd door het vuur en bewoners konden vannacht niet thuis slapen. De schade in het huis is groot. De buren aan het Weipad moesten gisteravond ook hun huis uit, maar zij konden na een tijdje wel terug naar huis. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de voorruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. Ook vandaag rijden er nog de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Vorige week was er brand in kabels bij het Feyenoordstadion en de schade is veel moeilijker te repareren dan gedacht. Er zijn honderden kabels uitgebrand door kortsluiting die allemaal vervangen moeten worden. Het is al de 5e keer dat het is uitgesteld wanneer de treinen weer kunnen rijden. NS en ProRail hopen dat het morgenochtend weer kan. En op het WK voetbal is Engeland door naar de kwartfinale. De Engelsen waren met 3-2 te sterk voor Mexico in een wedstrijd die een uur later begon door zware regenval. Engeland moest bijna de hele tweede helft met een man minder spelen na rood voor Kwanzaa. Gisteravond werd ook Brazilië uitgeschakeld. Noorwegen was met 2-1 te sterk door 2 goals van Erling Haaland. Neymar kondigde na de uitschakeling zijn vertrek aan bij Brazilië. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Mario. Krijg van mij de verkeersinformatie. Bestaande uit 1 file in onze regio op dit moment. Namelijk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwerijk en knooppunt Gorkum. 4 kilometer, 6 minuten vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Undercover en Baker Street, origineel van Jerry Rafferty, toen hij aardig aan de grond zat en geregeld bij een vriend aan de Baker Street verbleef in Londen. En dan schreef hij dus dit nummer over een aan drank verslaafde man die alles kwijt is en die dan nog maar een extra slok neemt om alle ellende te vergeten. Een hele goede morgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Fonkel nieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van en uit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. De dag begint bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag is het mooi weer met flink wat zon. Het wordt warm met een zomerse temperatuur van 25 graden.
1: En de langste file en de enige file op dit moment in onze regio, die vind je op de A27 tussen Nieuwe Dijk en knooppunt Gorkum. En heb je 6 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Milou, je ziet er weer uitgeslapen uit.
1: Ja.
0: Hoe voel je je?
1: Goed. Ja? Ik kan er weer tegenaan. Fris en fruitig. Even wat slechtere nachten gehad, maar vannacht wel een goede nacht gemaakt. En jij?
0: En we hebben een leuk weekend gehad.
1: Ik heb een heel leuk weekend gehad. Ik heb onder andere mijn broekje geverfd. Weet je het nog, een broekje?
0: Ik heb mijn broekje geverfd.
1: Ja.
0: Ja, ik weet het wat je bedoelt.
1: Afgelopen week had ik het erover. Ik had een hele leuke, ja, korte broek van joggingstof. Heel mooi lichtblauw.
0: Totaal en die
1: had ik
0: verpest.
1: Verpest inderdaad in de was, want er was een roze rok bij gegaan en dat was niet goed gegaan.
0: Ja, ik ben blij dat het goed is afgelopen.
1: Dus ik kreeg inderdaad de tip om daar verfspullen voor te kopen. Want je kan gewoon kleding verven. Dus ik gisteren naar de Kruidvat. Ik dacht, ik koop donkergrijs. Want hè, dat moet dat lichtblauw maskeren. Moet je kijken.
0: Nou, ik ben zo benieuwd. Milou haalt haar broek tevoorschijn.
1: Dit is
0: gewoon
1: toch
0: een hele andere kleur.
1: Ja, hij is goed gelukt, maar dit is geen donkergrijs, hè? Even voor de duidelijkheid.
0: Nee, het is geen donkergrijs.
1: Het is een beetje groenig.
0: Hé, hey, maar wat gaaf,
1: maar
0: joh.
1: Hij is wel helemaal gelukt. Dus ik ben heel erg blij met de tips van onze luisteraars.
0: Ja, maar soms, ik ben ook blij met tips van luisteraars. Want daardoor heb ik mijn voeding al een beetje aangepast in de ochtend. Dankzij Wesley, die daar een keer wat over appte. En weet je, luisteraars geven altijd goede tips. En we volgen ze nog op ook. Dat is wel leuk.
1: Wij hebben geen Wikipedia meer nodig.
0: Wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen?
1: We hebben echt zo'n bomvolle uitzending weer vandaag. We moeten onder andere bellen met de burgemeester van Schiedam over de BOA's. Hè, waar heel veel gedoe over was, want die mogen weer aan het werk. We gaan het hebben over de Rotterdamse stickercultuur. Daar zitten ook een heel mooi verhaal achter. Ja, en we moeten het ook echt hebben over die wedstrijd Marokko tegen Canada. Wat er allemaal is gebeurd in Rotterdam, dat kan echt niet. En Rotterdammer Shakir is woest en verdrietig en wil zich graag bij ons uitspreken.
0: Ja, we blikken ook nog terug met toptennisser Richard Krajicek op zijn historische prestatie van 30 jaar geleden. Tom won die namelijk als eerste Nederlander ooit en hij is nog steeds de enige het prestigieuze Grand Slam toernooi Wimbledon. Maar eerst Bruno Mars, die op dit moment in Nederland is voor zijn geweldige concert in de Johan Cruijff Arena. Misschien zien ze wel voorbij komen die filmpjes van die jaloersmakende beelden op je tijdlijn van Bruno en zijn supergoeie band die de sterren van de hemel speelt. Dus voor als je er niet bij kunt zijn, zet je radio lekker hard. Voor Bruno Mars, dit is Risk It All bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Volare bij Radio Rijnmond. Een hele goedemorgen. Het is 17:15. Daarvoor dus Bruno Mars en Risk It All. En ik wil echt helemaal niemand jaloers maken. Ik ga morgen dus naar Bruno Mars.
1: Zo super gaaf. Nou, je hebt alvast de heupjes losgemaakt met deze twee nummers.
0: Inderdaad, lekker om mee te beginnen hoor.
2: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
0: Yes, tijd voor de WK-update van Milou en Peet.
1: Want welke wedstrijden werden er gisteravond en vannacht gespeeld en welke staan er vandaag op het menu?
0: Nou, Engeland won van gastland Mexico en een zinderende wedstrijd staat nu in de kwartfinales. Het werd 2-3 voor de Britten dankzij twee goals van Bellingham en eentje van Harry Kane. En die staat nu gewoon op 6 goals in totaal. En daarmee staat hij op nummer 2 van de topscorers op het WK-voetbal.
1: En dan was daar nog die andere geweldenaar, Erling Haaland. Hij scoorde 2 keer tegen Brazilië, zorgde ervoor dat zijn ploeg met 2-1 won en is nu gedeeld topscorer met 7 doelpunten in totaal.
3: Vrij, Haaland. Haaland maar een keer uithalen. Jongen. Nummer 7 van het toernooi en de tweede van de middag in New Jersey.
0: Ongelooflijk, hè? Wat een geweldenaar, die Erling Haaland. De reuzendoder. Hij is zelf ook een reuze natuurlijk. Vanavond Portugal, Spanje en komende nacht om 2:00 dan spelen de Verenigde Staten en België tegen elkaar. Ook een mooie wedstrijd voor ons om te volgen natuurlijk. De zuidenburen zijn namelijk nog wel door. Met meer geluk dan wijsheid moet ik zeggen zijn ze door naar de 8e finales. De Amerikanen die doen het verrassend goed op eigen grond. Zometeen yes, eerst en een

0: is, ja, Left Outside Alone op Radio Rijnmond. En het is weer tijd voor om de verjaardagen te vieren. De Celebrity Birthdays, dames en heren. Een hele goede morgen. Welke verjaardagen zijn er vandaag? Nou, er zijn twee mensen precies even oud geworden. Maar ik wil ook even iemand anders vermelden die vandaag jarig is. Een beetje een tragisch gevalletje uit onze eigen regio. Gordon viert vandaag zijn 58e verjaardag. Gefeliciteerd, Gore.
1: Den.
0: Nee, ik mag Gore zeggen. En twee superhelden uit Amerika zijn jarig, zijn precies even oud geworden. George W. Bush, de 41ste president van Amerika, is vandaag 80 geworden. En ook Sylvester Stallone, bekend van Rambo en Rocky en tal van andere actiefilms, viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Dus we willen van de gelegenheid gebruik maken bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Happy birthday, guys. En deze is voor jullie. Ik zie ze daar al staan op 80-jarige leeftijd. Die spierballen invetten, weet je wel, voor de spiegel staan. En dan nog steeds genieten, ook al ben je 80, van jezelf. En voor de duidelijkheid, dit is de tune van Rocky. En is ook een tune waarmee jij er weer tegenaan kan. Kijk in de spiegel, lach naar jezelf. Wees vrolijk over jezelf en begin met gepast enthousiasme en bravoure aan de dag. Toch?
1: Nou, vind ik wel.
0: Nou, dat is bij deze gebeurd. Zo meteen nog de Talking Heads. Olivia en Rodrigo komt eraan. En we moeten het ook nog hebben over Cape Verde. Want jeetje, we hebben het wel over de verrichtingen van Engeland en van Noorwegen op het WK voetbal. Maar afgelopen weekend maakte ook Cape Verde furoren met die geweldige goal van die Rotterdammer Sidney Lopez Cabral. Die zullen we nooit vergeten. En dus moet er een huldiging komen. Daarover later meer.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
0: En nu.
3: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
4: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Het is Radio Rijnmond met het alleen maar het beste van de jaren 80, 90 en nu. Onder andere deze dus van Rick James, die je ook kent van Superfreak. Dit is op één na grootste hit Glow en die hoor je uiteraard hier op Radio Rijnmond. Veel te jong overleden trouwens, die Rick James. Hij is wel een hoop meegemaakt, maar het hoogtepunt uit zijn carrière was naar eigen zeggen een gastrol in de serie The A-Team. Speelde hij zichzelf in de gevangenis, mocht hij dan optreden.
1: En zo meteen krijgen de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je deze ochtend van Mario Kwijtaal.
0: Hij zet nu even de microfoon open.
2: Ja, goeie knopje in.
0: Hey, daar is hij hoor.
2: Mario, dat is het thema van vanmorgen. Een miljoenenroof in een Frans museum. Deze keer niet het Louvre, maar dan wel hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Een hele goede morgen, 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons in de regio. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. 4 kilometer, 5 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 12 kilometer, een klein half uur vertraging heb je daar. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 7 minuten vertraging. En tot slot een file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en industriegebied Haveringen. 6 kilometer en daar heb je ook een klein kwartier vertraging door wegwerkzaamheden.
3: Dan gaan we met gezwinde spoed naar Ed Aldus, naar Barendrecht, naar zijn weerstudio. Een hele goede morgen, Ed.
4: Hey Peter en Mariel, hele goede morgen.
3: Hele goede morgen voor jou ook. En wordt het ook zo'n goede morgen wat het weer betreft?
4: Ja, zeker. Ik denk dat het weer er de hele dag gewoon uitstekend uitziet. Trouwens voor de hele week. En het begint nog wel bewolkt, Peter, op dit moment. Maar het is wel droog in de regio. Maar vanuit het zuidwesten zal de zon steeds vaker te zien worden in de loop van de dag. En vanmiddag betekent dat dan flink wat zonneschijn. Blijft ook overal droog. Ja, en het wordt gewoon zomers warm hoor vanmiddag. Met een maximumtemperatuur van 25 graden. Misschien dat het lokaal wel 26 graden wordt. En de wind die is matig en die komt dan uit het westen. Ja, en morgen dan periode met zon. Hele fijne zomerdag morgen. De temperatuur die komt net een fractie lager uit. 22 graden op het strand van Oudorp. 25 graden in de buurt van Gorkum. Ja, en daarbij nog steeds een matige wind uit het westen. Nou ja, en voor de nuance komt de wind dan morgenmiddag uit het noordwesten.
3: Dankjewel. En alles voor zover. Over een uur nog meer over het weer. Eerste hoofdpunten, en die krijg je van Mario Kwijtaal. Goedemorgen, Mario.
5: Goedemorgen. Op de eerste verdieping van een huis in Rotterdam-Vreewijk was brand gisteravond. Het huis aan het Weipad was na de brand van binnen helemaal zwart. Bewoners konden daarom niet thuis slapen. De buren moesten ook even naar buiten, maar die konden wel terug naar huis. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het centrum van Vlaardingen werd de politie dit weekend bijna aangereden door een auto. De bestuurder had pas net zijn rijbewijs, maar kon hem meteen inleveren, want hij was dronken. Agenten zagen hem niet veel later weer rijden, nog steeds dronken. Toen werd zijn auto in beslag genomen, zodat het geen derde keer zou gebeuren. En in een Frans stadje in de buurt van Straatsburg is uit een museum voor miljoenen aan juwelen gestolen. Volgens Franse media kwamen de dieven gisterochtend vroeg binnen via de nooduitgang en gingen er wel meerdere alarmen af. Maar toch duurde het nog tot de schoonmaker uren later op zijn werk kwam voor de roof werd ontdekt. De burgemeester van de stad noemde de schade mogelijk aanzienlijk. Nou, dat lijkt een klein understatement te zijn, want er zouden zo'n 20 sieraden zijn gestolen die 4 miljoen euro waard zijn. Het museum blijft voorlopig dicht.
3: Jeetje. Ja, er is niks meer te zien daar waarschijnlijk.
5: Ik denk het ook niet.
3: Niet zoveel meer te beleven. Dankjewel, Mario.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: Zometeen de Talking Heads en Olivia Rodrigo. Eerst Shakira voor je.

0: Whenever, Wherever van Shakira. Ze heeft 5 nummer 1 hits gehad. En dit was de allereerste, haar doorbraaksingle dus, Whenever, Wherever. Haar laatste nummer 1, het is Die Die, die ze maakte met Burna Boy voor het WK voetbal. En die ze ook zal uitvoeren tijdens de allereerste halftime show van het WK. In de rust van de finale op 19 juli, dat wordt echt een spektakelstuk. K-popgroep BTS doen ook mee. En Madonna met haar nieuwe album is ook bij. Ja, dat wordt echt sensationeel.
1: Ook al ben je nog wat traag en voel je je vaag, zet je schrap voor de vraag van vandaag.
0: Ja, je breidt waarschijnlijk net de slaap uit je ogen. Je bent in ieder geval wakker, anders had je het niet gehoord. Meld je even aan als vroege vogel, dan willen we straks lekker met je praten. En ik was laatst in een restaurantje met mijn Indische schoonfamilie. En daar hadden ze een pot staan met allemaal vragen. En toen dacht ik, dat is leuk voor de radio. Die ga ik ook voor de radio kopen. Want er kwamen meteen allemaal gesprekken op gang. En ja, het is een kletspot, zo heet dat.
2: Een houten kletspot.
0: En er zitten dus allemaal kartonnen kaarten in met vragen daarop. En we weten dus nog niet welke we gaan trekken, maar het is wel leuk. Eén keer in de zoveel tijd doen we dat. Ik loop even naar jou toe, Milou.
2: Ik geef mezelf wel het recht trouwens, als ik hem echt helemaal niks vind, dat ik een nieuwe trek. Want we moeten hem zelf
0: niet
2: ook wel
0: zijn,
2: leuk vinden.
0: Komt helemaal goed.
2: Oké, nou daar is de kletspot. Ik doe even een beetje zo grabbelen.
0: Ja, ja. Oude grabbelaar.
2: Oh. Ik ben wel heel erg benieuwd naar deze.
0: Dit is wel een leuke vraag. Maar ook wel mooi. Ja, stel hem maar.
2: Hoe vaak per dag kijk jij in de spiegel? Met andere woorden, ben jij ijdel? Geef jij veel om je uiterlijk? Of maakt het je allemaal niet uit hoe je eruit ziet?
0: Dan zal ik hem maar zelf als eerste beantwoorden. Ja, ik denk dat ik best wel ijdel ben.
2: Ja, dat klopt.
0: En dat weet je van mij. Nee, ik ben best wel ijdel, denk ik. Ja, ik kijk 's ochtends in de spiegel. En ik kijk hier ook nog een keer in de spiegel. Eventjes doe ik een cremmetje op.
2: Ja.
0: Vroeger kreeg ik ook als surprise voor Sinterklaas, weet ik nog wat, dat ik een grote kam kreeg bijvoorbeeld. Omdat mensen mij ook wel aan de ijdele kant vonden. Ik denk dat ik wel een beetje ijdel ben.
2: Ik denk ik met mindere mate dan jij, maar ook af en toe. Ik moet wel zeggen, als ik ergens een raam zie en ik kijk erin, dan kijk ik altijd wel eventjes of alles nog goed zit. Maar je hebt altijd baas boven baas.
0: En dan wijs je naar mij.
2: Dan wijs ik naar jou.
0: Ja, ja, grappig is dat. Ja, maar als er een raam is of zo, dan kijk ik er niet per se in. Dat heb ik vroeger wel gedaan, maar dat doe ik tegenwoordig niet meer.
2: Maar er zijn toch ook mensen die het helemaal niks boeit hoe ze eruit zien?
0: Nou, dat denk ik ook. Danny bijvoorbeeld, die stuurt al een bericht en zegt, ik kijk nauwelijks in de spiegel.
2: Nou, dat scheelt.
0: Ja, misschien kun je ook even uitleggen waarom. Ik ben benieuwd, waarom kijk je wel of niet in de spiegel? Bij mij was het vroeger ook altijd wel een beetje onzekerheid. Dan was ik bang dat ik er niet goed uitzag bijvoorbeeld. Dat mijn haar niet goed zat. Ja, ja, dan was ik niet altijd even blij met mezelf. En dan keek ik zo en dan dacht ik, als mijn haar maar goed zit, dan zie ik er in ieder geval goed uit. Ja, dat had ik dan.
2: Zullen we op zoek gaan naar de meest ijdele luisteraar en de minst ijdele luisteraar
0: van
2: vandaag?
0: Hoe vaak kijk jij in de spiegel? Laat het maar even weten. De Rijnmond app staat voor je open om 7:09. Je luistert naar Peter en Milou hier op Radio Rijnmond. En we zoeken nog steeds die vroege vogel. Well,

0: Drop Dead van Olivia Rodrigo hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is al gezellig hoor op de Rijnmond-app. Je kan ons nog steeds appen. App ons rechtsboven in het hoekje en dan sta je zo bij ons in de studio. Onder andere Wim deed dat met een goeiemorgen. Ted die stuurde een hele mooie foto van een bloem. Ari wenst ons een goeiemorgen. Jacob, George, Clark, Ad. Maar ook Willempje uit Schiedam. Willempje, goeiemorgen.
2: Goedemorgen!
1: Oh, wat klinkt je al gezellig en vrolijk op de maandagochtend. Heb je er een beetje zin in deze nieuwe week?
2: Ja, ik heb heerlijk vakantie.
1: Oh, wat lekker. Maar dan zo vroeg wakker. Hoe komt dat?
2: Ja, ik ben altijd vroeg wakker.
1: Zit gewoon in je ritme.
2: Ja, het is gewoon heel bizar. Maar zomers en zwinters gewoon 4 uur, 4:30, uiterst 5 uur wakker.
0: Ongelooflijk zeg. En we hebben het deze ochtend over ijdelheid. Hè? We kregen een vraag van hoe vaak kijk je in de spiegel. Dan ben ik benieuwd, neem ons even mee in jouw ochtendritueel. En komt de spiegel daar ook in voor?
2: Nee.
0: Wat? De spiegel komt niet voor in jouw ochtendritueel.
2: Nee, mijn moeder die noemde mij altijd een bouwvakker.
0: Echt waar?
2: Ja, dat is echt waar voor kleins af aan. Ze zei altijd, je bent het overal doorheen. En ik heb vrij lang haar. En die kan ik gewoon, en dan gaat het gewoon op een staart. Of als het heel warm wordt, gooi ik het op een knop. Want dan kan ik gewoon lekker doen wat ik wil.
0: Wat leuk zeg, Willempje de bouwvakker.
2: Ja.
0: Hey, wat bijzonder. En, maar voel je je wel echt een vrouw dan? Als je je moeder zo vaak bouwvakkertje heeft genoemd?
2: Ja, maar wat is een vrouw? Is een vrouw dik opgemaakt, nagellak. En uitkijken, want anders ga je nagellak, make-up of zo.
0: Nou, weet ik dus niet. In welk opzicht, hoe voel jij je dan wel vrouw?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, tuurlijk voel ik me eigen een vrouw. Ja, mijn naam zegt het natuurlijk al een klein beetje.
0: Ja.
2: Die heb ik trouwens wel geërfd van mijn oma.
1: Mooi.
2: Dus,
0: mooie naam hoor.
2: Ja. Maar ja, als je de pier erachter haalt, heb je al sowieso Willem.
0: Ja, precies.
2: En mijn moeder die noemde mij ook altijd Wil of Willem.
0: Ach man, je bent gewoon one of the guys, ik hoor het al.
1: Gewoon een stoere chick ben jij, Willempje.
0: Absoluut.
2: Ja, maar ja, het is gewoon niet anders, hè. Zo is het leven.
0: En heb jij een deur of een raam dat open kan, toevallig?
2: Ik heb een raam en die staat altijd open.
0: Dat is geweldig, want dan laat ik nu de vroege vogel bij je naar binnen vliegen daar in Schiedam. Dan komt hij aangevallen. Filmpje, daar komt hij. Ja!
1: Heb je hem?
2: Ik heb hem.
0: En hoe ziet hij eruit?
2: Wit, een beetje parelmoer. Als de zon erop schijnt, dan geeft hij allerlei kleurtjes.
1: Oh, dat vind ik
0: zo
1: leuk.
0: Maar dat heb
1: dat
0: je meteen.
1: Dat vind ik cool.
0: Ja, en er zit een reden achter natuurlijk. Want zo mooi, dat verzin je niet zomaar. Hoe kom je bij zo'n mooie vogel dan?
2: Ja, ik hou van glimmertjes.
0: Oh, oké. Okay. Je bent een beetje zo'n exitje. Of een kraai.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Nou. Maar laten we niet in de spiegel kijken, hè?
2: Nee, dat doe ik zeker niet en dat mag hij ook niet doen.
0: Nou, je bent vast een hele mooie vrouw, Willempje. En je hoeft niet eens in de spiegel te kijken, zo mooi ben je. Maak er een mooie dag van ook, hè?
2: Ja, en jullie ook, hè. Nog veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel, lieverd. Doeg!

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. En voor als je het gemist hebt, Feyenoord heeft de eerste oefenwedstrijd gewonnen hoor. Jawel, ja, de tegenstander was FC Dordrecht aan de Kromme Dijk. Het werd 0-6 en opvallend waren ook de doelpuntenmakers. Stengs maakte de eerste. Borges scoorde zowaar 2 keer. En Van der Elshout, Diarra en Valente die namen de andere treffers voor hun rekening. Het is een beetje oud nieuws, maar voor als je het gemist hebt, is het wel goed nieuws om te horen.
1: En waarom hangt Rotterdam helemaal vol met stickers? En wie zijn die mensen achter deze explosie op straat? Nou, straks bellen we met Richard, een 50er die al 40 jaar stiekem zijn territorium afbakent in de stad.
0: En we gaan weer op tracktocht. En aan jou de taak om te raden in welk land we zijn beland vandaag, op basis van de tracks die voorbij komen op onze autoradio.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: 7, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen Elton John, de Little River Band komt eraan. En Whitney Houston is ook onderweg.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Mario Kwijtaal. Mario, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een man van 20 is 2 keer tegen de lamp gelopen voor rijden onder invloed dit weekend. In het centrum van Vlaardingen reed hij eerst agenten bijna aan. Op het politiebureau bleek de man zo dronken te zijn dat zijn rijbewijs werd ingenomen. Toch werd hij niet veel later weer rijdend gezien. Hij ging er vandoor toen hij een stopteken kreeg, maar werd toch gepakt. Daarom kreeg de man nog een paar boetes en werd zijn auto ingenomen. In Rotterdam-Vreewijk was gisteravond brand in een huis aan het Weipad, dat van binnen helemaal zwart is na de brand. Het lijkt erop dat de brand begon op de eerste verdieping, maar hoe dat gebeurde is niet bekend. De schade in het huis is groot en de bewoners konden vannacht niet thuis slapen. De buren moesten ook even naar buiten, maar die konden vannacht wel terug naar huis. Het aantal doden door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Het zijn er nu al meer dan 3300. Er zijn ook al meer dan 150 lichamen gevonden van wie niet meer kon worden gezien wie het was. Er worden ook nog steeds tienduizenden mensen vermist. En er was ook een Nederlands reddingsteam in Venezuela om te helpen zoeken. Maar omdat de kans op een goede afloop na 2 weken heel klein is, zijn zij weer terug naar huis. En met de trein van Rotterdam naar Dordrecht of Breda gaat ook vandaag nog niet gebeuren. Vorige week was er brand in kabels bij Rotterdam Stadion en de schade is nog steeds niet hersteld. Het is moeilijker dan gedacht. Honderden kabels moesten worden vervangen na kortsluiting. NS en ProRail hebben al meerdere keren een nieuwe datum genoemd waarop de treinen weer zouden gaan rijden. Morgenochtend hopen ze dat het wel weer kan. Het weer. Vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon. Het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Mario. Krijg van mij de langste 4 files bij ons in de regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer. Een 30 minuten vertraging heb je daar. Ook de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer. Iets meer dan een kwartier vertraging. Dan nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Knoppen Terbrechtseplein. 6 kilometer, 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En ook vertraging op de A27. Breda richting Gorkum tussen Hank en in de Sigrimiet Avelingen. 8 kilometer. Daar doe je ook een 30 minuten langer over. En ook daar komt het door wegwerkzaamheden.
0: En zometeen onder andere deze van Wham.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland. Nu
3: alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit. Met Peter en Milou.
4: Radio met een grote R.
6: Jawel, daar zijn we weer. Mijn naam is André van Duinen. Je luistert op Radio.

0: En de schrijver had het nummer in eerste instantie helemaal niet voor Whitney Houston geschreven. Want ze hoopte stiekem dat Cyndi Lauper het zou opnemen. Maar pas toen Lauper bedankte, kwam het nummer via via bij Whitney terecht. En daarom hoorde hem op Radio Rijnmond van Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Een hele goede morgen, welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Je luistert naar de Ruimte met Peter en Milou op Radio Rijnmond live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. De dag begint bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag is het mooi weer met flink wat zon. Het wordt warm met een zomerse temperatuur van 25 graden.
0: En het is al druk in onze regio onderweg. Met de langste file op de A16 tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. 13 kilometer en daar doe je een half uur langer over.
1: En Neymar die heeft zijn laatste interland voor Brazilië gespeeld. De 34-jarige topscorer aller tijden maakte dat vannacht bekend. Na de verloren WK-wedstrijd tegen Noorwegen. In een stadion waar hij in 2010 ook zijn interlanddebuut maakte.
0: En ProRail verwacht dat er pas vanaf morgen weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en onder meer Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. En daarmee is de hervatting van de dienstregeling voor de vijfde keer uitgesteld.
1: Jeetje, kunnen mensen weer niet met goed fatsoen met het openbaar vervoer reizen? Ja, inderdaad. In het oostelijk deel van de Franse Pyreneeën worden zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd als gevolg van de natuurbranden in het gebied. Het vuur heeft al 2000 hectare verwoest.
0: En hoe vaak kijk jij in de spiegel? Dat is de vraag die wij vanochtend trokken uit onze kletspot. Dus met andere woorden, ben jij stiekem een beetje ijdel of totaal niet?
1: Nou, dat is inderdaad de vraag van vandaag. En ik moet zeggen dat ik toch wel geregeld in de spiegel kijk. Ik denk ongeveer gemiddeld 6 keer per dag.
0: 6 keer?
1: Ja.
0: Nou, ik denk vaker. Als ik hier naar het toilet ben gegaan, met mijn handen wassen, toch even kijken hoe mijn haar zit.
1: Ja. Ik denk 8 keer, toch ook.
0: Nee, Brian die zegt, ik kijk meerdere keren per dag in de spiegel. Vooral of mijn haar goed zit. En mijn kleding en mijn schoenen moeten ook goed in balans zijn. Ad die zegt, ik kijk ongeveer 3 keer per dag. Want ik moet toch mijn contactlenzen indoen. Mijn scheren en s'avonds ook weer die lenzen uit. En Danny die zegt dat hij nauwelijks in de spiegel kijkt.
1: En zou die man die de stad volplakt met stickers wel eens in de spiegel kijken? Zo van, waar ben ik nou in vredesnaam mee bezig? We bellen hem zo meteen, Richard de Stickerman. De man die de stad volhangt met stickers dus.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Radio met de grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Wij maken met liefde wel eens een uitstapje. Een uitstapje naar de jaren 70. Met bijvoorbeeld de Little River Band en Home on Monday. En die tekst van het nummer is niet verzonnen. Het is gebaseerd op een waar gebeurd, iets wat ongemakkelijk telefoontje. Zanger Glenn Shorrock, die was al 4 of 5 maanden non-stop op tournee in de Verenigde Staten. En toen had hij zijn vrouw in Australië aan de telefoon. En die vroeg nogal vermoeid, wanneer kom je nou eindelijk thuis? En Glenn die antwoordde letterlijk, word nou niet boos lieve schat. Ik kom op een maandag thuis, ergens rond het middaguur. En zijn kamergenoot die hoorde hem dat zeggen en riep meteen, Glenn, dat is een liedje! En Shorrock die pakte zijn pen, begon te schrijven. En ja, daardoor was hij wel wat later thuis. Dat is dan wel weer vervelend natuurlijk. Home on Monday hoorde je.
1: En je ziet ze werkelijk overal in de stad. Op stoplichten, lantaarnpalen en bushokjes. De openbare ruimte in Rotterdam hangt vol met stickers. Voor de een is het een pure verloedering van de straat. Maar voor de ander is het de snelste en goedkoopste vorm van openbare kunst.
0: Maar wie plakt die stickers?
1: Daar komen we vandaag achter. Richard, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je plakt al tientallen jaren stickers in de stad onder je alter ego Satoshi. Wat drijf jij nou om die stad helemaal vol te plakken?
2: Nou, ik geloof wel heel erg in het principe van een openluchtmuseum. Als je die stickers plakt, dan kan iedereen er ook van genieten.
1: Nou, zo is het ook maar net inderdaad. Iedereen kan er in ieder geval van genieten. Maar wanneer is die stickercultuur eigenlijk ooit ontstaan? Kan je dat nog herinneren?
2: Voor mezelf of voor sowieso de hele cultuur?
0: Begin even bij jezelf, ja. Want ik ben benieuwd wanneer jouw liefde voor de sticker in het algemeen is begonnen.
2: Nou, ik ben altijd al fan geweest van street art, van graf en van alle vormen die er zijn. En stickers plakken is gewoon lekker snel. En je kan het ook op plaats doen waar je niet met je spuitbezuster kan gaan werken. Dus ik denk dat ik het al wel een jaar of 30 doe.
0: Wat leuk, joh. Ik had vroeger als kind ook zo'n stickeralbum helemaal volgeplakt. Hartstikke leuk. Hoe kom je nou aan je stickers eigenlijk?
2: Je kan ze zelf maken. Dus je kan gewoon blanco etiketten kopen en die daar je naam op schrijven of een tekeningetje maken of wat dan ook. Maar je kan ze ook gewoon laten drukken bij een drukker.
0: En wat doe jij?
2: Ik maak ze zelf en dan laat ik ze drukken bij een drukker.
0: Wat cool.
1: Ik heb toch ook een beetje een stereotype in mijn hoofd, om heel eerlijk te zijn. Van die stickerplakkers. Dan zie ik toch ook een beetje dezelfde mensen voor me die spuiten. De graffiti spuiten inderdaad. Een beetje de hiphop-achtige met van die baggy jeans. Is dat ook zo?
2: Nee, dat is natuurlijk street art. En street art is volgens mij ook onderdeel van hiphop. Net als de muziek en de kleding en het dansen. Maar eigenlijk zijn er alle leeftijden die het doen. Ik heb een jongetje van 11 die zijn eigen stickertjes maakt en overal opplakt.
0: Leuk.
2: Maar ik ken ook mensen van in de 60 die ook hun eigen stickers en tekenen en bestellen. En die vervolgens in de buitenruimte plaatsen.
0: En welke boodschap wil je mensen meegeven met jouw stickers?
2: Nou, eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk gewoon de buitenruimte mooier maken.
0: Oké.
1: En lukt dat? Ja.
2: Ik vind van wel.
0: Ja, sommige mensen vinden van niet natuurlijk. Wat wil je tegen die mensen zeggen? Die vervloeken dit.
2: Nee, er zijn altijd, met wat je ook doet, er zijn altijd mensen die wel voor zijn en niet voor zijn. En die moeten maar een andere kant op kijken dan.
1: Zo is het maar net.
0: Sorry, op welke sticker ben je het meest trots in Rotterdam? Dan kunnen we hem opzoeken.
2: Mijn sticker die ik de laatste tijd plak is een sticker met het font van Supreme en dan met mijn naam erop. Dus dat is eigenlijk mijn basissticker.
0: Ja, en jouw basissticker. En dat is niet Richard voor de duidelijkheid, maar Satoshi, hè, die naam.
2: Ja, klopt.
0: Wat leuk zeg. Nou, ik ben zo benieuwd. We gaan toch even wat beter opletten, denk ik. Bij verkeerslichten zie je ze vaak,
1: ja.
0: Hè?
1: Nou, als ik hem zie, dan moet ik altijd aan Richard denken.
0: Ja,
1: bij
0: je
1: deze.
0: Hebt ook een speciale beroemde stickerdeur op de Nieuwe Binnenweg, waar iedereen in de subcultuur, die moet daar een sticker plakken. Welk adres is dat? Weet je dat?
2: Het is in ieder geval bijna naast Rotown.
0: Bijna naast Rotown. De bekende stickerdeur van de Nieuwe Binnenweg. En daar hangen ook wel wat stickers van jou, denk ik, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké, jij zegt tot je fijne dag. Hoi!
2: Hoi!
0: Stickers, hè? Zometeen Jeroen van der Boom. Eerst Wham. En The Edge of Heaven bij Peter Milou.

0: The Wham and the Edge of Heaven bij Radio Rijnmond. Hele goeiemorgen.
1: En zo meteen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Mario Kwijthaal.
2: Over een paar jaar rijdt geen auto meer te hard. Hoe dat kan, hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Een hele goede morgen, het is 19:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de vier langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Europort tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoopend Vaanplein. Daar staat een kilometer file, daar doe je nu 3 minuten langer over. Maar er is zojuist een ongeluk gebeurd, waardoor de rechte parallelrijbaan daar dicht is. Ook op de A16, Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht, 14 kilometer, een 30 minuten op onthoud. Dan nog een andere file op de A16, Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Knoopend Terbrechtseplein, 17 kilometer. Daar heb je 3 kwartier vertraging. En ook verderop op de A16, Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en ook daar iets meer dan 30 minuten vertraging.
0: Daar is hij weer, de legendarische weerman Ed Aldus. Wat brengt deze dag vandaag? Ed, goedemorgen.
8: Ja, dag Peter en Milou. Goedemorgen. Nou, het ziet er hartstikke goed uit. We zijn vertrokken trouwens voor een hele zomerse week. Misschien later wel tropische temperaturen. Vandaag begint de dag wel met veel bewolking. Maar in de loop van vanochtend komt de zon al wat vaker tevoorschijn vanuit het zuidwesten. En vanmiddag dan gewoon mooi weer met flink wat zon. Overal droog dan ook. En het wordt warm. Het is nu al 20 graden trouwens. Vanmiddag wordt het zo'n 25 of 26 graden. Ja, en dat bij een matige wind uit het westen. Ja, en morgen overdag dan zijn er perioden met zon. Blijft het overal droog. Het wordt een fractie minder warm. 22 graden langs de kust tot 25 graden in de buurt van Gorkum. En op woensdag zien we een soortgelijk weertype met geregeld de zon erbij. Nog een paar laatste wolkenvelden, Peter. Blijft het overal droog en dan wordt het ook weer wat warmer. Met in de middag 26 graden. En dat dan trouwens ook bij minder wind dan vandaag en morgen.
0: Nou, en wat er daarna gaat gebeuren, dat horen we over een uur van diezelfde Ed Aldus. Eerste hoofdpunten. En die krijg je van Mario Kwijthaal. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. Wie hoopte vandaag weer de trein te kunnen pakken tussen Dordrecht en Rotterdam heeft pech, want het kan nog steeds niet, terwijl dat wel de bedoeling was. Vorige week brandden honderden kabels uit en die moeten allemaal vervangen worden. En dat duurt veel langer dan gedacht. Nog zeker tot morgenochtend. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat er sprake is van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik, hoorden ze van medewerkers.
9: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. En het wordt binnenkort onmogelijk om nog te hard te rijden met je auto. De Europese Commissie wil dat nieuwe auto's vanaf 2030 automatisch ingrijpen als je het toch probeert. De computer in nieuwe auto's kunnen al verkeersborden herkennen en dan een seintje geven als je te hard rijdt. Maar ja, veel mensen zetten dat uit. Straks helpen ook andere systemen mee om de juiste maximumsnelheid vast te houden. Zoals digitale kaarten, ingebouwde 5G en een GPS-plaatsbepaling. Als je te hard rijdt, zorgt de computer van de auto ervoor dat de motor het wat rustiger aandoet, waardoor je snelheid dan zakt tot de snelheid die je wel mag rijden. De plannen worden nog wel onderzocht, maar vanaf 2030 hoopt Europa het ingevoerd te hebben. Het moet het aantal verkeersdoden vooral hard omlaag brengen.
0: Ik vind het zo goed. Ik vind het eigenlijk zo belachelijk dat sommige auto's al 240 kunnen. Dan denk ik, ja, je mag nergens 240 rijden, behalve op het circuit van Zandvoort. Dus hou het gewoon lekker bij die toegestaande snelheid.
2: Ja, eens.
0: Dat zou toch de oplossing zijn? En dan zou je zeggen, oké, laten we dan zeggen 110 bijvoorbeeld. Hè? Als je maximaal 100 mag, dat je de auto maximaal 110 laat gaan. Want dan kan je nog even lekker
2: inhalen. Een beetje speling.
0: Een beetje speling inderdaad. Maar dan heb je ook geen bumperklevers meer. Als je, weet je wel, die mensen die keihard er voorbij willen scheuren. Heerlijk lijkt me dat, ja. Een verademing.
2: En ook niet dat je schrikt als je ineens op de A13 met 140 wordt gepasseerd.
0: Nee, precies.
2: Vorige week gehad.
0: Ik zie het al, Milou die denkt, ja potverdorie, die vind ik helemaal niks. Dan wil ik als enige de auto hebben die wel 140 kan.
1: Graag.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Stevie Wonder en Taylor Swift, maar eerst Keen.

0: De muziek was al goed bij Radio Rijnmond. Maar het wordt de komende tijd, vanaf vandaag, alleen nog maar beter. Echt elke plaat is gewoon raak hier op deze zender.
1: Peter en Milou op trektocht.
0: We horen trouwens Keen en Somewhere Only We Know. En Milou en ik gaan de komende periode op vakantie op trektocht. En we nemen jou mee. Dat betekent dat we elke dag in een ander land zitten. En de vraag aan jou is, in welk land zijn we beland? En dat kun je dan raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar Peter en Milou op trektocht.
2: En als je ze weet te raden, doe dan vooral appen naar de Rijnmond-app. Want dan ga je er vandoor met dat zonnescherm van Rijnmond. En dan hou jij je hoofd en je auto koel deze zomer.
0: En we beginnen onze tocht in Europa en gaan die kriskras door het continent. Elke dag dus een ander Europees land. Milou, wat zie je eigenlijk als je uit je raam kijkt op dit moment?
2: Even kijken hoor. Nou, ik zie heel veel scootertjes vooral hier rijden in het land. En ik moet zeggen, ik denk dat ik ook even op zoek ga naar die waterpas.
0: En in de vlag van dit land zit de kleur?
2: Groen.
0: Oké, nou hier komen de fragmenten van de autoradio. Ook al zijn de tracks dus in het Engels of in welke taal dan ook, ze komen oorspronkelijk uit een bepaald Europees land. En de vraag aan jou is dus, welk land is dat?
1: Peter en Milou op trektocht.

0: dat was een strikliedje volgens mij, hè? Strikvraag. Oh, deze is ook bekend, ja. Is deze melodie ook alweer van... Er zit natuurlijk geen tekst bij, maar...
1: Ja. Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.

0: Oh, de Stevie Wonder op je favoriete radiozender. Radio Rijnmond en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Hier bij Peter en Milou.
1: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
0: Het voetbalteam van Cape Verde heeft een wereldprestatie neergezet tijdens het WK-voetbal. Niet alleen overleefden ze de groepsfase dankzij 3 gelijke spelen tegen onder andere Spanje en Uruguay. Ook legden ze een mega stunt op de mat tegen Argentinië in de 16e finales door met wervelend voetbal en de nodige bravoure bijna penalties af te dwingen in de verlenging tegen het team van Lionel Messi. Onder andere dankzij deze wereldgoal van Sidney Lopez Cabral.
2: City Cabral. Cabral! Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam. Tweede goal. Hoe is dat mogelijk?
0: En dus moet er een huldiging komen voor het team met liefst 6 Rotterdammers in de selectie. Maar ja, hoe moet die huldiging er dan uitzien? George da Vega, een hele goede morgen. Ben je al een beetje bijgekomen?
3: Nou, nog niet helemaal. Nog niet helemaal.
0: Snap ik. Maar hoe heb je het beleefd? Want jij hebt iets geweldig georganiseerd. Namelijk de bioscopen bij Schouwburgplein heb jij afgehuurd voor de supporters. Hoe was dat?
3: Ja, het was ongelooflijk. Het was zo mooi. Het was indrukwekkend ook om meer dan 1100 Capverdianen zo bij elkaar te zien in 3 verschillende zalen. In de bioscoop Pathé, want normaal gesproken ga ik daar naartoe voor een film.
0: Ja, ja. Ik ook. Ik ben er nog nooit voor een voetbalwedstrijd geweest.
3: Ja, dus het was indrukwekkend. Het was zo mooi, een mooie sfeer. Iedereen had er zin in. Iedereen met een Capverdische shirt, vlaggetjes, van alles. Het was gewoon, en de bioscoop, althans Pathé, werkte ook echt heel goed mee.
4: Wat goed,
3: dus het was gewoon een hele mooie avond.
4: En wist je gelijk nadat de wedstrijd was afgelopen, er moet gewoon nu een huldiging komen en ik ga die organiseren?
3: Nou, ik had eigenlijk al, voor het WK had ik zoiets gewoon van ja, dat ze al meedoen met het WK is al iets groots.
0: Ja.
3: Uiteindelijk moet er wel gewoon iets zijn van, joh, ja, die Rotterdammers die daar staan, moeten wel op een of andere manier in het zonnetje gezet worden. Een huldiging heb ik niet aan gedacht. Ik ben eigenlijk ook zaterdagochtend gebeld voor, joh, zullen we in gesprek gaan?
0: Ja.
3: Met verschillende partijen. Dus wat er gaat komen, er lopen nog gesprekken, dus ik weet ook niet precies wat er gaat komen.
0: Nee, maar fantaseer even mee, want er moet dus een huldiging komen voor die Capverdische voetballers die schitterden bij hun debuut op het WK en die ver gekomen zijn, die Argentinië bijna verpletterden. Dan gaat het over die 6 Rotterdammers natuurlijk. Als je dan even fantaseert, hoe ziet die ideale huldiging eruit? Op het Heemraadsplein?
3: Daar zijn ze nu in verbouwing. Dus dat zou misschien wel moeilijk kunnen gaan zijn. En ik denk ook dat het Heemraadsplein ook te klein zou zijn.
4: Te klein?
3: Want Capverdisch, ja, dat denk ik wel. En dan ga ik je precies vertellen waarom. Het Capverdisch team is niet alleen ondersteund door Capverdianen hier in Rotterdam, maar door alle nationaliteiten, alle afkomsten. Dus Turken, Marokkanen, Surinamers, Chinezen, iedereen stond achter Capverdië. Dus als je zo'n huldiging doet, doe je niet alleen maar voor de Capverdische, niet voor de Capverdische gemeenschap of doelgroep. Nee, je doet het voor iedereen. Alle Rotterdammers. Dus dan is een Heemraadsplein gewoon te klein.
0: Ja, nou, duidelijk.
4: Ja, snap ik wel.
0: Maar dan, waar moet het dan gebeuren? Volgens jou? Toch niet? Op het bordes?
4: Of toch wel?
0: Of wel?
3: Ja. Als ik zou moeten kiezen, als ik het voor het kiezen had,
0: ja,
3: dan zou ik gewoon voor het bordes gaan. Dat verdienen ze gewoon.
4: Het zou wel heel tof zijn als dat lukt.
3: En het is niet, het is niet alleen, het is iets voor Rotterdam. Het is niet iets voor de Capverdische gemeenschap. Nee, het is iets voor Rotterdam.
0: Mooi man.
3: En daar is het gewoon voor. Daar is het ook voor gemaakt volgens mij. Hè?
0: Ja.
3: Huldigingen voor Rotterdam, voor de stad. En die jongens verdienen dat gewoon, denk ik.
0: Mooi zeg.
3: Maar dat is alleen maar een droom, hè? Dus ik,
0: We gaan voor je duimen. We dromen met je mee en we hopen dat het gaat gebeuren. En ik zou zeggen, doe het wel snel, want ze komen nu terug uit Capverdië, hè? Dus
3: ze
0: klaarstaan natuurlijk.
3: Ja, ze komen de komende dagen inderdaad.
0: Hey, George da Vega, dank je wel voor je bijdrage in ons programma. En alle liefde voor jou, hè?
3: Ja, super. Jullie ook bedankt.
0: Cabo Verde!
3: Hoi, hoi. Cabo Verde!

0: bent zo Jeroen van der Bomen. En in december vorig jaar woonde hij gewoon de hele maand in Rotterdam. Omdat hij toen met de toppers daar optrad in Ahoy. En hij was ook nog voor de Piano Man. Was hij ook nog een paar dagen in Ahoy. En hij heeft alweer aangekondigd. Aankomende december is hij weer in de Rotterdam Ahoy voor de Piano Man live. En dan tovert hij dus de RTM steeds om. Voor het derde jaar op rij alweer tot de grootste pianobar van Nederland.
1: Peter en Milou op tracktocht.
0: We zijn nog steeds op tracktocht en jij reist met ons mee. En met wie hebben we het genoegen op de achterbank?
2: Nou, ik heb weer iemand inderdaad op de achterbank gevonden. En dat is Jacques uit Spijkenisse. Jacques, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij zit op dit moment bij ons op de achterbank te wachten. Want wat ga je zo meteen doen?
3: Ik ga zo naar mijn werk.
2: Nou, dat moet ook gebeuren inderdaad. En wat voor werk doe je dan?
3: Ik ben een archief aan het digitaliseren.
0: Zo, daar ben je even bezig. Welk archief?
3: Ja, het is van een bedrijf in de Potlek.
2: Oh. Is dat niet een beetje saai?
0: Nee, ja, oh man.
3: Nou, eigenlijk niet. Ik heb het heel mijn leven gedaan. Ik ben eigenlijk met pensioen, maar ik ga nog even door. Hè.
0: Wat goed zeg. Je bent altijd archivaris geweest.
3: Ja, ik heb dat werk wel veel gedaan.
0: Wat goed zeg.
3: Ik heb van alles gedaan, maar ook dat.
0: Wat leuk. Hé, Jacques, en dan moet ik denken aan echt die archiefdozen. Ik zie dan echt zo'n loods vormen vol met archiefdozen.
3: Nou, dit is een archief boven een onder een maintenance gebouw in het bedrijf. En ze zijn in de Potlek begonnen in de jaren, eind jaren 70 zo'n beetje. Ja. En er is nooit wat gedigitaliseerd.
0: Zo. Oh.
3: En mijn vingers begonnen al te jeuken toen ik daar voor het eerst kwam.
0: Nou, ja.
3: Ja, toen ging ik met pensioen, maar ik heb geen zin om thuis te blijven zitten. Dus ik ga lekker nog eventjes alle dagen door.
0: Nou, wat
3: lekker
0: prachtig bezig dat je dat doet, Jacques. Echt heel inspirerend. Mooi om te horen. En jij doet ook mee met onze track, toch? Met onze opgave. En je hoorde tracks voorbij komen van Damiano David. De verwarring kwam van Marco Borsato. En daarna kwam er nog een instrumentaal stukje muziek. Herkennen jullie die ook toevallig?
3: Ja, die was van Laura Pausini.
0: Ah, dan weet je het goede antwoord wel waarschijnlijk, hè?
3: Mijn dochter die was gek op haar, dus ik herken het gelijk.
0: Kijk, en wat is het land dat erbij hoort?
3: Italië natuurlijk.
0: Is dat Italië? Is dat inderdaad het goede antwoord?
3: Bella Italia.
0: Bella Italia. Ben je er wel eens geweest?
3: Ja, ik ben er een paar keer geweest.
2: Ja!
3: Dus Milaan.
0: Zo.
3: Ja.
2: Dat zijn wel de mooie plekken.
0: Oude globetrotter die je bent. Hè? Nou, Jacques, gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor. Met dat zonnescherm.
2: Ja, hou je hoofd en je auto koel deze zomer.
3: Mooi, mooi.
0: Geniet ervan, gozer. En maak er een mooie dag van. Hè. Groetjes.
2: Succes.
3: Oké, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dag, Jacques. Dit is de nieuwste single van Taylor Swift. Die net getrouwd is trouwens. I knew it.

0: Taylor Swift, I knew you van de Toy Story soundtrack. En Milou wil heel graag iets vertellen over de bruiloft. Milou, je houdt je spreekbeurt over de bruiloft van Taylor Swift. Maar ik zet een pianomuziekje eronder, maar ook even de wekker. Want over 1 minuut krijgen we dan het alarm, zodat het niet te lang duurt.
1: Oké, maar wil ik ook een cijfer voor mijn spreekbeurt?
0: Ja, wil je ook een cijfer?
1: Welkom bij mijn spreekbeurt over Taylor Swift en haar verloofde Travis Kelce. Ze zijn afgelopen vrijdag getrouwd in Madison Square Garden, waar zij zelf op het podium heeft gestaan. En hij natuurlijk als speler op het veld stond. Er waren 1000 gasten. Het is dus helemaal verbouwd voor de ceremonie. En toen ze net getrouwd waren, toen waren op grote schermen buiten het stadion Just and T Married te zien. Dus Just T and T Married. Na het jaarwoord werd er ook een persbericht verstuurd, met daarin dat de jurk van Taylor Swift van Dior was, de schoenen waren op maat gemaakt door Louboutin en de leverancier van Taylor Swift's juwelen waren van Cartier. Getuigen waren beide broers en de ceremoniemeester was niemand minder dan Adam Sandler.
0: Maar dat was hem. Ongelooflijk, binnen de tijd zeg. Ja, je krijgt van mij echt een 8+.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor je spreekbeurt.
1: Dat is wel laag hoor.
0: Vind je dat laag?
1: Ik kreeg vroeger hoger op school.
0: Welk cijfer geef jij Milou? Laat het mij even weten via het Heimond en voor haar spreekbeurt over
1: Taylor Swift en Travis Kelce. En straks spreken we de burgemeester van Schiedam. Want na weken van administratief gestunzel kregen de BOA's vanaf vandaag hun bevoegdheden eindelijk weer terug. Maar ja, hoe reageert de stad nu door die fout 218 boetes de prullenbak in konden? Je hoort het zo meteen.
0: En we schakelen naar tennislegende Richard Krajicek vanuit Engeland. Daar is hij momenteel. Het is namelijk precies 30 jaar geleden dat hij daar het prestigieuze Grand Slam toernooi won. Zo meteen meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Yes, het is een paar seconden voor 8 uur alweer. Ongelooflijk, wat gaat de tijd toch snel als je het gezellig hebt.
1: En zometeen ook lekkere muziek van David Bowie, The Beach Boys en Douwe Bob.
0: Maar eerst het laatste nieuws. Mario Kwijtaal, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de voorruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. In het centrum van Vlaardingen werd een man van 20 dit weekend betrapt op rijden onder invloed. Hij was zo dronken dat hij agenten bijna ondersteboven reed. Op het politiebureau bleek dat de man pas net zijn rijbewijs had. Dat kon hij meteen inleveren. Niet veel later zagen agenten hem weer rijden. Toen had de man een veel groter probleem. Hij kreeg nog een paar boetes, maar deze keer werd ook zijn auto in beslag genomen. De wolf mag binnenkort misschien sneller worden afgeschoten. Het kabinet werkt aan plannen om dat mogelijk te maken, maar wel onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld als een wolf mensen heeft aangevallen, als ze agressief zijn of wanneer in een periode van 2 weken meerdere keren paarden of vee worden aangevallen. Op sommige momenten moet het ook makkelijker worden om een wolf weg te jagen met bijvoorbeeld licht en geluid. En teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste op 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt het jammer.
15: We wouden hier nog even spelen en kijken.
16: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
15: Zou ik stom vinden.
16: Waarom?
15: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
16: Wat doe je dan het liefst?
15: Kijken.
17: Ja, heel zonde. Ja,
16: waarom?
17: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
14: De bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig, vannacht koelt het af tot 18 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Mario, krijg je van mij de verkeersinformatie. En het is druk in onze regio op de weg. Dus je krijgt van mij de langste 4. Op de A15 Gorkum richting Europoort, tussen Papendrecht en knooppunt Vaanplein, 8 kilometer. Maar daar doe je wel een uur langer over. Dat komt door een ongeluk en de weg is daar dicht. Gebruik de rechte parallelrijbaan en de verwachte eindtijd van dit alles is 7:15 zometeen. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Ook drukte, 20 kilometer staat daar een file en daar doe je ook een uur langer over. En ook een uur vertraging heb je op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Staat 5 kilometer. En dan tot slot een andere file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer, een half uur vertraging. En dat komt dan weer door die wegwerkzaamheden.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Yes, Alcazar komt er zo meteen aan. Crying at the discotheek hier bij Rijnmond.
3: Eruit.
2: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: denk bij Radio Rijnmond. De Alcazar was ook een legendarische discotheek in Puttershoek, waar iedereen in onze regio naartoe ging. Zat in een hele oude boerderij, maar die is 2 jaar geleden gesloopt om plaats te maken voor een woonwijk. En heel veel mensen denken er nog met weemoed aan terug aan die discotheek, de Alcazar. Dus dan is Crying at the Discotheek toch wel weer een beetje van toepassing. Een hele goede morgen en welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond. De dag begint bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag is het mooi weer met flink wat zon. Het wordt warm met een zomerse temperatuur van ongeveer 25 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A15 tussen Papendrecht en Knooppunt Vaanplein. Daar heb je meer dan een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar ook dicht en je moet gebruik maken van de rechter parallelrijbaan daar.
0: Dat is toch wel bizar nieuws. De Verenigde Staten kunnen in de 8e finales van het WK voetbal vannacht tegen België toch beschikken over Folarin Balogun. Dat is een spits die werd geschorst, maar de FIFA die heeft de schorsing ingetrokken, omdat de Amerikaanse president Donald Trump die zou contact hebben opgenomen met FIFA-baas Gianni Infantino. Kan toch niet,
1: nee,
0: hè, dit?
1: Nee, dat kan ook echt niet.
0: Nee, ik ben wel heel erg blij dat ik Amerika in de finale heb in mijn WK-pool. Dat is mijn enige troef in handen, waardoor ik toch nog een soort miraculeuze comeback hoop te bewerkstelligen.
1: En hoeveelste sta je van de 67?
0: Ja, 55 op dit moment.
1: En wat ook erg is ProRail, want hier verwacht dat er pas vanaf morgen weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en onder meer Dordrecht, Breda en verdere richtingen op zoals Zeeland en Brabant. En daarmee is de hervatting van de dienstregeling voor de 5e keer uitgesteld.
0: En in het oostelijk deel van de Franse Pyreneeën worden zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd als gevolg van de natuurbranden in het gebied. Het vuur heeft al 2000 hectare grond verwoest.
1: En straks spreken we de burgemeester van Schiedam, want na weken van administratief gestuntel krijgen de BOA's vanaf vandaag hun bevoegdheden eindelijk weer terug. Maar hoe reageert de stad nu die 218 foute boetes de prullenbak in konden?
0: Nou, dat hoor je dus zo meteen. Beach Boys komen er ook aan. Eerst Douwe Bob, nieuwste single heet All For One.

0: De heerlijke zomerse klanken van de Beach Boys en California Girls hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: En het is een belangrijke dag voor Schiedam, want na weken van administratief gestuntel krijgen de BOA's vanaf vandaag hun volledige bevoegdheden weer terug. En ze mogen weer bekeuren en aanhoudingen doen dus daar in Schiedam. En burgemeester Harold Bergman, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen Milou, hi.
1: Ja, het zou eigenlijk tot eind deze maand duren, maar het is vandaag al zover. Ja, hoe groot is de opluchting dat uw handhavers weer met alle bevoegdheden de straat op kunnen?
2: Nou, voor iedereen is het een opluchting, met name even voor de BOA's zelf. Want ze mochten al wel heel veel dingen, alleen de opsporingsbevoegdheid die hadden ze nog niet. Die beschikking die hadden we laten verlopen helaas. Onze fout, dat hebben we weten te herstellen. Gelukkig, heeft nog even geduurd. Maar vandaag is het groot feest, de vlag kan uit. En we zijn met z'n allen blij, met name voor de BOA's.
0: Even voor de mensen die het gemist hebben, heel kort, wat is er ook alweer precies gebeurd?
2: De BOA's hebben bevoegdheden, met name ook op opsporingsbevoegdheden, waaronder zeg maar dat je ook handboeien mag gebruiken. En dat kan alleen maar op basis van de beschikking van het ministerie. Nou, die beschikking moet je om de 5 jaar verlengen. Die hebben wel op tijd aangevraagd, maar er is in de tussentijd van alles niet goed gegaan. Waardoor de beschikking echt verlopen is. Ja. Dus we moesten hem helemaal weer opnieuw indienen. Oh, met best heel veel gedoe. Maar dat betekent wel dat vanaf 2 juni, of zeg maar afgelopen 2 juni... de bevoegdheden op de opsporingstak niet mochten uitoefenen. Nou, dat is heel vervelend. Andere dingen mochten ze wel als BOA. Maar deze dingen met name niet.
0: Dus zou je wel geluk? Voor hen. Geluk als je een boete hebt gekregen in die periode. Zeggen dat die wordt teruggedraaid. Dat is natuurlijk heerlijk.
2: Ja, voor degene, de 218 mensen die die boete hebben gekregen voor dat deel in ieder geval. Dat is allemaal teruggedraaid.
0: Ja.
1: Heeft u daar veel reacties op gehad?
0: Bedankjes.
2: Zover ik weet nog geen enkele reactie. We hebben een brief gestuurd naar de mensen. CIB heeft natuurlijk dat zelf ook gedaan, maar dat is dan zeg maar wat meer, misschien wat technisch. Ik heb nog wat persoonlijke brief naar iedereen gestuurd. Waarin ik heb uitgelegd wat er gebeurd is en wat het betekent. En mijn excuses aangeboden. En mochten ze vragen hebben dat ze ons direct moeten berichten, zodat we ze kunnen helpen.
1: Want hoe belangrijk zijn die BOA's in Schiedam op straat?
2: Alle BOA's in elke gemeente in Nederland zijn gewoon heel belangrijk. Omdat ze toezicht houden, de ogen en oren zijn. Maar vooral ook de verbinding naar onze inwoners.
0: Ja, nou ja, inderdaad, zo is het ook natuurlijk. En een ezel stoot zich in het algemeen niet 2 keer aan dezelfde steen. Heeft u intern een burgemeesterscomputeropleiding gevolgd? Om voortaan wel dat vinkje te zeggen. Ja, dat wel goed gaat
2: nou,
0: nu?
2: We hebben op alle kalenders hier in huis hebben groot geschreven wanneer er gewerkt moet worden aan het aanvragen van de nieuwe beschikking over 5 jaar. Dus dat zit in alle computers en op alle papieren kalenders groot geschreven. Dus
1: goed
2: dat,
1: gedaan.
0: Helemaal
2: gaat
0: goed.
2: Gewoon voorkomen worden dat het weer misgaat.
0: De BOA's are back in town again. Dankjewel, burgemeester Harold Bergman. Fijne dag. Doeg.
2: Jullie ook. Hi.
0: Hoi hoi. Zometeen Snow Patrol en Sixpence None the Richer. Eerst Chinese en I Love Your Smile bij Rijnmond.

0: do.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Peter en Milou. Jouw motor in de morgen.

0: Dit is David Bowie op je favoriete radiozender, Radio Rijnmond. En China Girl hier bij Peter en Milou.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zo meteen van Mario Kwijthouw.
2: Duurt jouw zomervakantie wel lang genoeg? Of dat zo is, hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
1: 7:30. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie, want het is druk in onze regio. En daarom krijg je de langste vier. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en Knoopend Terbrechtseplein. 22 kilometer doe je meer dan een uur over. Ook een uur vertraging op de A16 verderop. Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk. 5 kilometer, ook dus een uur vertraging. Dan nog een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 7 kilometer doe je een half uur langer over. Dat komt dan weer door wegwerkzaamheden. En tot slot ook een langere file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en afrit Oud-Beijerland. 15 kilometer en daar doe je iets meer dan een half uur langer over.
0: Mijn vrouw die zei gisteravond, oh, het wordt weer zo vreselijk warm. Maar klopt dat eigenlijk wel, Ed Aldus? Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Peter en Milou. Nou ja, die verhalen hoor ik natuurlijk ook al anderhalve week aan. En ja. Ik kan je geruststellen dat diezelfde hitte, zoals we die de vorige keer hebben gekend, dat komt niet terug. Maar dat neemt niet weg dat het niet heet wordt, want het wordt later in de week wel tropisch. Maar er is een groot verschil. We hadden de vorige keer temperaturen boven de 35 graden. Nou, dat zie ik nu niet meer gebeuren. En de vorige keer hadden we te maken met een enorm hoge luchtvochtigheid, waardoor het echt vreselijk benauwd aanvoelde. Nou, dat gaan we ook niet krijgen. Die luchtvochtigheid die zal wat ja, lager zijn, zeg maar. Dus voor heel veel mensen is dat dan toch wel net het verschil. Dat neemt niet weg, denk ik, Peter, dat vanaf donderdag er code geel in werking gesteld zal worden door het KNMI. Ik denk vanaf donderdag. En dat heeft te maken met het RIVM. Die zal dan weer besluiten om het hitteplan namelijk in werking te stellen. Ja, en dat is dan om de zwakkeren in de samenleving, zeg maar, wat bij te staan. Hè, van drink voldoende water en dergelijke. Zorg wat beter voor elkaar. Ja. Allemaal van dat soort dingen. Nou ja, het is de komende tijd zomers. Het wordt hoogzomers tot later zelfs tropisch. Temperaturen vandaag ook al hoog hoor. 5, 26 graden. Het is al aan het opklaren op dit moment. Periode met zon, droog weer, vanmiddag veel zon, een matige wind uit het westen. En morgen overdag periode met zon, blijft het overal droog, een fractie minder warm. 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. En op donderdag geregeld zon, nog wat restanten van bewolking, denk ik. 26 graden al bij weinig wind. En in de tweede weekhelft, ja, volop zon. En hoge temperaturen oplopend naar om en bij de 29, misschien lokaal al 30 graden.
0: Dankjewel, Ed Aldus, voor het weerbericht. En je hoort hem later op de dag nog een paar keer voorbij komen in andere programma's. Eerste hoofdpunten nu met Mario Kwijthouw. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. Op de eerste verdieping van een huis in Rotterdam-Vreewijk was brand gisteravond. Het huis in het Wijpad was na de brand van binnen helemaal zwart. Bewoners konden daarom niet thuis slapen. De buren moesten ook even naar buiten, maar die konden wel terug naar huis. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een man van 20 kon dit weekend zijn auto inleveren nadat hij in Vlaardingen 2 keer werd betrapt op dronken achter het stuur zitten. De eerste keer reed hij bijna agenten ondersteboven in het centrum van Vlaardingen. Toen kon hij zijn rijbewijs al inleveren en na de 2e keer dus ook zijn auto. Hij kreeg ook nog een hoop boetes. En een leuk onderzoekje zo vlak voor de zomervakantie. Hoe ouder we worden, hoe langer we nodig hebben om weer op te laden op vakantie. Maar gemiddeld ligt het zo'n beetje rond de 2 weken. Bij jongeren onder de 25 iets lager. Die zijn alweer iets sneller klaar om weer aan het werk te gaan. 50-plussers hebben juist iets langer nodig. Maar gemiddeld 2 weken. Het is ook wetenschappelijk onderbouwd. Want wie regelmatig verlof opneemt, blijft makkelijker, gezond en gemotiveerd. En het advies is om minstens 1 keer per jaar die 2 weken achter elkaar vrij te nemen. Maar dan moet je in die tijd ook echt alles van werk laten liggen. Dus niet stiekem je werkmail bekijken. En zeker geen telefoontjes aannemen van de baas.
0: Nou, dan gaan we even op volgorde van leeftijd. Milou, hoe lang ga jij op vakantie?
1: Ik ben 25,5 en ik ga hopelijk, als het wordt goedgekeurd, 2 keer een week op vakantie.
0: Okay, ja,
1: maar niet achter elkaar.
0: Dat zou net genoeg moeten zijn op jouw leeftijd. Mario?
2: Ik ben 36 en ik hoop in oktober weer eens een weekje vakantie te kunnen.
0: Ja, jij moet 2 weken.
2: Ja, ik zou moeten. Ja.
0: Ja, je moet echt 2 weken om bij te tanken. Ik ga zelfs 3 weken, kan ik je vertellen, naar Italië. Oh, dat wordt genieten.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Snow Patrol komt eraan. Miles Smith is onderweg, maar eerst Sixpence, None the Richer.

0: Sixpence, Non The Richer en Kiss Me hier bij Radio Rijnmond uit 2003. En het was een beetje een vloek en een zegen voor Sixpence, Non The Richer, want ze werden alleen maar gevraagd, omdat ze religieus waren, voor christelijke festivals. Ze traden bijvoorbeeld wel op de EO Jongerendag en op het Flevo Festival, dat inmiddels ter ziele gegaan is, maar nooit op andere festivals, en dat wilden ze eigenlijk zo graag. Het is inmiddels 8:56. Het had een weekend van pure euforie moeten zijn voor de Marokkaanse gemeenschap in onze regio. Het nationale elftal plaatste zich namelijk voor de kwartfinales door Canada te verslaan met 3-0. Maar in de Rotterdamse binnenstad werd de feestvreugde overschaduwd door rellen, ME-inzet en zelfs een in beslag genomen Molotov-cocktail. En de Rotterdammer Shakir die keek thuis met zijn zonen vol trots naar de wedstrijd, maar hield toch een kater over aan het nieuws dat volgde. Shakir, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, Peter.
0: Goedemorgen. Neem ons even mee. Zaterdagavond bij jou thuis. Je had een watchparty georganiseerd. Hoe was de sfeer daar?
1: Nou, heel erg positief. Heel erg leuk. Zelf heb ik weinig kennis van voetbal. Maar wel van het verbinden.
0: Ja.
1: Dus vooral dat buren zijn mee komen kijken. Hier over de vloer, noem het maar op. Nou ja, dus hand onder de riem steken. Allemaal juichen voor hetzelfde team.
0: Wat leuk, man.
1: Vooral dat dus, gewoon positief.
0: Super gezellig klinkt dat. En dan is de wedstrijd afgelopen. Je zet het nieuws aan. Je ziet die beelden van de Eerste Middellandstraat en de Westkruiskade. Wat gaat er dan op zo'n moment door jou heen als trotse Marokkaan?
1: Nou, dan denk je bij jezelf, dit mag niet, dit moet niet. En dit overschaduwt zoveel positiviteit wat we hebben in Rotterdam. In onze straten, in onze wijken. Dit mag gewoon niet. Want er zijn mensen die 's ochtends vroeg opstaan, die naar hun werk gaan, die heel veel betekenen voor hun wijk, voor hun straat. Nee man, dit mag gewoon niet.
0: Schaam je ook een beetje?
1: Wat zegt u?
0: Schaam je je ook een beetje dan?
1: In eerste instantie wel, en dan ga je erover nadenken, dan ga je er stilstaan en denk je, nee, ik heb niks gedaan.
2: Nee, precies.
1: Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat ben ik niet, dat wil ik ook niet zijn. Ik ben Rotterdammer.
2: Ja, precies.
1: En wij staan voor hele andere dingen.
2: Maar
1: wij
2: wat
1: staan
2: zijn dit dan voor mensen?
1: Dat weet ik niet. Sowieso zijn het, of het in totaliteit Marokkanen zijn, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, het is een deel. En dat zou je altijd hebben in de samenleving, breed getrokken. Je hebt altijd rotte ertussen, rotte appels. Of het nou een evenement is, carnaval, voetbal, het maakt niet uit. Je zal altijd negativiteit hebben, rotte appels ertussen hebben. En ja, laat ze alsjeblieft verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden.
0: Ja.
1: En niet mij op aanspreken of de buurman of de overbuurman. Nee man, want wij willen positiviteit, geen negativiteit.
0: Wat een belangrijke en mooie boodschap die jij hier hebt op Radio Rijnmond. Dank je wel daarvoor. En ik ben ook benieuwd naar de boodschap die je hebt voor alle vaders die hun zonen dus blijkbaar bijvoorbeeld niet in bedwang kunnen houden.
1: Je overvalt me eigenlijk met deze vraag, maar uiteraard heb ik daar wel een antwoord op. Er is altijd een kleine groep die van familie houdt en intimidatie, noem het maar op. Maar dan toch ben je opgevoed met waarden en normen. Dus ik hoop dat we teruggaan naar die basis, naar die waarden en normen. En niet wat je hebt meegekregen van de straatcultuur of welke andere cultuur. Maar dat je echt je thuiscultuur laat zien. Ja. Want die waarden en normen krijg je mee. Of je nou gelovig bent, maakt niet uit welk geloof. Je krijgt gewoon die 10 geboden mee.
0: Ja.
1: Dus ga terug naar die basis. Wees goed voor elkaar. Wees lief voor elkaar. En het is gratis.
0: Ja.
1: Het kost geen geld. Je hebt geen politiek nodig. Je hebt geen rechts, links. Je hebt niemand nodig. Geen geld, geen niks. Gewoon gratis.
0: Ja.
1: Wees
0: lief
1: voor elkaar.
0: Toeteren mag wel, hè? Toch? De toeter.
1: Als het aan mij ligt, mag je toeteren, je mag feesten, je mag alles, maar blijf met je poten van jezelf, van een ander, van alles af. Want uiteindelijk krijg je de rekening gepresenteerd als samenleving. En dat wil je niet, want we kunnen met dat geld kunnen heel veel leuke dingen doen.
0: Mag ik jou heel erg bedanken voor deze mooie boodschap. Dankjewel, Shakir.
1: Alsjeblieft. En ik ga terug naar bed, want ik heb een beetje nog last van mijn rug, want ik zit in de ziektewet, dus hou maar op.
0: Nou, sterkte ermee. En maak je niet te druk, hè? Dat is ook belangrijk. Niet te druk maken om dingen waar je niks aan kan doen.
1: Nee, klopt. Uiteindelijk, positiviteit overwint het negatieve. Heel veel succes met je radio-uitzending.
0: Dankjewel, Kanjer. Tot later. Doei.

0: Lyle Smith en Stay If You Wanna Dance. Hij zette op 7 juli 1996 een van Nederlands meest bijzondere sportprestaties aller tijden neer. Ik heb het over Richard Krajicek.
1: Ja.
2: Ja. Oh, wat mooi. Richard Krajicek wint Wimbledon 1996. Fenomenaal. Grandioos.
0: Dus Jan Roels destijds en Richard won op die dag als eerste Nederlander ooit Wimbledon. En morgen is dat precies 30 jaar geleden voor de geboren Rotterdammer. Hoogste tijd voor een korte terugblik met Richard zelf. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vanuit Engeland, want je bent er weer. Het is een uur vroeger daar. Je bent weer op Wimbledon naar het heilige gras gegaan. Hoe is het om daar weer terug te zijn?
3: Ja, het is altijd bijzonder. Ik ga eigenlijk ieder jaar terug. En het is gewoon mooi om daar weer te zijn. Er verandert eigenlijk ieder jaar ook wel veel. Ze verbouwen veel. Er is heel veel veranderd bij waar de spelers zeg maar, zeggen, verblijven. Maar ze weten toch altijd zo te verbouwen dat het er altijd heel authentiek, heel auto eigenlijk uitziet. Dus zo altijd bijzonder om daar te komen.
0: Geweldig. En heb je al aardbeien met slagroom op?
3: Ja, meerdere. Ja.
4: Oh, lekker.
0: Nou ja, ik zei het als ik bij jou een uur vroeg. Laten we teruggaan naar dat historische moment. In aanloop ernaartoe ben je heel vaak geblesseerd. Je had heel veel pijn ook. Hè? Dan heb je ook een moeilijke jeugd achter de rug. Met een vader, Petr Krajicek, die jou enorm poeste. Een gezin ook waarin veel ruzies waren. Onder andere over tennis. Je wilde na je kwartfinale in Rosmalen. Wilde je zelfs afmelden voor Wimbledon. Hoe zat dat?
3: Ja, ik had de 2 jaar daarvoor in de eerste ronde verloren. Ja, ik voelde me gewoon niet lekker op dat gras. Ik serveerde wel goed en won vaak mijn service game. Maar ik had zoveel moeite met de rest van het spel. En ik kwam altijd een beetje gefrustreerd van het gras. En ik merkte dat het altijd doorwerkte in de weken daarna op het Amerikaanse hardcourt. Dus ik had zoiets van, ja, het ging weer niet lekker. Ik verloor van Haarhuis in Rosmalen. Ik dacht van, nou, misschien moet ik even reset doen en helemaal werken naar het Amerikaanse hardcourt. En daar mijn beste tennis spelen en voor de US Open eigenlijk gaan. Dus het was meer een beetje op basis van wat de laatste 2 jaar gebeurd was. En hoe ik me op dat moment voelde. Ik dacht van ja, gras is misschien toch niet voor mij. En toen uiteindelijk toch dacht van ook met mijn coach overlegd. En was ook wel een beetje ruzie over. Daarvan dat ik zeker moest gaan.
0: Ja, precies.
3: Ik heb een paar dagen nagedacht. En had ik zoiets van Wimmer kan ik niet laten schieten. Maar laat ik het dan heel anders benaderen. En wat er ook gebeurt, ook als het mijn slechtste wedstrijd ooit, wat vaak gebeurt op gras, omdat die banen zo slecht zijn eigenlijk. Zo, zeker vroeger, nu zijn ze beter, maar bal stuit het weg. Je krijgt heel weinig zelfvertrouwen eigenlijk op gras. Het is zo kort die rallies. Dus ik dacht van, wat er ook gebeurt, met een glimlach kom ik de baan af. Winnen of verliezen, en ik ga met een lekker gevoel het hardcourt seizoen in eigenlijk. Dus met die mindset ging ik naar Wimbledon. En eigenlijk in de derde ronde, die eerste 2 sets, was ik een beetje weer teruggevallen. Dat waren de enige 2 sets in de hele 2 weken dat ik dus misschien niet zo positief was. Maar voor de rest hield ik me daar goed aan. En uiteindelijk dus met het ultieme resultaat.
0: Ja, zeker ultiem.
4: Maar ik weet toevallig dat de tennis ook bestaat uit heel veel bijgeloof. En ik ben benieuwd, heb jij ook bijgeloof gehad tijdens die wedstrijden?
3: Ik 's ochtends, is altijd waarmee je begint, zal ik maar zeggen. En nam ik pannenkoeken voor het ontbijt. Ja. En met een beetje aardbeienjam, dat vond ik lekker. En dat is eigenlijk het grootste bijgeloof wat ik had. Sommige spelers die eten iedere avond hetzelfde. Nou, dat kon ik niet.
0: Je hebt toch ook met het stuiteren van de bal tijdens de wedstrijd?
3: Ja, maar dat was niet specifiek voor daar. Nee. Dit is echt specifiek. Maar inderdaad, ik stuitte altijd oneven.
0: Altijd oneven?
4: Oneven.
3: Oneven. En 3, ik heb voor mij nooit 1 keer gestuiterd. Maar 3 keer, 5 keer, 7 keer de stoting. En dat telde ik altijd 1, 2, 3. Oh nee, voelde me niet goed. 4, 5. Nog niet goed. 6, 7.
0: Mooi hoe dat werkt.
3: Dus dat eigenlijk. Maar, en over het algemeen, als je liep je niet echt over de lijnen. Dus wandelen. Dus niet hardlopen natuurlijk. Zeg maar op het thuispunt liep je overal overheen. Maar tussen de punten dan niet over de lijnen. Dus vaak, maar dat heeft volgens mij iedere speler ongeveer.
0: Oh, wat ben je druk dan op zo'n wedstrijd met allemaal van die bijgeloofdingen. Ja. En ik begreep trouwens dat je de avond voor de finale nog een filmscène hebt teruggekeken. Welke was dat?
3: Ja. Nou, ik heb een hele film gekeken. Het was nog in de tijd dat je geen on-demand had. Toen zeggen dat streaming. Ja. Dus in het hotel was een videotheek. En ik dacht, oké, ik wil een film kijken, maar ik wil wel zeker zijn dat ik niet denk, oh, dit is anderhalf uur van mijn leven die ik nooit meer terugkrijg. Want dat soort films heb je natuurlijk ook wel eens.
0: Ja, precies.
3: En dus ik nam Coast Braveheart, want dat vond ik een mooie film, die kende ik. Dus ik heb de hele film gekeken. En slapen. En de volgende ochtend bij het ontbijt in mijn kamer dacht ik van ja, toch nog even die scène terugkijken dat Braveheart en Mel Gibson de troepen toespreekt voordat ze de Engelsen gaan. En dus dacht van ja, dat vond ik echt inspirerend, mooi. Die mensen gaan vechten voor hun leven. Die gaan waarschijnlijk allemaal dood ongeveer. Ja. Dus dan ben je wel gemotiveerd, denk ik, om extra hard te vechten. Ik denk van nou, laat ik dat nog even terugkijken. Maar ja, dat was nog ouderwets videoband. Dus ik moest echt terugspoelen. Kijk, nu doe je gewoon één druk op de knop en je zit terug in die scène.
4: Ja.
3: Maar
4: ja,
3: dan was het echt precies uitgien. Oh nee, te ver, weet je wel.
0: Ja, precies.
3: Ver teruggedraaid.
0: Oh, geweldig. En,
4: dat. Wat
0: Richard Krajicek, wat een prachtig verhaal. En mooi dat we even met je mochten terugblikken op wat een van de mooiste en meest bijzondere grootste sportprestaties aller tijden is. Namelijk het winnen van Wimbledon. Morgen precies 30 jaar geleden. En heel veel plezier daar, hè, in de Royal Box.
3: Doei. Nee, gaat zeker lukken. Doei.

0: 80, 90 en nu. Radio met een grote R. En Level 42 en Lessons in Love met een grote L. Het is inmiddels 9:03.
1: En dat betekent dat het bijna tijd is voor de boer op met Ruud de Boer natuurlijk. En hij heeft weer een 5 na 9 voor je klaarstaan. Met onder andere Barry White, The Black Eyed Peas. En Rob de Nijsje komt ook nog langs.
0: Zometeen tussen 9 en 12. Dus een nieuwe editie van De Boer op.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
13: e-boekhouden.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: e-boekhouden.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: In Oude Tong is het 21 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. De Boer op, daar luister je naar. En ik neem je mee, De Boer op, in de wondere wereld van het nieuws van bij jou om de hoek. En natuurlijk dat allemaal op een bedje van heerlijke muziek. En zometeen krijgen we ook wel heerlijke muziek te horen in de 5 na 9. Aangevraagd door Peter, die ga ik zometeen eens even bellen. Die heeft een bijzondere baan. Die zoekt verloren spullen voor je op. En dat levert soms emotionele momenten op. Maar hoe kom je tot zoiets? Dat hoor je zo meteen in De Boer op. En je kunt natuurlijk meepraten in de koffiecorner. Die heb ik net geopend. Dus open de app, rechtsboven klik op app ons. Hoe was je weekend? En wil je meepraten over het nieuws? Je kunt je verhaal kwijt in het gesprek van de dag. Eerst het laatste nieuws. Mario Kwaaitaal, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij een ongeluk in Rotterdam-Delfshaven zijn 3 mensen gewond geraakt gisteravond. De auto waar ze in zaten klapte tegen een paal langs de Westzeedijk. De auto raakte zwaar beschadigd en de inzittenden moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed en het veroorzaken van een zwaar ongeluk. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Het kabinet werkt aan nieuwe regels om de wolf sneller te mogen afschieten. Daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden, omdat de wolf een beschermde diersoort is. De vergunning kan bijvoorbeeld worden afgegeven als mensen zijn aangevallen of als in korte tijd veel paarden of vee zijn aangevallen door de wolf. Er zouden nu zo'n 14 roedels wolven in Nederland wonen. In onze regio is de wolf nog niet gezien. Het is ook vandaag nog niet mogelijk om de trein te pakken tussen Dordrecht en Rotterdam. Dat komt nog steeds door de gevolgen van een brand bij Rotterdam Stadion vorige week. Er zijn honderden kabels uitgebrand na kortsluiting en het repareren duurt veel langer dan gedacht. NS en ProRail hebben het hervatten van het treinverkeer al 5 keer uitgesteld. Morgenochtend hopen ze dat de treinen weer kunnen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. En het aantal doden door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Het zijn er nu meer dan 3300. Er zijn ook al meer dan 150 lichamen gevonden van wie niet meer kon worden bepaald wie het was. Er worden ook nog steeds tienduizenden mensen vermist. Een Nederlands reddingsteam dat hielp met zoeken naar overlevenden is weer naar huis. 2 weken na de aardbeving is de kans heel klein dat mensen nog levend worden gevonden. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel Mario. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Ja, en je zal het zelf al gemerkt hebben. Het is bijzonder druk in Zuid-Holland. Het heeft ook te maken met de afsluiting van de A20. Ik beperk me tot het noemen van files. Die leiden tot een vertraging van 20 minuten of meer. Want zo druk is het. Als eerste de A4 Schiphol richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Ruim 20 minuten. Je bent een uur langer onderweg op de 15. Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht het West en knooppunt Ridderkerk. Ook een uur langer onderweg op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt de Brisseplein. 50 minuten extra op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Brisseplein en knooppunt Ridderkerk. Ruim 20 minuten op de 20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Den IJssel en knooppunt de Brisseplein. En eens even kijken, dan komen we uit op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beijerland. Daar 25 minuten. Bijna 50 minuten op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam tussen Krimpen en aansluiting met de 16. En de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan den IJssel tussen Nieuwekerk en Capelle. Ruim 20 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N915 Alblasserdam richting Ridderkerk tussen de aansluiting met de 15 en Hendrik Ido Ambacht. Als je onderweg bent, ja, heel veel sterkte. Als je echt helemaal stilstaat, kijk even links of rechts. Doe even die glimlach. Hè? En geniet zometeen, als je toch stilstaat, van die prachtige muziek van Barry White. De eerste van de 5 naar 9.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
20: Ik koos wat mij raakte.
19: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elk

0: stem waar elke presentator jaloers op is. Barry White, Never Never Gonna Give You Up, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Peter Smits. Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Ik zei net, je hebt een heel bijzondere baan. En toen zei jij net tegen mij, toen ik je belde... van nee, het is geen baan, maar ik vind het wel een mooie baan.
2: Ja, het is bijna vergelijkbaar.
0: Ja, jij doet aan metaaldetectie. Jij bent een metaal... hoe noem je zoiets? Een metaalzoeker?
2: Een metaaldetectorist.
0: Dat is het officiële woord. Oké. Okay.
2: Verbonden aan de Stichting Gevonden Verloren.
0: Ja, stichtinggevondenverloren.nl. En jij zoekt voor mensen dingen die ze kwijt zijn. Het is een non-profit organisatie. Hè? Maar je doet dit om waardevolle spullen terug te vinden die zijn verloren. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Hè? Maar ik denk dan vooral aan sieraden.
2: Ja, sieraden in de vorm van ringen en ketting, armband. Ja. Maar ook de gewone gebruiksvoorwerpen, telefoons, gereedschap, sleutels.
0: Ja.
2: Je kan het zo gek niet verzinnen. Ja. De mensen verliezen het dagelijks.
0: Ja.
2: En dan worden wij benaderd door middel van een e-mail. En dan gaan we kijken of we die mensen kunnen helpen.
0: Ja,
2: en 9 van de 10 keer kunnen we ze helpen.
0: Och, dat is ongelooflijk. Dat levert trouwens ook wel emoties op, hè, Peter. Want je hebt een filmpje online gezet van iemand die

0: Moet ik heel even kijken of ik die tevoorschijn kan toveren. Van iemand die volgens mij aan een stadstrand zit. Ik zie een vrouw aan een stadstrand zitten. En volgens mij sta jij daarnaast. En je laat nu een ring aan haar zien. En zij staat op en ze valt je in de armen. Omdat zij zo blij is dat je die hebt gevonden.
1: Ja, zij had de ring met het balletje gooien in het water op heuphoogte. Ja. Is van haar ring afgeschoten. En dat was een erfenis van haar oma.
0: Ja.
1: Dus dat al emotioneel geladen. En mevrouw die zou binnenkort 12,5 jaar getrouwd zijn.
0: Ach,
1: En dan zouden ze daar staan zonder ring. En ze heeft ons gemaild. Wij zijn er als de sodemieter naartoe gegaan. En ik had hem binnen 8 minuten te pakken. Dus de emotie was superhoog.
0: Ja, metaaldetectie, eerst moet je het vinden, maar daarna moet hij nog uit het water gehaald worden. Dat doe je dan met een grote magneet.
1: Nee, goud is niet magnetisch.
0: Oh nee, dat is waar. Weer niet opgelet tijdens natuurkunde, scheikunde.
1: Nee. We hebben een grote waterschep, een soort kopschep. Ja? En wij zoeken de ring op en dan zetten we de schep ernaast.
0: Ja.
1: En dan scheppen we hem op. En we gaan door tot over merren.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, en mensen weten jou te vinden inmiddels, hè? Want je zei het net al, je krijgt iedere dag wel berichten en mailtjes van mensen die jullie hulp inschakelen. Hoe werkt dat eigenlijk? Waar kunnen mensen terecht?
1: De mensen kunnen terecht op www.gevonden-verloren.nl.
0: Ja.
1: En dan staat er op de site staat er een kleine banner. Help, ik ben iets kwijt.
0: Ja.
1: Daar staat een formulier, dat kunnen ze invullen.
0: Ja.
1: En dan wordt dat verstuurd.
0: Ja.
1: En wij nemen zo snel mogelijk contact met ze op.
0: Ja.
1: De ene keer binnen 5 minuten. Ja, de andere keer, we zijn natuurlijk aan het werk. En sommige mensen zijn druk. En dan gaan we zo snel mogelijk opbellen om ze te helpen.
0: Ongelooflijk. Dan kom jij dus als reddende engel kom jij gelijk erop af. En het mooie is, het is eigenlijk geen baan inderdaad wat je zelf zei. Want je verdient er eigenlijk niks aan. Hè? Je rekent alleen maar wat onkosten per gereden kilometer en startkosten. Maar dat komt allemaal ten goede aan de stichting.
1: Ja, nou ja, de startkosten, dat zijn maar 5 euro.
0: Ja.
1: Dat is gewoon te doen voor de mensen.
0: Ja.
1: En dat is een kleine kilometervergoeding.
0: Ja.
1: En daarnaast, ik ben niet alleen, er zijn nog 38 vrijwilligers.
0: Ja.
1: Verspreid over heel Nederland. Dus ja, we zijn landelijk zijn we gedekt.
0: Ja, fantastisch. Ja, ja. En wat is nou het meest bijzondere wat je ooit hebt opgevist?
1: Het meest bijzondere, dat was vlak voordat ik bij de stichting kwam.
0: Ja.
1: Maar het doet niks af van de stichting. En dat was de telefoon die al een maand of 9 kwijt was.
0: Okay.
1: Van een meisje die verongelukt was met een auto-ongeluk in Gouderak. En de politie en andere instanties die hebben daar weken, maanden naar lopen zoeken. En vier er naartoe gegaan en we hebben gezocht. En binnen 40 minuten hadden we hem te pakken.
0: Onvoorstelbaar. En die telefoon was dus nog uitleesbaar?
1: Die was nog steeds wel leesbaar. Het was ik mag geen reclame maken, maar een bekend merk.
0: Yeah.
1: En stekker erin, het icoontje kwam op na een seconde of 20 en begon op te laden.
0: Yeah.
1: En ze hebben alle gegevens toch kunnen halen, plus de foto's van hun overleden dochter.
0: Wauw, dan krijg je het wel even koud van, toch?
1: Ja, dat kregen
0: wij ook. Nou, heel mooi werk wat jullie doen. Er horen ook mooie platen bij. Alice en Moyet zie ik met Weak in the Presence of Beauty. Ja, nu jouw verhaal gehoord hebben, begrijp ik die titel ook. Het werd zomer van Rob de Nijs, zie ik ook voorbij komen. En Remember the Time, Michael Jackson. Zit daar nog een gedachte achter of is dat gewoon een mooie plaat?
1: Nee, dat is wel met Alice en Moyet. Dat is voor mijn vrouw, Leni. Dit is maar rots in de branding.
0: Ja.
1: Die me helpt ook erbij.
0: En ja.
1: Die probeert vaak mee te gaan.
0: Ja.
1: Maar door het werk kan ze ook vaak niet. Maar als ze meegaat, dan staat ook zij met tranen in de ogen.
0: Ja. Nou, dan weet ik where the love is. Die ligt bij jouw vrouw. Want die gaan we nu voor je draaien. Black Eyed Peas.
1: Ook goed.
0: Hey, Peter, ga je vandaag nog op pad? Met
1: ik heb een aantal andere dingen te doen. Dus mijn collega zoekers die nemen het waar van mij van de planning.
0: Okay.
1: En dan gaan we deze week even rustig aan doen. En genieten van een mooi weer en een motorrit.
0: Ja.
1: En dan als ik weer terugkom, dan pak ik het weer op.
0: En dan ga je
1: weer
0: lekker zoeken. Ja, mensen blij maken.
1: En dan gaan we lekker zoeken en de mensen blij maken.
0: Oké. Peter, geniet nu van de muziek, hè.
1: Dankjewel.
0: En dank voor het aanvragen.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Speciaal voor de vrouw van Peter Smits. The Week in the Presence of Beauty. De laatste van de 8:55. Wat een prachtig verhaal had Peter zojuist. Want hij helpt dus mensen die hun spullen zijn kwijtgeraakt. En dan gaat hij met metaaldetectoren en schepnetten en magneten gaat hij aan de weer. En dan maakt hij dus mensen heel erg gelukkig. En er ging een filmpje rond op het internet van een vrouw die aan een stadstrand zit. Haar ring kwijt was. En Peter haalde hem tevoorschijn. En dat filmpje is meer dan 50.000 keer bekeken. Dat is echt een ongelooflijk mooi verhaal. En je kunt ook van zijn diensten gebruik maken. Het is allemaal zonder winstoogmerk door naar gevonden-verloren.nl te gaan. En dan kan hij ook misschien iets betekenen samen met zijn team voor jou. En hij vroeg dus een prachtige 8:55 aan. Nou, wil je die ook aanvragen? Stuur even een mailtje radio@rijnmond.nl onder vermelding van 8:55.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Download.

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Rouwkaart, kist,
2: uitvaartpraat.
1: Bloemstuk, koets met paarden,
2: uitvaartpraat.
1: Koffie, cake, bitterballen,
2: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
6: 9:30 geweest, goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luistert hij naar. En ik ga je eens even eerst meenemen naar de verkeerssituatie. En misschien, ik denk dat de kans groot is dat je op dit moment ook te maken hebt met een van de files die onze regio rijk is. Ik beperk hem tot het melden van files die leiden tot een vertraging van 20 minuten of meer. Als eerste de A4 Schiphol richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Ruim 20 minuten vertraging. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten. Een half uur ben je langer onderweg op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. En dat geldt ook voor de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De 20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. Ja, er wordt gewerkt aan de A20. Die weg is dicht. Ja, en dat is waarschijnlijk wel een soort waterbedeffect, want de drukte is enorm eromheen. Dan kom ik ook nog terecht op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en Rotterdam-Zuidplein. Ruim 25 minuten vertraging. Het weer voor Zuid-Holland. Het is wel een mooie dag hoor. Vandaag 25 graden kan het worden. Flink wat zon vandaag. Vanavond veel zon. Vannacht opklaringen en droog. Minima rond 18 graden. Morgen periode met zon en droog. Dan 22 graden aan zee en 25 graden in het oosten van Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws. Mario Kwaithaal, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Rotterdam-Delfshaven is een auto gisteravond tegen een paal gereden langs de Westzeedijk. De drie mensen in de auto raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed en het veroorzaken van een zwaar ongeluk. Er gebeurde gisterochtend iets bijzonders in de omgeving van Tilburg. Daar heeft een netbeheerder doelbewust de stroom uitgezet voor een grote groep mensen. Er werd ineens zoveel stroom gebruikt dat het stroomnet overbelast dreigde te raken. Maar hoe dat nou kan, is niet bekend.
8: Het kan wezen dat het kwam doordat er toch ineens lokaal veel stroom werd gebruikt. Hè. Het kan ook zo zijn dat er toch ergens iets verkeerd is gegaan met metingen, met de interpretatie daarvan, wat ook maar. Maar goed, dat willen wij tot op de bodem uitzoeken om ervan te leren en herhaling te voorkomen, maar dat lukt ons niet op een zondagmiddag. Dat doen wij zorgvuldig en grondig.
7: Normaal wordt er op zondagochtend juist heel weinig stroom gebruikt, daarom viel het ook zo op. Maar ze waarschuwen wel dat dit vaker kan gebeuren als er vaker stroompieken zijn. En bij Den Haag is een oprit naar de A4 vanmorgen spiegelglad. Dat klinkt misschien raar met dit weer, maar een vrachtwagen is daar een lading appels verloren. Er zijn daar andere auto's overheen gereden, dus er lag een hele lading appelmoes op de weg midden in de ochtendspits. Rijkswaterstaat zei dat mensen daar even door de zure appel heen moesten bijten voor het was opgeruimd.
5: Nee, echt serieus?
7: Ja, dit is de enige die ik erin heb gestopt. Ik kan er wel meer in stoppen die in de tweetjes zaten.
5: Het geeft wel weer. Je zal er maar werken.
7: Ja. Maar het is inmiddels opgeruimd.
5: Ja, en ook afgeschraapt, want dat is wel zonde natuurlijk.
7: Ja. Ik vraag me af wat ze dan mee gaan doen.
5: Ja.
7: Wordt het gewoon weggegooid? Wordt het veevoer?
5: Ja, ik denk veevoerder. Denk je niet? Nou ja, ik weet niet.
7: Het is misschien wel heel smerig hoor, als de auto's overheen zijn gereden.
5: Dat denk ik ook. Nou ja, goed. Als je er fotootjes van hebt, ze zijn van harte welkom in de app. Dankjewel, Mario.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De boer op.
5: Met nu Maroon 5.

verliefd hij ook is, hij wil niet een huwelijk verpesten. Dat is volgens mij de boodschap van Homewrecker van Samber bij Radio Rijnmond in De Boer op. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, de koffiecorner wordt alweer goed bezocht, hoor. Ik zag net allerlei mensen alweer een lekker koel watertje tot zich nemen. Ja, de koffie is wat minder populair met deze warme dagen. Maar ja, het is natuurlijk wel de plek waar het gesprek van de dag ontstaat. Het is zo'n dag vandaag, deze maandag. Het is zo'n dag dat je veiliger kunt fietsen in Papendrecht. De gemeente haalt gevaarlijke paaltjes weg. Ik heb nooit begrepen dat die paaltjes midden in de weg staan. Want dan kun je zo lelijk aanvallen. En het is ook nacht dat de wolf toch iets vogelvrijer gaat worden. En het is zo'n dag dat België op zijn kop staat vanwege het terugdraaien van een schorsing van een Amerikaanse voetballer, ook al kreeg hij rood. En het is zo'n dag dat bekend wordt dat 1 op de 6 mensen toch spijt heeft van de coronavaccinatie. En wat voor dag is het eigenlijk voor jou? Laat het me horen. En misschien wil je wel reageren op een van de onderwerpen. En wat is je luisterpleisterplaats? Daar ben ik ook benieuwd naar. Waar hang je uit? Sta je achter in de slager? Of in de bakkerij? Sta je de dingen voor te bereiden? Of ben je nu die grote zaal aan het voorzien van allemaal nette stoeltjes voor dat congres wat vanmiddag wordt gehouden? Of ben je gewoon lekker bezig om containers in te laden? Je kan van alles zijn natuurlijk waar je mee bezig bent. 1, 2, 3, 4. Ja, hoppakee, kom maar door met die foto. Open de app van Rijnmond rechtsbovenin. Klik op App ons en laat me weten waar je zit te luisteren, ligt te luisteren of loopt te luisteren naar deze fijne zender. De radio met de grote R. De muze van Prince nu op de drums en de zang. Sheila E. en A Love Bizarre bij De Boer op.

holding me back. Shawn Mendes, there's nothing holding me back. Niets houdt mij tegen. Wat houdt jou niet tegen? He, heb jij wel eens te maken gehad met tegenwerking? Maar wat deed je toen om die tegenwerking teniet te doen? Nou, laten we maar even horen. Ik kreeg trouwens een leuke luisterpleisterplaatsbericht van Ben. Die schrijft, Mogen de Boer, hier in Rotterdammert in België. Ik maak de verschillende tools en onderdelen klaar om windmolens te kunnen bouwen. Dat is wel weer heel erg gaaf, zeg hij. Dat is een mooie baan. En dan ook nog eens een keer luisteren naar Radio Rijnmond. Nou, de bijzondere luisterpleisterplaats van Ben. Die druk bezig is om alles voor elkaar te krijgen om windmolens te kunnen bouwen. Ja, die worden nog steeds natuurlijk heel erg gebouwd. Wil jij trouwens meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen? Nou, we hebben vandaag ook weer straks, niet bij mij, maar straks vanaf 12 uur gaan we weer noodradio's weggeven. Het is namelijk de eerste maandag van de maand. En dan is er dus weer aandacht voor een noodsituatie. Nou, ben jij inmiddels alweer een beetje voorbereid. De warme dagen komen er ook aan, hè? Dus dan moet je wel voldoende water hebben. Je ziet het maar weer. In Tilburg bijvoorbeeld kunnen ze zomaar de stroom afsluiten als er dreigt een probleem te komen op het elektriciteitsnet. Ze kunnen dan met één druk op de knop van buitenaf kunnen ze ervoor zorgen dat jij in het donker komt te zitten. Of in ieder geval zonder voorzieningen. Nou, ben jij een beetje voorbereid op een noodsituatie? Laat het maar vooral even weten. Open de app. Rechtsboven klik op App ons. Dan vind ik het leuk om eventjes weer de provincie in te duiken. En dan hebben we het niet over Zuid-Holland, maar dan gaan we gewoon wat dieper Nederland in. Want er worden ook mooie dingen gemaakt. En zij mogen dit hele feestje bouwen tot aan het nieuws van 10 uur. Dit is Kik en op.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rang-upgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
14: In Dordrecht is het 22 graden. Goedemorgen. Ik ben bij Radio Rijnmond, je bent bij De Boer Op, deel 2. Ja, heb jij wel eens te maken gehad met gevaarlijke fietsroutes? Want je kunt veiliger fietsen in Papendrecht. De gemeente haalt de gevaarlijke paaltjes weg. En heb jij spijt van je coronavaccinatie? Het is zo'n dag dat bekend is geworden dat 1 op de 6 mensen toch spijt heeft van die coronavaccinatie. Zometeen gaan we weer spelen, de nieuwsquiz. En daar staat zo'n leuke prijs tegenover, dat hoor je zo. Na het nieuws met Mario Kwaaithaal. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis nadat de auto waarin ze zaten tegen een paal reed in Rotterdam-Delfshaven gisteravond. Het ging even na 11 uur mis op de Westzeedijk. Er waren geen andere auto's bij betrokken. De auto raakte zwaar beschadigd en in de voorruit zat een gat aan de kant van de bijrijder. De bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed en het veroorzaken van een zwaar ongeluk. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat er sprake is van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik, hoorden ze van medewerkers.
16: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
15: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Een eilandje in de Stille Oceaan is getroffen door een superorkaan. Ze kregen de volle laag met windsnelheden van 240 km per uur... en windstoten die wel 350 km per uur haalden. Eilanden in de buurt werden minder hard getroffen. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is op het eiland dat bij Amerika hoort. Op andere eilanden in die regio waren ze nog bezig met het herstellen van schade na een superorkaan in april. En wie wil trouwen in onze regio is op een doordeweekse dag het meeste kwijt in Lansingerland. Daar kost het €801 om in de echt verbonden te worden. Rotterdam staat op plek 2 met bijna €60 minder. Maassluis is met €330 op een doordeweekse dag het goedkoopst. In het weekend is Rotterdam juist het duurst met dik €1400. In Dordrecht kost het jaarwoordje dan €1200. Een overzicht van de prijzen om te trouwen vind je op rijnmond.nl en in de app. Het weer, op steeds meer plaatsen komt de zon door. Het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en droog. 22 tot 25 graden dan. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Ben jij eigenlijk getrouwd, Mario?
15: Nee.
14: Je zegt het ook echt zo. Nee, gelukkig niet. Of is dat... Ik moet je trouwens zeggen, ik ken toevallig die trouwzaal van Lansingeland. Ja, ik vind wel veel geld hoor, voor wat je ervoor terugkrijgt.
15: Wel?
14: Ja, de burgerzaal is nog veel mooier in Rotterdam. Nou ja. Goed, anyway, dankjewel hè. Oké, gaan we naar de verkeersinformatie van Zuid-Holland. Ja, ik hoop niet dat je onderweg bent nu naar die bijzondere momenten. Want ja, het zou toch lullig zijn als je op je eigen trouwrijd te laat komt vanwege een file. Gelukkig neemt de verkeersdruk een klein beetje af in Zuid-Holland. Maar nog wel files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander ruim 10 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda, de andere kant op dus. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ruim 10 minuten. De 20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en IJssel knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten, want daarna is die weg dicht. De A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem een kwartier. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En je bent wat langer onderweg op de N915 Alblasserdam richting Ridderkerk tussen de aansluiting met de 15 en Hendrik Ido Ambacht ruim 10 minuten. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis en geniet zo meteen van René Vroger.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
20: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
24: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
25: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: De Boer op.

0: René Vroger hoorde je bij Radio Rijnmond in de Boerop. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, maandag, het is zo'n dag dat je veiliger kunt fietsen in Papendrecht. De gemeente haalt gevaarlijke paaltjes weg. En het is zo'n dag dat de wolf toch iets vogelvrijer gaat worden. En het is zo'n dag dat België op zijn kop staat vanwege het terugdraaien van een schorsing van een Amerikaanse voetballer, ook al kreeg hij rood. En het is zo'n dag dat bekend werd dat je minstens 2 weken vakantie nodig hebt om weer volledig op te laden. En het is zo'n dag dat bekend werd dat 1 op de 6 mensen toch spijt heeft van de coronavaccinatie. Zo niet Marielle.
1: Ik heb zeker geen spijt van mijn coronavaccinatie, want dat betekende dat ik mijn ouders kon blijven bezoeken. 80-plussers toen al, ondertussen eentje niet meer bij me. Maar met die coronavaccinatie ging ik met een veilig gevoel naar mijn ouders en schoonouders toe.
0: Zei Marielle net in de app van Rijnmond. Nou, als je ook je mening wil geven, je kan het schrijven, je kan het ook vertellen. Open de app van Rijnmond, rechtsboven klik op App ons. En dat kan ook voor de nieuwsquiz.
2: Groepen sneller.
0: Ik heb hier iets moois voor je. Ja, dat heb je heel erg hard nodig de komende dagen. Het enige Radio Rijnmond zonder scherm. Ja, dat is toch cool in meerdere opzichten als je je auto beschermt door onder je voorruit een reflecterend zonnescherm te leggen van Rijnmond. Want daarmee laat je zien dat je bij die leuke club hoort. Rijnmond, ja, en dan stap je ook niet die klamme wagen in. En als je dat zonnescherm in de wacht sleept, maak je ook nog kans op de maandprijs. Ja, en dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Dus dat is echt wel serieuze business. Dit is de opgave. Welke nieuwskop of welke woorden zijn voormalig geraakt in de nieuwskop door het koffiezetapparaat?
3: En teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer.
0: Ja, en toen viel het weg. Wat gaat, tot teleurstelling van velen, Staatsbosbeheer doen? A. Veel extra natuurgebieden sluiten. B. Bezoekerscentra sluiten. Of C. Geld vragen om een natuurgebied te bezoeken. A, B of C. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes en geniet van de baby's intussen. Every time I think of you.

Spyro. Material lover. Nou, ze houdt gelukkig van haar eigen materiaal. Want dat was nog wel even een uitdaging voor deze zeer jonge zangeres. 20 is ze geloof ik. En ja, zij kwam als beginnend artiest toch wel terecht in een harde zakelijke muziekwereld. Maar gelukkig, zei ze, ben ik koppig en heb ik ervoor gezorgd dat ik mijn eigen stijl trouw bleef. En volgens mij is die afgelopen vrijdag, of komt die komende vrijdag uit, het debuutalbum van Sienna, Visitor. En dat belooft wat hoor. Dus ik denk dat ik hem wel ga halen. En ik vermoed zo, gezien de sfeer van de muziek, dat hij ook op vinyl uitkomt. Je hoorde me hier bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ik kreeg net een berichtje van Goofy, maar de afzender is P. De Haan. Maar in ieder geval werd er geschreven, ik heb 60 jaar geen dokter gezien of nodig gehad. Maar na de coronavaccinaties mankeer ik ineens van alles. Ik loop nu wekelijks naar de dokter of het ziekenhuis. Ja, dat is eigenlijk het antwoord op de vraag, of in ieder geval op de opmerking, dat vandaag is bekend geworden dat 1 op de 6 mensen toch spijt heeft van de coronavaccinatie. Hoe zit dat bij jou? Nou, praat mee in de koffiecorner. En ja, ik zou ook even mee praten over of je wel voor bent bereid op een noodsituatie. Hè? Want deze week geven we weer die noodradio's weg. Want straks vanaf 12 uur, als de sirenes klinken, dan maak je weer kans. Maar ja, de warme dagen komen er weer aan. Heb je nou inmiddels eindelijk wel voldoende in huis? Wat heb je eigenlijk allemaal in huis om je voor te bereiden op een noodsituatie? Nou, praat mee in de koffiecorner van De Boer om. Daar vindt het gesprek van de dag plaats. En daar kun je ook via de plafondspiekertjes genieten van de muziek die ten horen wordt gebracht, zoals bijvoorbeeld Coolio.

0: Marshmallow en Bastille en Happier bij Radio Rijnmond. Misschien ben jij wel zo happier omdat je die leuke, omdat je dat leuke zonnescherm in de wacht hebt gesleept van Rijnmond. Het enige echte Radio Rijnmond zonnescherm. Nou, dat is toch cool. Staat jouw auto daar in die straat, weet je wel? Al die andere auto's helemaal bloedheet. Je verbrandt je klauwen aan het stuur. En dan jouw auto die lekker cool blijft omdat jij eraan hebt gedacht om dat Radio Rijnmond zonnescherm achter die voorruit te leggen. Het staat ook nog eens een keer leuk in de straat, hè? Jij hebt hem wel en een ander niet. Want hij is namelijk niet zomaar even te bestellen. Nee, die kun je winnen bij de nieuwsquiz van Rijnmond. Koppensneller. En als je dat Rijnmond zonnescherm in de wacht sleept, dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een jaarabonnement voor het hele gezin, voor de dierentuin in Rotterdam. There we go.
1: En teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer...
0: Ja, Staatsbosbeheer heeft iets aangekondigd en dat heeft heel veel mensen een beetje droevig gemaakt. Wat gaat, tot teleurstelling van velen, Staatsbosbeheer doen? A. Veel extra natuurgebieden sluiten. B. Bezoekerscentra sluiten. Of C. Geld vragen om een natuurgebied te bezoeken. Oh, wat zou het zijn? Als je het nieuws een beetje hebt gevolgd, dan moet het te doen zijn, denk ik. Ja. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes. Tot het nieuws. Doe maar. Smoorverliefd.

0: Smoorverlies van Doe Maar bij Rijnmond. Het is 10:30. Goedemorgen, je bent nog steeds bij de boer op. Verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Files die leiden tot een vertraging van 5 minuten of meer. Te vinden op de A15 vanuit het oosten van het land richting Gorkum. Tussen Knopendel en afrit Arkel. Hou daar rekening met ruim 10 minuten vertraging. De 16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knopend Ridderkerk en Knopend de Bresseplein. Een kwartier extra reistijd. 5 minuten ben je langer onderweg op de 16 Rotterdam richting Breda. De andere kant op dus. Tussen Knopend de Bresseplein en Knopend Ridderkerk. Maar even verderop voor de Van Brienenoordbrug nog 10 minuten. Dan de 20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en aan huis van Knopend de Bresseplein 5 minuten. En de 27 ook vertraging Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Knopend Gorkum. Daar een kwartier extra vanwege wegwerkzaamheden. Nou, die A20 wordt natuurlijk ook gewerkt. Hè. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat het wel behoorlijk aan de drukke kant is. En straks krijgen we natuurlijk ook een beetje het vakantieverkeer. Hè. Maar goed, dat heeft natuurlijk alles te maken met het mooie weer van vandaag. Het is na de bewolking toch lekker zonnig geworden in het Lloydkwartier. En dat blijft ook zo de komende dag. Middagtemperatuur 25 graden. Vanavond veel zon, vannacht opklaringen en droog. Het koelt af naar een graad of 18. Morgen periode met zon en droog bij 22 graden aan zee en 25 graden in het oosten van Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaitaal, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hij is bij ons in de regio nog steeds niet gezien, maar de wolf mag misschien wel makkelijker worden afgeschoten of verjaagd, wil het kabinet. De wolf wordt beschermd, dus de regels zijn streng, maar die worden wat soepeler. Bijvoorbeeld als mensen worden aangevallen of wanneer paarden en vee vaker in korte tijd het doelwit zijn. In Venezuela hebben reddingswerkers 10 dagen na de aardbevingen een papegaai levend onder het puin vandaan gehaald. Het is heel bijzonder dat hij het overleefde, want ze kunnen maar 3 dagen zonder water. Toen ze het beestje water gaven, was het ook zo op, is te zien op beelden bij RTL. En maak je wel de juiste keuzes voor je kleding in je koffer als je op vakantie gaat? Zeker als je gaat vliegen zou je denken van wel, omdat je dan beperkt bent in wat je mag meenemen. Maar uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders kleding inpakt waarvan ze vooraf al weten dat ze het eigenlijk helemaal niet gaan dragen op vakantie. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat de meerderheid, zo'n 60%, niet alle kleding draagt die ze wel meenemen. Dus dat is, dan denken ze ik ga het wel dragen, maar dan blijft het toch meer achter in de koffer. Het zou vooral vaak voorkomen bij jongeren, omdat zij op elke situatie voorbereid willen zijn, zodat ze altijd iets kunnen matchen naar de situatie. Op vakantie. Ja. En misschien uit angst om dan niks meer te hebben tegen het einde van de vakantie.
0: maar kijk, dat je iets meeneemt waarvan je dan geen gebruik maakt, maar dat je van tevoren al weet, ik ga het niet gebruiken. Waarom doe je het dan?
1: Misschien van ja, voor het geval dat, maar waarschijnlijk ga ik het toch niet aantrekken.
0: Jongens. Nou ja, goed, oké.
1: En je kan ook gewoon wassen op vakantie.
0: Ja, dat bedoel ik. Ben jij daar eentje die alles echt wel opgebruikt op een vakantie?
1: Nou, ik ga meestal niet overdreven lang, dus dan wel.
0: Oké, en anders koop je het gewoon. Kun je uitschenken. Dankjewel.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu op het podium, Cher.
2: Radio met een grote R. Radio.

0: Cameron Wetkamp en Kingdom of Fear bij Radio Rijnmond. Ja, het moment u komt steeds dichterbij, hè? Ora Est. Wie gaat er vandoor met die leuke prijs? Dat Radio Rijnmond zonder scherm. En ja, als je die in de wacht sleept, dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. Dat jaarabonnement voor de diergaarde in Rotterdam. Nou, ben je er klaar voor? Dit is nog een keer die opgave.
1: En teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer...
0: Ja, wat gaat tot teleurstelling van velen Staatsbosbeheer doen? A. Ze gaan veel extra natuurgebieden sluiten. B. Ze gaan bezoekerscentra sluiten. Of C. Ze gaan geld vragen om een natuurgebied te bezoeken. Moet ergens vandaan komen. Dan maak je kans op dat zonnescherm. Dat is echt een leuk ding, hoor. Ik heb hem gezien. En je kunt hem ook, als je geen auto hebt, kun je hem ook gebruiken. Gewoon lekker voor je raam zetten. Om de plantjes een beetje te beschermen. Open de app rechtsboven. Klik op app. Ons maak je kans op deze leuke prijs. Het is ook nog eens een keer een verzamelobject. Dus wat wil je nog meer? Het is een mooie dag vandaag. Lovely day. Bill Withers.

Narada, Michael Walden en Patty Austin. En Gimme Gimme Gimme bij Radio Rijnmond. Jouw favoriete radio met de grote R natuurlijk. En ik hou je op de hoogte van al het nieuws dat voorbij komt. En check ook onze app. Hou ook onze app in de gaten als het gaat om de laatste stand van zaken. Als het gaat om vertragingen. Want het is echt wel een ding. Dat heeft ook te maken met natuurlijk de afsluiting van de A20. Trouwens, een uitgebreid artikel ook bij ons op de site over een kandidaatwethouder van Pro. Want er is min of meer uitgelekt dat deze kandidaatwethouder bij haar vorige baan bij Toezicht in Rotterdam. Dat ze onderdeel was, of ze het nou veroorzaakt had, dat weet ik niet. Maar dat ze onderdeel was in ieder geval van een angstcultuur. En dat heeft dus nu een beetje problemen opgeleverd. Nou, blijf dat op de voet volgen. Het is zo'n dag dat je veiliger kunt fietsen in Papendrecht, want de gemeente haalt gevaarlijke paaltjes weg. Ja, het is ook zo'n dag dat de wolf toch iets vogelvrijer gaat worden. Ja, en het is zo'n dag dat België op zijn kop staat vanwege het terugdraaien van een schorsing van een Amerikaanse voetballer. Ook al kreeg hij rood. En dat is natuurlijk wel een heel bizar verhaal. Want het zou zo zijn, maar ja, dat is allemaal heerszee natuurlijk, dat Infantilo, zo noem ik hem altijd, van de FIFA, dat hij een belletje heeft gekregen van Donald Trump. Van, hey, die rode kaart en die schorsing, doe even niet. Nou, België helemaal over de pis. En dat snap ik ergens ook wel. Maar... Carly Rae Jepsen nu op het podium. And I really, really, really like you.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers! Aan tafel!
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: In Hoek van Holland is het 23 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij de Boer op Radio Rijnmond. Het is 11 uur geweest. Heb jij spijt van jouw coronavaccinatie? Het is vandaag bekend geworden dat 1 op de 6 mensen toch wel spijt heeft van die coronavaccinatie. En je schijnt trouwens 2 weken vakantie nodig te hebben, minimaal om weer volledig op te laden. Nou, praat over deze onderwerpen mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons en zometeen natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Ga jij dan met dat leuke zonnescherm vandoor? Nou, dat hoor je zometeen. Tenminste, wel even meedoen op de val. Het laatste nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er is iemand opgepakt voor een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam in de nacht na Kitty Kottie vorige week. Dat is een 40-jarige Rotterdammer. Hij werd zaterdag aangehouden. Bij de schietpartij vorige week raakte een 36-jarige Rotterdammer gewond. Hij zou zijn geraakt in zijn nek en been. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. 6 Belgische minderjarigen wilden een aanslag plegen op hun school in Hasselt over de grens bij Maastricht. Ze werden vorige maand al aangehouden, werd vanmorgen bekend. Er zou over de aanslag zijn gesproken in een anonieme groep op TikTok. Daarbij ging het over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook verwezen naar bijvoorbeeld schoolshootings in Amerika. Met hulp van telecomproviders konden de jongeren worden aangehouden. In het zuiden van Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Een gebied zo groot als een derde van Rotterdam staat in brand en het blussen is zeer moeilijk. Daarvoor is brandweer uit heel Frankrijk opgeroepen. Vakantieverkeer dat vanuit Nederland naar Spanje rijdt via de Middellandse Zee heeft volgens de ANWB op dit moment geen last van de bosbranden. En de dieselprijs is op sommige plaatsen weer onder de 2 euro gekomen. Het gaat dan wel om tankstations zonder personeel die buiten de grote steden staan. Langs de snelweg kun je nog wel makkelijk 2,30 euro per liter diesel betalen. Maar zelfs dat is al een halve euro goedkoper dan in april. Voor benzine kom je nog niet onder de 2 euro per liter. Daar is landelijk in Groningen nu de laagste literprijs te vinden van 2,09 euro. Het weer, het is zonnig en droog, 25 of 26 graden. Ook vanavond is het zonnig, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer een zonnig en droge dag bij 22 tot 25 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog richting de 30 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: Dankjewel Mario, de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. De A15 vanuit het oosten van het land richting Gorinchem tussen Knopendel en afrit Arkel. Hou daar rekening met ruim 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A15 Gorinchem richting Europoort tussen Knopend Ridderkerk en Rotterdam-Charloos. Er is daar een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Een kwartier langer onderweg ben je op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopend Terbrechtseplein. Er wordt natuurlijk gewerkt op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. De 27 wordt ook gewerkt. Breda richting Rotterdam tussen Nieuwedijk en Knopend Gorinchem. Dus hou daar wel even rekening mee met dat gebied rond die wegen. Want dat is wel wat druk, hè? Hebben we vanochtend wel gemerkt. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zet je alvast even schrappen, hè? Want zometeen kun je voor de laatste keer inschuiven, invoegen op de weg van het geluk om kans te maken op dat geweldige Radio Rijnmond zonnescherm.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Rouwkaart? Kirst?
12: Uitvaartpraat.
0: Bloemstuk? Koets met paarden?
12: Uitvaartpraat.
0: Koffie? Cake? Bitterballen?
12: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
18: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
20: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel!
21: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
30: Vers. Aan tafel.
31: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
32: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
33: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
34: Dit is Radio Rijnmond.
35: De boer op.

0: Liquido, een gare keyboard wat uiteindelijk tot een wereldhit heeft geleid. En dat allemaal bij Radio Rijnmond. Narcotic hoorde je bij De Boer op Goedemorgen, Goedemorgen, Goedemorgen. Het is zo'n dag, dat het toch wel prettig wordt hoor, graadje 25. En het is zo'n dag dat bekend is geworden dat de wolf toch iets vogelvrijer gaat worden waarschijnlijk. En het is de dag dat België op zijn kop staat vanwege het terugdraaien van een schorsing van een Amerikaanse voetballer. Ook al kreeg hij de rode kaart. En het is zo'n dag dat bekend wordt dat 1 op de 6 mensen toch spijt heeft van de coronavaccinatie. En hoe is het voor jou deze dag? Laat het me weten. Praat mee. Wat is je luisterpleisterplaats bijvoorbeeld? Open de app. Rechtsbovenin klikken op App ons. Ja, en op de valreep meedoen natuurlijk met de nieuwsquiz. Koppensneller. Koppensneller. Want je maakt kans op dat leuke Radio Rijnmond zonnescherm. Ja, dan staat je auto daar in die straat. Hé, hey, verrek. Een echt Radio Rijnmond zonnescherm. Hoe kom ik eraan? Die wil ik ook. Ja, die krijgen die zomaar. Dan moet je meedoen met de quiz. Nou, let op, hè. Ik laat je fragment horen en er is wat weggevallen.
1: Een teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer.
0: Welke woorden zijn vermalen geraakt met de bonen? Wat gaat tot teleurstelling van velen Staatsbosbeheer waarschijnlijk doen? A. Veel extra natuurgebieden sluiten. B. Bezoekerscentra sluiten. Of C. Geld vragen om een natuurgebied te bezoeken. Oh ja, dat je moet betalen voor een mooie boswandeling. Dat is ook wat, zeg. Mick Jagger heeft het al door. Die begint al de instrumenten te slaan. Maar als jij het ook weet, mag je ook even op de app slaan. Hè? Open de app van Rijnmond. Rechtsboven klik op App ons. Hoop ik je zometeen te spreken. Good old honky tonk women. Dit zijn de Stones bij Rijnmond.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio van
0: met een grote R.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In bij Radio Rijnmond.
1: Groepensneller.
0: Het uur U is weer aangebroken. Wie gaat er vandoor met dat superleuke zonnescherm van Radio Rijnmond? Die je lekker achter de voorruit van je auto kan leggen, maar ook voor andere dingen kunt gebruiken. En als je dat zonnescherm in de wacht sleept, maak je kans dus op de maandprijs. En dat is een jaarabonnement voor de Diergaarde in Rotterdam. Dit was de hele ochtend de opgave.
2: En teleurgestelde reacties op het nieuws tot Staatsbosbeheer.
0: Wat gaat, tot teleurstelling van velen, Staatsbosbeheer doen? A. Veel extra natuurgebieden sluiten. B. Bezoekerscentra sluiten. Of C. Geld vragen om een natuurgebied te bezoeken. Goedemorgen, Via. Wat denk jij?
3: Ja, goedemorgen, Ruud. Ik denk dat het bezoekerscentrum is.
0: Het bezoekerscentrum. Zou dat correct zijn en tevens juist?
2: En teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten.
0: Ja. Ja, het is wel jammer. Heel veel mensen vinden het jammer. Ben jij wel eens naar zo'n bezoekerscentrum geweest, Via?
3: Nou, ik ben ooit eens een keer in Drenthe geweest.
0: Ja, ja.
3: En ja, dan vind ik het toch wel interessant.
0: Ja, als natuurlijk.
3: Als je dan een uitleg krijgt of hoe dan ook.
0: Ja, in plaats van alleen maar te kijken. Dat je ook een beetje, van wat staat hier eigenlijk? Ja, dat is toch jammer. Ja, maar goed, ze zeggen ook, we hebben eigenlijk geldtekort. En dan willen we eigenlijk het eerst het geld uitgeven om de natuur te verbeteren. En pas daarna komen die bezoekerscentra. Maar ja, dat heeft heel veel teleurgestelde reacties opgeleverd. Maar niet bij jou, want jij hebt dat zonnescherm in de pocket.
3: Hartstikke fijn.
0: Ja, en aan het einde, je gaat nu die grote tombola, die grote ton ga je in met je naam. En aan het einde van de maand wordt misschien ook wel duidelijk dat jij dat jaarabonnement voor de Diergaarde in de pocket hebt.
3: Nou, dat zou leuk zijn.
0: Dat zou toch leuk zijn,
3: ja,
0: hè?
3: Toch?
0: Ja, toch? Jij bent je stond te strijken en toen dacht je, hé, deze weet ik.
3: Ja, daarom.
0: Ja,
3: dan kan je lekker ontspannen als je aan het strijken bent.
0: Nou, en moet je nog veel?
3: Nee hoor, ik ben al klaar.
0: Oh, je bent al klaar? Oh, prima. Lekker aan de koffie. Nou, daar doen we het voor natuurlijk in de koffiecorner. Dankjewel voor het meedoen, hè.
3: Oké, graag gedaan. Fijne dag.
0: Joe, dag Via. Hoi.
3: Hoi.

0: Bon Jovi en Bad Medicine bij Radio Rijnmond in de Boer op. 11:30 is het alweer bijna. Goedemorgen. De verkeerssituatie in Zuid-Holland maar even met je doornemen. Dan kom ik op de A16 als eerste uit deze keer. Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt de Bresseplein. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Den IJssel van knooppunt de Bresseplein. 5 minuten daar langer onderweg. En er wordt natuurlijk ook gewerkt aan die A20 richting Hoek van Holland. En er wordt ook gewerkt op de 27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Wegwerkzaamheden en andere kant op ook. Gaat nog wel even duren. De 29 zie ik er ook bij staan. Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 10 minuten. En de 29 Rotterdam richting Berg op Zoom. De andere kant op dus tussen afrit Numansdorp en Willemstad. Daar ook ruim 10 minuten extra reistijd. Het weer voor Zuid-Holland. Het ziet er prima uit hoor. Middagtemperatuur 25 graden. Flink wat zon. Vanavond veel zon. Vannacht klaart het op. Blijft droog bij minima rond 18 graden. Morgen periode met zon en droog bij 22 graden aan zee en 25 graden in het oosten van Zuid-Holland. En de komende dagen, nou ja, vanaf donderdag volop zon, droog en zeer warm. Middagtemperatuur oplopend richting 30 graden. Maar wel met een lagere luchtvochtigheid, heb ik begrepen van onze weerman Ed Alders. En dat scheelt natuurlijk wel. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een 40-jarige Rotterdammer is opgepakt voor een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam vorige week. In de nacht na Kitty Kotti werd een man van 36 neergeschoten. Die werd geraakt in zijn nek en been. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Lange rijen bij het station in Dordrecht voor de bussen naar Rotterdam vanmorgen. Die zijn nog steeds nodig omdat de treinen nog niet kunnen rijden na de kabelbrand vorige week. Eigenlijk hadden de treinen vanmorgen weer moeten rijden, maar dat lukte niet. Er waren extra hekken en mensen nodig om het soepel te laten lopen in Dordrecht. En ja, jij vroeg Ruud vanmorgen al van: hebben mensen nou spijt van hun coronavaccin? Dat ja. Vaccin is vandaag ook een onderwerp bij de parlementaire enquêtecommissie. Er is tijdens corona te lang gewacht met het inrichten van grote vaccinatielocaties. Dat zegt Jaap van Delden, die namens het RIVM verantwoordelijk was voor de prikken. Het idee was om die te laten zetten via de huisartsen, omdat dat voor veel mensen een vertrouwde plek was.
2: Wat niet goed genoeg is geweest, is dat we niet ook tijdig hebben nagedacht: wat als dit nou eens niet zou lukken? Wat doen we dan? Wat is ons plan B? En het plan B is niet voor. En dat heeft gemaakt dat we heel erg laat alsnog een enorme draai hebben moeten maken naar niet starten met het hele fijnmazige via de huisartsen, maar naar heel grootschalig via de GGD.
1: Dat ging uiteindelijk allemaal goed en dat kwam vooral doordat de GGD al ervaring had met grote groepen mensen die getest moesten worden.
0: Ik vind het zo lastig bij deze, want het is natuurlijk achteraf de koe in de kont kijken. Hè? Ja, wat doe je op dat moment?
1: Achteraf weet iedereen het beter.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Het enige wat wel, we hebben niet echt heel erg veel geleerd. Want ik geloof dat het aantal IC-bedden nog steeds te laag is als er weer iets nieuws zou ontstaan.
1: Nou, dat is nog steeds niet goed, inderdaad.
0: Nee, nou ja, goed. Dat gaat nog wel even duren, die corona verhoren. Dit is de 17e dag, geloof ik.
1: Ik hou de tel niet meer bij.
0: Nee. Dankjewel, Mario.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Shania Twain.

0: Raccoon en Vuela uit Brabant. Daffodils bij Radio Rijnmond. We gaan weer eens even gluren bij de buren. Dat doen we bij een van de vele collega-omroepen in ons gebied, Rijnmond. Ja, met die omroep hebben we ook een warme samenwerking. We wisselen berichten uit. We hebben natuurlijk ook dat gezamenlijke programma Lokaal iedere zaterdag op TV Rijnmond en bij jouw lokale omroep. We gaan even naar de streekomroep 2. Dat is de omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Hoofdredacteur Tjerk van Ende die staat weer helemaal klaar op de redactie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat speelt er allemaal in het Schiedamse dan wel het Vlaardingse?
1: De zomer komt eraan hoor. Dus
0: de komkommers beginnen
1: al
0: te groeien?
1: De komkommers beginnen te groeien. Ja. De politiek gaat bijna op vakantie. Ja. Je voelt een beetje dat er een zomervibe komt. Er komen wat evenementen aan, dat gebeurt allemaal. Ja. En we hebben een beetje last van droogte in het hele land.
0: Maar ook in, ook in jullie regio, begrijp ik.
1: Ja, dat komt er zeker aan. We hebben, wat interessant is, je hebt landelijk nu een dreigend watertekortalarm is er afgegeven. Dat betekent dus dat we voor heel Nederland best wel op moeten gaan letten op het water. Nou, dat is niet per se meteen aan de mensen thuis. Het is gewoon de sterveling die thuis de kraan openzet. Maar wel aan de waterschappen die daar druk mee bezig gaan. En het waterschap Delfland, Hoogheemraadschap Delfland, zegt dat de situatie nog onder controle is. Maar er worden wel al maatregelen genomen. En dan moet je denken aan het Brielse Meer. Dat kennen we ook wel als een soort recreatieplas. Maar dat is een grote zoetwaterbuffer. En er loopt een grote pijpleiding van het Brielse Meer onder de Nieuwe Waterweg door richting het Westland, Hoek van Holland. Dat gebied. En dat voorziet dan ook nog in extra zoetwater voor het hele gebied tot en met Rotterdam-West. Ja. Dat is best een belangrijk iets. En die pijpleiding is nu vol aangezet. Dus dat hebben we nu wel volledig nodig.
0: Ja, precies.
1: En de dijken worden extra gecontroleerd. Dat is ook belangrijk, hè? Want die worden droog. En daar kunnen ook breukjes in ontstaan. Ja. En dat kan ook gevaarlijk worden.
0: Ja, dus werk aan de winkel. Ja, en de dagen worden er alleen maar weer warmer op. Dus als je door Schiedam rondloopt, dat vind ik altijd zo mooi. Dat zie je ook in Rotterdam natuurlijk. Van die prachtige gedichten op gevels en zo.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook mensen die niet officieel daar toestemming voor hebben gekregen. Wat is er aan de hand in Schiedam?
1: Nou, Schiedam is een grote literatuur-poëziestad, zou ik wel kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Er zijn wat grote namen die of hier hebben gehuisvest of hier vandaan komen. Zelfs Annie M. G. Schmid heeft zelfs even in Schiedam gewerkt. En daar ook geïnspireerd geraakt om een en ander te schrijven. Het is echt wel een belangrijke stad. En we hebben ook altijd een stadsdichter gehad in Schiedam de afgelopen jaren. Maar daar is geen geld meer voor. En dat is een groot probleem. Want dat is toch de manier om je te uiten. Dat gaat in de openbare ruimte. Dat gaat bij officiële gelegenheden. En nu zijn er de oude stadsdichters. Twee van hen. KMR en Yvette Neuschwanger. Dat zijn twee stadsdichters uit het verleden. Die hebben bedacht. Ja, maar dit gaan wij niet over onze kant laten gaan. Dan gaan wij nu gewoon illegaal aan de slag. Dus zij zijn een soort illegale stadsdichter geworden. Zonder verder mandaat of benoeming of wat dan ook. Maar ze hebben besloten om de poëzie toch nog op die manier in Schiedam een plek te...
0: Maar het is wel illegaal. Maar ze zijn nog niet aangehouden door een boa die inmiddels weer boetes mag uitdelen?
1: Zeker, ze worden vanmiddag beëdigd in Schiedam. En dan mogen de boa's weer echt aan de slag. Goed,
0: als ik het zo hoor, zijn de komkommers nog ver weg. Maar goed, je weet het maar nooit. In ieder geval, genoeg weer om te lezen en te bekijken.
1: Ik kan ze ruiken.
0: Ja, je kan ze ruiken. En genoeg te bekijken op ditis2.nl. Tjerk, dank je wel en tot de volgende.
1: Tot de volgende keer. Bedoel.

1. My best wasn't good enough. Maar ik heb altijd geleerd, je kan niet beter doen dan je best. Maar goed, dat was voor Kane dus blijkbaar onvoldoende. Nou, volgens mij is hij met vlag en wimpel geslaagd voor het maken van een plaat. Anders zouden we natuurlijk niet draaien, hè, bij de boer op. En ook niet bij Rijnmond. Marianne, die zei nog net wel iets over dat die bezoekerscentra gaan sluiten van Staatsbosbeheer. Marianne is een trouwe luisteraar van Rijnmond in Almere. En Marianne zegt, ja, bij ons gaat het ook dicht. Dat vind ik echt heel erg jammer dat dat gebeurt. En Ad, die zei net tegen mij, Ruud, over die griep en coronavaccinaties. Ik heb er absoluut geen spijt van. Komend najaar neem ik ze gewoon meer. En ook Sonja zei net tegen mij, ik heb geen moment spijt gehad van mijn coronavaccinaties. Nou heb ik gelukkig nooit corona gehad. Ik hoop het ook nooit te krijgen. En ik zit niet in mijn eentje achter de geraniums, hoor. Integendeel, ik ben veel op pad en dus onder de mensen, zei Sonja net tegen mij. Nou, dat vind ik wel leuk om te horen, hè. En Koos, die zat wel even lekker Koos te wezen in de koffiecorner. Ja, dat die centra sluiten van Staatsbosbeheer, maar ze kunnen beter de topsalarissen van de directeur korten, want die verdient meer dan 11.000 euro per maand. Oh, wist ik niet eens, Koos, dat de directeur van Staatsbosbeheer zoveel verdiende. 11.000 euro per maand, oké. Okay. Nou ja, goed, Koos zei dat, maar zijn boosheid verdween al snel toen ik een bakje koffie aanbood. En ja hoor, daar was hij. Heerlijk, hij ging goed gehumeurd weer de koffiecorner uit. Dus die was een beetje happy, die maakte zich niet meer zo druk. Je voelt hem al aankomen als je de muziek hoort. Ik ga zo meteen praten met Erik Lemmers, want er staat weer een verse lunch op het menu. Maar wat staat er allemaal op de menukaart? Dat hoor je zo meteen naar Bobby McFerrin.

0: Bobby McFerrin en Don't Worry Be Happy bij Radio Rijnmond. En de bakjes heb ik inmiddels weer in de vaatwasser gezet. En de frisse borden zijn uit de andere vaatwasser gekomen. Want er wordt weer een heerlijke, frisse salade gepresenteerd in Lunchbreak met Erik Lemmers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, wat zit er? Wat zijn de ingrediënten?
1: Nou, we gaan het hebben over een duif die is platgestampt.
0: Ja, wat een heftig verhaal.
1: Heftig verhaal, hè? Ja, dat komt in ieder geval in een rechtszaak aan de orde. Een opmerkelijke rechtszaak waar ik met Ingrid over ga spreken.
0: Ja, die heeft altijd veel opmerkelijke rechtspraken. Maar dit is geen kwajongensstreek, want die gozer is 37, geloof ik, hè?
1: Ja, dan bizar. Is het toch een klein steekje mis.
0: Behoorlijk,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar ga ik het zo over hebben. Maar ik ga het ook over iets leukers hebben. Tenminste, dat is maar waar je woont en waar je gaat trouwen. Want het blijkt nogal te verschillende prijzen. Als je in Maarsluis gaat trouwen, betaal je maar €330 voor de officiële pleging van het huwelijk. Ga je dat in Rotterdam doen, dan ben je bijna €800 kwijt. In Lansingerland ben je €800 kwijt. Ja. Zorg een hoop geld.
0: Ja, ik zei het net een beetje plagerig. Ik woon in Lansingerland.
1: Ja.
0: Ik heb er wel eens gezeten. Hè? Niet om zelf te trouwen, maar het is nou niet zo'n ruimte dat je denkt, daar heb ik €800 voor.
1: Nee, nou ja. Dus waarom kost het zoveel, vraag je af.
0: Waar komen die verschillen
1: vandaan? Wat grappige is, ik spreek daar straks een trouwambtenaar over die we in Rotterdam kennen. Jenny van As.
0: Ja.
1: Hele bekende Rotterdamse trouwambtenaar. En die zegt, ja, je krijgt er nog niet eens een glaasje water bij.
0: Nee.
1: Want het is de zaal en de leesjes die je moet betalen, de wettelijke dingen.
0: Ja.
1: En dat is het. Je krijgt de trouwambtenaar erbij, maar dat is het dan ook. Dus alles. En mensen denken van ja, dan zit er wel van alles op en aan zitten voor die €800. Ja. Euro.
0: Nee, niet dus.
1: Nee, niet.
0: Nee. Goed.
1: Dus daar ga ik het met haar over hebben, want ik ben eigenlijk ook benieuwd of er mensen zijn die zeggen van, nou ja, laat dan Rotterdam maar zitten. Dan ga ik
0: ik vind die burgerzaal wel heel mooi, hoor.
1: Die kost extra. Dan ben je €1500 kwijt.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik niet eens.
1: Ja, ja.
0: Dat is wel heel mooi.
1: Ja, zeker.
0: Maar je bent wel €1500 kwijt. En de lunchplaat?
1: De lunchplaat gaat over een hondje die gisteren een beetje de weg kwijt was.
0: Ja, behoorlijk de weg kwijt.
1: Ja, in de Drechttunnel. Op de A16, hè, voor iedereen die er niet met de auto rijdt. En gewoon de auto's langs. En toen werd het verkeer natuurlijk stilgelegd. En uiteindelijk is hij gelukkig door automobilisten zelf gevangen.
0: Ja.
1: Die hebben hem in veiligheid kunnen brengen. Maar het leek me toch wel een leuke lunchplaat.
0: Ja, Who Let the Dogs Out is natuurlijk weer een inkoppertje.
1: Die is
0: maar
1: wel
0: goed.
1: Heel erg bepantelijk.
0: Maar goed,
1: wat anders.
0: Ja, ja, precies.
1: Wees even creatief.
0: Nou ja, dat is toch altijd zo bij de lunchplaat. Ja, dus ik zou zeggen, laat je creativiteit de vrije loop. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen Lunchbreak met Erik.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Goedemiddag. Zometeen de succesvolste plaat van de band Solid Harmony. Is een meidengroep, een Britse groep. En de muziek lijkt heel erg op die van Britney Spears. En dat is niet toevallig. Zometeen hoor je waarom. Nu eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Mario Kwaaitaal. Goedemiddag, Mario.
15: Goedemiddag. Er is iemand opgepakt voor een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam in de nacht na Kitty Kotti vorige week. Het is een 40-jarige Rotterdammer. Hij werd zaterdag aangehouden. Bij de schietpartij vorige week raakte een 36-jarige Rotterdammer gewond. Hij zou zijn geraakt in zijn nek en been. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Brommobielen rijden nog vaak op het fietspad, terwijl dat helemaal niet mag. Die mini-auto's horen namelijk op de rijbaan. De provincie Noord-Holland wil nu dat er maatregelen komen.
16: Er moet meer campagne komen. We zijn met de politie over handhaving aan het praten. Dus er moet gewoon heel veel gebeuren om het veilig op de weg te krijgen.
17: Ja, het is dus nu niet veilig.
16: Het is heel erg onduidelijk en onduidelijkheid brengt ook onveiligheid met zich mee.
15: Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 brommobielbestuurders vaak op het fietspad rijdt. De 15-jarige jongens die gisterochtend met een auto verongelukten in Brabant kwamen terug van een feestje. Ze hadden de auto van een familielid gepakt, maar die wist nergens van. Op de plek van het ongeluk hebben vrienden en familie van de jongens bloemen en kaarsen neergelegd. Op hun school komt ook een herdenking op de laatste schooldag voor de vakantie. En in België zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt, net over de grens bij Maastricht. In een groepschat op TikTok ging het over een aanval met chemische stoffen en om de school in brand te steken. Er werd ook verwezen naar schoolshootings in Amerika. De jongeren werden vorige maand al opgepakt met hulp van telecomproviders, die konden zien waar vandaan de posts gestuurd werden. Het weer, het is zonnig en droog, 25 of 26 graden. Ook vanavond is het zonnig, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij 22 tot 25 graden. De dagen daarna gaan de temperaturen richting de 30. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Mario. Ja, op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en de Brechtseplein 7 minuten vertraging. Vanwege die werkzaamheden die daar zijn, de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Gorkum, ook vanwege werkzaamheden 11 minuten vertraging. En dan tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. Het komt door herstelwerkzaamheden. Dat is natuurlijk al de hele tijd zo. En het wordt steeds maar uitgesteld wanneer dat weer gaat rijden. Waarschijnlijk nu dinsdagochtend. Ik wil nog een leuke lunchplaat draaien. En daar heb ik jouw hulp voor nodig. En het gaat over dat hondje dat in de A16 belandde. En hoe die daar terecht kwam, weten we niet. Die was ontsnapt en liep daar over die A16. En uiteindelijk moest er voor het verkeer natuurlijk worden stilgelegd. De politie kreeg het hondje niet te pakken. Maar automobilisten die in de buurt waren, want hij liep gewoon langs auto's in die tunnel, die wisten hem uiteindelijk te vangen gisteren. Welke leuke lunchplaat kan ik daarbij draaien volgens jou? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Je hoorde misschien daarnet het luchtalarm. Dat betekent weer dat we vanaf dit moment de hele week tot en met zaterdag noodradio's gaan weggeven. Dus let op of je dat geluid nog een keer gaat horen in de uitzending. Want dan is het tijd om te gaan appen met de frequentie van Radio Rijnmond. Zometeen Solid Harmony.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Wat doe jij als je de sirene hoort?
19: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
18: En wat als je geen verbinding hebt?
19: Dat is een goeie.
18: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
20: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
20: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
21: Download

0: wordt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Lunchbreak. Erik Lemmers.
8: Radio met een grote R. Oh,

0: Solid Harmony en Want You To Want Me hoorde je bij Rijnmond. De schrijver en componist van dit nummer hadden ook nummers geschreven voor Britney Spears. Ja, en daarom lijkt dat eigenlijk best wel op elkaar. In 1998 kwam dit nummer uit en een half jaar later een nummer van Britney Spears. Nou, het was als twee druppels water. Solid Harmony was het Britse antwoord op boybands die in de jaren 90 mega populair waren. Die hoor je later vast nog wel weer een keer bij Radio Rijnmond. Maar nu dus deze. Je luistert naar Lunchbreak. Fijn dat je erbij bent. Cheryl Samson, zeg ik het weer fout, heeft je twee weken geleden vermaakt met... heeft je twee weken lang vermaakt met Lunchbreak. En daarvoor super bedankt. Straks spreek ik hier Ingrid Smits over een bijzondere rechtszaak met een op tragische wijze platgestampte duif in de hoofdrol. Later in deze uitzending spreek ik trouwambtenaar Jenny van As over trouwen in Rotterdam. Uit onderzoek blijkt dat het een van de duurste gemeenten is om te trouwen. En mensen die schrikken dan ook als ze de tarieven horen. Ja, wat doen ze dan vervolgens? Dat hoor ik van haar zo meteen. En je kan een noodradio winnen als je me appt via de Rijnmond-app. Zodra je het speciale alarm hoort in de uitzending. Let op, het is echt duidelijk aangegeven dat het dat alarm is waarin je moet gaan appen. Dus hou dat berichtje nog even onder de knop. En ik wil natuurlijk een lunchplaat draaien. Het gaat over de hond die gisteren de Drechttunnel inliep. En daarmee het hele verkeer op dat deel van de A16 weer stil te leggen. Hoe die hond daar terecht kwam, niemand weet het. Maar ineens was die daar. Je ziet hem dus langs een aantal stilstaande auto's lopen. Uiteindelijk op een filmpje in die tunnel. En met hulp van automobilisten is dat hondje in veiligheid gebracht. Welke lunchplaat wil jij daarbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. De zomervakantie is inmiddels in het noorden van het land begonnen. Maar mijn twee weekjes zitten er dus weer op. En dat wordt dus buffelen. En over buffels gesproken. Morgen sta ik hier niet in de studio op de Lloydstraat, maar in de Diergaarde Blijdorp. Want deze zomer staat Blijdorp en dan vooral de geschiedenis ervan in het zonnetje. Daar ga je deze hele zomer dus meer over horen. Ga ik eerst nog wat muziek voor je draaien. Ik heb Terry Swims voor je klaarstaan. Hij gaat je vertellen dat hij niet kan slapen omdat hij zijn ex zo mist. En je hoort het na Sister Sledge.
1: Radio Rijnmond.

0: Teddy Swims was dat. En Bad Dreams hier op Radio Rijnmond. Het is 10:50. In Opmerkelijke Zaken neemt Ingrid Smits ons elke week even mee naar de rechtbank voor een bijzonder proces. En vandaag gaat het over een duif. Een platgestampte duif in winkelcentrum Zuidplein. Hallo Ingrid, in de studio vandaag.
1: Ja,
0: ja, wie stampt er nou een duif dood?
1: Ja, dat dacht ik ook. En daarom ging ik maar eens naar de rechtbank. Want wat zit hier achter?
0: Ja, precies. En wie zag je er zitten in die beklaagde bank?
1: Nou, niemand.
0: Oh.
1: De verdachte, een 37-jarige man, die was er niet. En hij had ook geen advocaat gestuurd. Maar we kregen hem wel te zien, hoor. Want van dat incident in Zuidplein waren bewakingsbeelden. En ja, dat was echt bizar, joh, om te zien. Je ziet een duifje hippen tussen het winkelend publiek. Mm-hmm. Dan komt er een man in een grijs joggingpak aan. En die loopt voorbij de duif, die heft zijn knie en die stampt dat beest opeens helemaal tot gort. En daarna loopt hij weer door alsof er niks is gebeurd.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Wat, jeetje. En bleef het daarbij?
1: Nee, deze man die heeft later, een half jaar later, in hetzelfde Zuidplein ook nog twee schoonmakers bedreigd. Die waren 's ochtends vroeg, om 17:15 waren ze Zuidplein netjes aan het maken. En opeens was daar een man in een donker joggingpak met een mes in zijn handen. En bij een van die schoonmakers was hij daar ook mee aan het dreigen. Hij heeft niet gestoken, is niemand gewond geraakt. Maar ja, die schoonmakers zijn zich helemaal rot geschrokken natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, absoluut. En nou ja, het verhaal van je begint met een dier en daarna gaat het op mensen over. Dat hoor je altijd, van als mensen kinderen bijvoorbeeld dieren doodmaken, dan
1: kijk maar uit. Het is wel een rode vlag, ja.
0: Het is toch een beetje duidelijk dat hier ook een beetje speelt, hè? Wat ben je over hem aan de weten gekomen eigenlijk, over die verdachte?
1: Ja, het is een man die komt oorspronkelijk uit Haiti. En hij is dus 37, heeft allerlei psychische problemen. Wat ik onder meer voorbij hoorde komen was heftige hechtingsproblematiek. En ja, hij bloot heel erg veel en van hulp wil hij helemaal niks weten. Hij is een zogeheten zorgmeider. En niemand die krijgt eigenlijk vat op hem. Zijn strafblad telt inmiddels 17 kantjes.
0: Wauw.
1: Daar staan vooral diefstalzaakjes op. Maar wat we net al zeiden, nu gaat het dus echt wel een stapje verder. Is hij zeer gewelddadig naar een dier. En heeft hij dus mensen met een mes bedreigd.
0: En heeft hij dit ook bekend?
1: Ja, dat van die duif niet. Maar van dat mes wel. En volgens de rechter zijn er die beelden die er zijn. Zowel van de duif als van het bedreigen met het mes. Ja, dan zie je een verdachte op die eigenlijk wel op een bijzondere manier loopt. Hij waggelt een beetje en hij zet zijn voeten naar buiten. En de rechter die was er ook echt wel van overtuigd dat het een en dezelfde man was. En dat heeft dus uiteindelijk ook nog tot een veroordeling geleid. Want deze man die moet een maand de gevangenis in, voorwaardelijk. En hij moet verplicht worden opgenomen in een kliniek. Vanwege het gevaar dat hij is voor zichzelf en voor anderen.
0: Maar hij was dus niet bij die rechtszaak.
1: Nee. En ik vroeg na afloop, was er nog gelegenheid om wat vragen te stellen aan de rechter en aan de officier van justitie. Toen vroeg ik van, weet iemand eigenlijk waar deze man uithangt?
0: Ja.
1: Nee. En het antwoord is nee.
0: Oh.
1: Dus ja, hij is nog ergens in Rotterdam, buiten Rotterdam, in de regio, buiten de regio. Hij loopt nog vrij rond. En ja, het is best wel tricky.
0: Dat is geen fijne gedachte, wat dat betreft. Maar het is dus afwachten. En gezien die 17 kantjes, zal hij zich waarschijnlijk niet helemaal stilhouden, denk ik.
1: Nee, ja, hij is flink in de war.
0: Ja, duidelijk.
1: Van onbegrepen gedrag, zegt de politie dan altijd.
0: Onbegrepen gedrag.
1: Ja, wij zeggen verwarde personen.
0: Ja, precies. Dat vind ik iets beter.
1: Ja.
0: Dankjewel, Ingrid, voor dit bijzondere beeld. Wat je overigens op Rijnmond.nl nog even na kunt lezen, want daar heb je ook een artikel op geplaatst.
1: Zeker.
0: Zometeen hoofdpunten uit het nieuws. Maar eerst nog lekker wat muziek. ABC komt langs. En deze heerlijke plaat van Desiree, Life.

0: ABC en Poison Arrow.
1: Even een blik op de wegen werpen, de A16, Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum met de Brechtseplein. 9 minuten vertraging, er zijn wegwerkzaamheden op de A20 en dat is de reden. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en de IJssel en de Brechtseplein, 9 minuten vertraging. A27 Breda richting Utrecht, tussen Gorkum en Everdingen. Vanwege de wegwerkzaamheden is de weg dicht en ik dacht dat daar een file ook te melden was, maar gelukkig nu even niet. En dat lijkt me dan een mooi moment om maar eens even naar Ed Altens over te gaan. Hallo Ed.
2: Ja, een hele goede middag, Erik.
1: Nou, we gaan langs mijn hand weer de temperatuur wat omhoog duwen. Hoe is het vandaag in de aanloop daar naartoe?
2: Nou ja, het is al zomers warm vandaag. Momenteel al een temperatuur van 3, 24 graden in de regio. Het wordt wel zo'n 5, 26 graden. Er zijn al flinke zonnige perioden. Ja, er scharrelt nog wel iets van bewolking over. Maar goed, de zon die heeft het vanmiddag wel echt voor het zeggen. En het positieve is, het is overal droog. De wind erbij waait matig en komt uit een westelijke richting. Die wind die is nog wel aanwezig. Maar je zal merken dat de wind later deze week niet veel meer zal voorstellen. Nou, ook vanavond is het mooi weer met de zon erbij. Ik heb maar eens een andere plek genomen, Oudorp. Daar gaat de zon onder om 22 uur 4.
1: Mooi.
2: Ja, dat zijn natuurlijk ook luisteraars. Het is niet alleen maar Rotterdam wat de klok slaat.
1: Heel goed.
2: Dus ik dacht, ik ga het random voortaan eigenlijk een plek benoemen, zeg maar. Dan voelen alle luisteraars zich ook een beetje betrokken. En vannacht blijft het erg zacht met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Dus ja, je mag van mij best nog wel van een tamelijk zwoele nacht spreken dan, toch?
1: Zeker.
2: En dan morgen overdag periode met zon. Een tikje minder warm. 22 graden aan zee, 25 graden landinwaarts. Tenminste, landinwaarts. Dan wel diepe landinwaarts in de buurt van Gorkum. En morgen zo'n beetje dezelfde wind als vandaag uit het westen. Morgenmiddag gaat de wind wel meer uit het noordwesten waaien.
1: En de dagen daarna wordt het langzamerhand wat warmer, denk ik. Hoe gaat dat?
2: Ja, zeker. Het wordt warmer en ook zonniger. Ja, eigenlijk krijgen we ultiem zomerweer als je daar dan van houdt. Op woensdag geregeld de zon erbij. Nog wel een paar wolkenvelden, droog. Maar de dagen daarna wordt het straks zonnig hoor. Echt wel misschien wel tot in het weekend aan toe. En temperaturen die gaan richting de 30 graden. Dus ja, dat belooft toch wel een warme periode te worden. Ik verwacht ook wel dat KNMI code geel gaat afgeven. In verband met het feit dat het hitteplan van het RIVM weer in werking wordt gesteld. Dat is dan meer zeg maar een beetje toch wel voor de wat oudere mensen en dergelijke. Om daar wat beter voor te zorgen. Mm-hmm. De kwetsbare groepen, beter gezegd. Gewoon voldoende water drinken en zo. En dat doen ze als de temperatuur gedurende minimaal 4 dagen boven die 27 graden uitkomt. Nou, die kans is eigenlijk wel in onze regio bijzonder groot. Dus ik ga ervan uit dat dat wel later deze week gaat plaatsgrijpen. Ja, en voor de rest is het dus zon wat de klok slaat. En dat betekent ook dat de strandtenthouders kunnen gaan juichen later deze week.
1: Zo is het, want je moet blijven hydrateren ook op het strand. Dankjewel Ed.
2: Ja, precies. Tot morgen.
1: Tot morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Programma Lunchbreak en de hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Mario Kwartel. Hallo Mario.
3: Goedemiddag. Een dubbeldekkerbus heeft zichzelf stuk gereden op een laag tunneltje voor de Maastunnel richting Rotterdam-Zuid. Dat heeft een hoogte van 3,6 meter, terwijl zo'n dubbeldekker zeker 4 meter hoog is. De bus heeft veel schade, passagier staat er niet in. Het tunneltje in de Schravendijkwal is voorlopig dicht. Een 40-jarige Rotterdammer is opgepakt voor een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam vorige week. In de nacht na Kitty Kotti werd een man van 36 neergeschoten. Die werd geraakt in zijn nek en been. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. En de verbouwing van het Binnenhof is een nieuwe fase ingegaan. Vandaag begint de renovatie van de nieuwe, grotere publieksentree, zag deze verslaggever.
4: En die is nodig omdat in de toekomst er meer mensen een bezoek moeten kunnen brengen aan de Tweede Kamer. Op termijn denkt men aan 500.000 mensen per jaar. Maar dat gaat nog wel even duren.
3: De verbouwing van de Tweede Kamer moet klaar zijn in 2031. De opleverdatum werd al meerdere keren uitgesteld en de verbouwing is ook veel duurder geworden dan gepland.
1: Ja. Nou, je kan het allemaal volgen. Daar staat een hele grote toren. Daar kan je dan opklimmen. Dan kan je van de zijkant kan je af bekijken van boven eigenlijk wat er allemaal gebeurt in dat gebouw.
3: En er zal vast ook een livestream zijn.
1: Ja, dan hoef je er niet naartoe. Je hebt gelijk ook, Mario. Dat zoeken we op. Dankjewel. Jo.
5: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen Shaboozy, maar nu eerst Play 80.
5: Radio met een grote R. Tot samen.

0: Ja, we gaan er gewoon weer volop in, hoor. The Summer is Magic. Play a hitty hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dat gaat over dat eenzame hondje, hè? Rijkswaterstaat heeft er beelden van gedeeld via de cams die in de Drechttunnel te zien waren. En daar loopt die hond helemaal in zijn eentje. Dan loopt hij uiteindelijk naar buiten toe. Hij loopt langs stilstaande auto's. Want ja, die automobilisten die zijn uit voorzorg gelukkig gestopt. En die hond die loopt maar door. De politie krijgt hem niet te pakken. Maar uiteindelijk hebben automobilisten het hondje weten af te leiden en te vangen. En gelukkig kon die dus in zijn geheel weer worden opgeraapt. Peter van Die, Can't Find My Way Home van Joe Cocker, Rien van der Schelling, De Eenzame Fietser van Boudewijn de Groot. Ja, je ziet dat met die hond ook wel een beetje voor je, wat dat betreft. Ria Osthoorn, The Rolling Stones en Walking the Dog. Peter van der Wulp, Walking the Dog van Rufus Thomas. Leo Black Dog van Led Zeppelin, vond hij heel toepasselijk. Karin Zonneveld, Cat Stevens, Love My Dog of Boo met Lobo. En dan heb ik nog Monique, die heeft de plaat bedacht. Last van Anouk, ook een goeie. Phil Kort, Road to Nowhere, Talking Heads. Ruud Vonk, Baha Men en Who Let the Dogs Out. Elvis Presley en Hound Dog. George en Femi met Beware of the Dog. En Luc Bontront die zegt Walking the Dog ook van de Rolling Stones. Corrie Oosterijk die voegde nog aan toe een nummer van de Amazing Stroopwafels. Gaat over die andere tunnel. De Maastunnel had hij ook zomaar kunnen lopen. Dankjewel. Als jij nou nog denkt, ik heb er ook nog een, laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Muziek van Shaboozy nu op Radio Rijnmond. A Bar Song. En straks gaan we praten over... Oh nee, dan gaan we even de lunchplaat raken.

0: 1 miljoen sterren van Frank Boekje was dat. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, wat gaan we nou draaien voor die hond die in de tunnel liep, in de Drechttunnel?
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Gisteren gebeurde dat. En daarvoor moest het verkeer worden stilgelegd. De hond die was, hoe die er kwam weten we niet. Maar flink op stap. Hij rende uit die tunnel langs stilstaande wagens. Want mensen die hebben gelukkig een auto stilgezet, zodat er geen ongelukken gebeurden. Bram zegt, mijn hond heet Kees. Amazing stroopwafels. En Ben Dikkema die weet er ook nog een van de Amazing stroopwafels te verzinnen. Dat is de Oude Maasweg. En dat is ook een mooi nummer. Want dat geeft een beetje die eenzaamheid aan, wat dat betreft. En dan een vriend van André van Duin heb ik ook nog gehoord van een van de luisters. Maar ik kies voor een nummer van Blind Faith, komt van Peter van Die. Can't Find My Way Home. Ook wel toepasselijk, toch? Dankjewel voor het insturen van jouw suggesties voor de lunchplaat van vandaag.

0: is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
1: App nu 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio.

0: Toto, hold the line hier op Radio Rijnmond. Ja, letterlijk eventjes, want er kwamen weer volop appjes van jou binnen, omdat je het alarm hebt gehoord. Vanaf de dag dat het luchtalarm klinkt als test, geven we een week lang elke dag vele noodradio's weg. Dus gewoon lekker de hele dag blijven luisteren. Als je hem voorbij hoort komen, stuur dan even dat berichtje met de frequentie van Radio Rijnmond via de Rijnmond-app. Druk op app ons en dan maak jij kans dus op zo'n noodradio. En dat is dan meteen een handig begin. Als je nog niet bent begonnen om je eigen noodpakket samen te stellen, dan heb je een van de duurste items in het noodpakket alvast maar klaar. Zometeen gaan we verder met Lunchbreak in met gesprekken over trouwen. Want trouwen in de regio, dat verschilt heel erg qua prijzen. Als je gaat kijken naar de dingen die je moet doen om officieel te kunnen trouwen, moet je natuurlijk in een gemeentehuis met een trouwambtenaar moet je trouwen. Nou, die leesjes en de tarieven die die gemeentes vragen, die verschillen enorm. In Maarsluis €300. In Lansingerland betaal je maar liefst €800. En in Rotterdam zo'n €143. Nou, zometeen ga ik met een trouwambtenaar praten om te horen of mensen daar ook hun keuze op aanpassen. En zeggen van nou, ik ga naar een goedkope gemeente. Je hoort het zometeen in Lunchbreak.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen eendagsvlieg Joyce Sims. Die had met dat ene hitje toch wel de 7e plaats in de Nederlandse hitlijsten bereikt. Welke is dat? Zometeen hoor je het naar het nieuws van 1 uur met Mario Kwaaitaal. Goedemiddag, Mario.
14: Goedemiddag. Een tunneltje in de Schravendijkwal voor de Maastunnel in Rotterdam was te laag voor een dubbeldekkerbus die er onderdoor probeerde te rijden. De bovenverdieping van de bus raakte flink beschadigd. De bovenste helft van de voorruit is aan scherven gereden en meerdere zijruiten sprongen er ook uit. In de bus raakte niemand gewond, er zaten geen passagiers in. Alleen de chauffeur en een bijrijder, maar die zaten beneden. Een eilandje in de Stille Oceaan is getroffen door een superorkaan. Ze kregen de volle laag met windsnelheden van 240 km per uur en windstoten die wel 350 km per uur haalden. Eilanden in de buurt werden minder hard getroffen. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is op het eiland dat bij Amerika hoort. Op andere eilanden in die regio waren ze nog bezig met het herstellen van schade na een superorkaan in april. Vanuit heel Europa komen blusvliegtuigen naar Frankrijk om te helpen bij het blussen van de grote natuurbranden in het zuiden. De Europese Commissie heeft rondgebeld en vliegtuigen geregeld uit Cyprus en Zweden. Ze moeten vandaag aankomen in Zuid-Frankrijk, in Perpignan. Niet ver van de grootste brand is dat. Duizenden mensen zijn al geëvacueerd, ook van campings. En de derde etappe van de Tour de France gaat vandaag voor een groot deel door het gebied in Zuid-Frankrijk waar die bosbranden zijn. Maar het peloton is gewoon van start gegaan. Er werd door de branden nog overwogen om de etappe helemaal te schrappen, maar dat is dus niet gebeurd. Wel zijn er wat aanpassingen gedaan. Zo mag alleen het absolute minimale aantal aan benodigde auto's met de fietsers meerijden. En bij de finish is geen publiek welkom. Het weer, het is zonnig en droog, 25 of 26 graden. Ook vanavond is het zonnig, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer een zonnig en droge dag bij 22 tot 25 graden. De dagen daarna gaan de temperaturen richting de 30 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Mario. Er zijn files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Terbrechtseplein 11 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en het Ketelplein 6 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Rotterdam, Feyenoord ook 8 minuten vertraging. En richting Breda tussen de Brechtseplein en de Van Brienenoordbrug 5 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en de Brechtseplein 8 minuten. Vanwege wegwerkzaamheden die daar bezig zijn en vooral nog wel even bezig blijven. En dat zijn de waarschuwingen van dit moment. Dan wil ik je nog even wijzen op het gesprek dat ik zo meteen heb met de Rotterdamse uitdaging. En dat gaat over kinderen die op vakantie gaan. Zij krijgen van Rotterdamse uitdaging een tas vol vakantieplezier. En het gaat vooral om kinderen uit arme gezinnen. Hebben die ook nog wat leuks?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
21: Geeft ruimte.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we er al.
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers.
2: Radio met een grote R.

0: aan. En daar heeft Rotterdamse Uitdaging een mooie oplossing voor bedacht. Daar hoor je zo meer over. En trouwen. Het maakt heel wat uit of je in Rotterdam trouwt, of in Maassluis, of in Lansingerland, of in een andere gemeente. Elke gemeente heeft zijn eigen tarieven en die lopen flink uiteen. Van 330 de goedkoopste tot, nou ja, sky is the limit, maar laten we €800 zeggen in Lansingerland. Ik spreek zo trouwambtenaar Jenny van As om te vragen of mensen hun keuze om te trouwen in Rotterdam aanpassen als ze horen dat het daar eigenlijk best heel duur is. Zometeen hoor je er meer over. Maar eerst eventjes Gerard Marsalt aan de lijn. Goedemiddag, Gerard.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Uit Vlaardingen.
0: En jij was al gewaarschuwd door het luchtalarm om 12 uur natuurlijk. Toen dacht je van, ik ga je
1: ja, goed opletten. Ik liep lekker in het achterbos hier een beetje te wandelen.
0: Ja.
1: Vlak bij de sportvelden bij Ketel.
0: Kijk.
1: Dus ja, het was wel een herrie om vergaan te zien te worden.
0: Ja, precies. En dan denk jij natuurlijk ook meteen van, hé, maar dan kan ik misschien de noodradio winnen.
1: Ja, wie weet, hè, want het is altijd wel handig, want dat komt wel goed van pas. Want ik dacht een goed noodradiootje te hebben. Die testen het toevallig vorige week, maar ja, er was weinig beweging meer in te krijgen.
0: Oké, dus je hebt een kat in de zak gekocht.
1: Nou, nee, hij was al een jaar of 20 oud.
0: Oh, kijk.
1: Ook, met zonnepaneeltjes. En die stond altijd in het kozijn voor het raam, zodat ik altijd dus stroom had. En ja, er zat ook een slinger op, dus dat was echt een noodradio.
0: Oh, kijk, maar je moet hem af en toe even ontladen natuurlijk, zo'n accu, denk ik.
1: Ja, ja, alles zat vast. Ja.
0: Nou, helemaal geen probleem, want je krijgt een nieuwe. Je hebt er net geappt als een van de vele luisteraars toen het alarm hier op de radio nog een keer voorbij kwam. Dus ik zou zeggen, gefeliciteerd en hou hem heel deze keer.
1: Nou, het is wel top. Nou, de vorige is 20 jaar meegegaan, maar ja, dus regelmatig eens een keer getest, eens in het jaar of zoiets. Maar ja, nou was het over.
0: Nou, en nou gewoon weer opnieuw beginnen. Geen probleem, lijkt mij. Dankjewel,
1: nou, geweldig.
0: Gerard, leuk dat je meedeed.
1: Jo.
0: Hoi.
1: Hoi, bedankt. Hoi.
0: Graag gedaan. Ja, de frequentie 93.4, daar moet je hem op afstemmen, hè, die noodradio. En die willen we graag van je terug horen zodra dat alarm klinkt. Vandaag dus deze bij Lunchbreak eruit. Maar we geven de hele week elke dag noodradio's weg. Zometeen bij Afslag Rijnmond is jouw nieuwe kans op een noodradio. Muziek zometeen van Camille Merzone met violiste Maud Akkermans. Maar eerst Malay, Built to Last, hier op Radio Rijnmond.

0: Somje was dat en Dark Before the Dawn. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Kunnen we helpen? Rotterdamse uitdaging zoekt een helpende hand.
0: De vakantie komt eraan, maar dat is niet voor iedereen een plezier. Want als je ouders geen geld hebben om op vakantie te gaan, maar al je vriendjes en vriendinnen wel weg zijn, ja, dan kan de zomervakantie knap saai worden en lang gaan duren. Netwerkorganisatie Rotterdamse Uitdaging heeft voor die kinderen een mooi cadeau. Dat is de zomertas. Linda van de Wind, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Erik.
0: Wat is dat tas?
2: Ja, dat is fantastisch. Dat is een tas, daar zit van alles in. Denk aan een boek, verzorgingsproducten, buitenspeelgoed, iets lekkers. Soms een bon om ergens een patatje of een pizza te gaan halen. Gewoon echt dat je denkt van ja, als je dat als kind openmaakt, dan word je gewoon helemaal blij van.
0: Ja.
2: En we doen dit nu voor het vierde jaar. Mm-hmm. En dit jaar krijgen actiegroep Het Oude Westen krijgen tassen. Boa Esperanza, Stichting Wijkie uit Schiebroek en Normal Difference krijgen tassen. En die gaan kinderen daar ontzettend blij mee maken.
0: Oké, dus zij verdelen eigenlijk die tassen weer over de kinderen. Want zij kennen de wijk natuurlijk heel goed waar ze in actief zijn.
2: Precies.
0: Want dat zijn maatschappelijke organisaties waar je het allemaal over hebt?
2: Ja, dit zijn allemaal maatschappelijke organisaties uit verschillende wijken. Schiebroek, Oude Westen, Zuid, Twee uit Zuid. En zij kennen dus die kinderen die niet op vakantie gaan. Of die gezinnen die niet op vakantie gaan. Dus we proberen ook in die tassen altijd iets te doen voor de gezinnen. Lekker douchegelletje. Of het liefst een bon waar ze met z'n allen een patatje kunnen halen.
0: Ja, precies.
2: Dus zodat je echt iets extra hebt.
0: Want dan krijg je al de sfeer dat ene kind een patatje krijgt. Maar dat ze dan dat toch niet dan met andere gezinsleden weer kunnen delen natuurlijk. Geluk.
2: Precies. Kijk, en 100% kan je dat niet dekken. Maar eigenlijk iedereen die zegt van joh, ik heb spelletjes. Ik heb een leuke knutselboek. Knutselspullen. Zonnebrand. Badlakens die je kan doneren. En we hebben dus over 250 tassen. Maar 50 is ook welkom. Laat het ons weten. Rotterdamse uitdaging.
0: Ja, ik wou net vragen, hoe kom je aan die spullen? Maar je krijgt ze dus van bijvoorbeeld bedrijven. Want daar zijn hebben jullie een heel goed netwerk mee natuurlijk. Maar je kan ze ook dus nog gebruiken. Dus als er bedrijven zijn en organisaties die zeggen, ik heb toch een aantal van dat soort cadeautjes. Echt in veelvouden. Vanaf 50 tot 250 stuks.
2: Klopt.
0: Geef dat dan door.
2: Ja, en alle individuele Rotterdammers die zeggen van nou, dat vind ik tof. Die kunnen voor €25 een donatie doen. En daar kunnen we zeg maar één tas mee vullen. Hè?
0: Okay.
2: Dat is het idee. Ja. En die QR-code zal ik zorgen dat die op de website komt. Die staat in ieder geval op onze LinkedIn.
0: Oké, dus
2: maar ik zal
0: LinkedIn,
2: zorgen dat die ook op onze website komt te staan.
0: LinkedIn, ja. Rotterdamse Uitdaging, maar ook de website Rotterdamse Uitdaging. Daar komt die QR-code op. En nou, zorg dat die tas zo vol mogelijk komt, zou ik zeggen.
2: Precies dat. Want dan gaan we heel veel kinderen heel blij maken. En ja, wie smelt er nou niet van de glimlach van een kind?
0: Ik zou bijna
2: een
0: plaatje gaan draaien.
2: Heb je nou een leuk nummertje?
0: Ja, ik heb toch een andere voor je. Maar die is ook mooi, want dat jij voor altijd van me houdt is de letterlijke vertaling van dit nummer van Celine Dion.
2: Ah, oh, mooi.
0: Dankjewel, Linda.
2: Mooi, hey, fijne avond.
0: Dankjewel.
3: Je komt

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

0: Lady Gaga en Alejandro op Radio Rijnmond. Files A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Del en de afrit Arkel, 5 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Terbrechtseplein. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. 10 minuten vertraging nu. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, 6 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. Ook daar wegens werkzaamheden. 8 minuten vertraging. En dan ben ik daar even klaar mee. Ik zie dan een enorme lijst met werkzaamheden, nog vermeldingen allemaal, maar die hoef ik niet te noemen, want die mogen ondertussen wel enigszins bekend worden geacht. Dan ga ik even naar het weer toe, want daar heb ik nog wel wat over te melden. Even wat rust hoor. Ja, vandaag namelijk periode met zon en droog, 25 tot 26 graden. Vannacht zijn er opklaringen, dan is het droog bij 18 graden. Wordt dus best een zwoele nacht. Morgen periode met zon en droog en dan zo'n 22 graden aan zee. Maar in het oosten van de regio is het dan alweer 25 graden. De hoofdpunt uit het nieuws op Radio Rijnmond van Aris van Metra. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. Dat weerbedje was wel rustiger, hè?
0: Ja, die was wel spannend. Die liever?
1: Ja, doe die maar. Ja. Het tunneltje op de Schravendijkwal voor de Maastunnel in Rotterdam is weer vrij. Vanochtend knalde daar een Flixbus tegenaan. De bus is daarbij flink beschadigd geraakt, maar het tunneltje is nog veilig. Zo is gebleken uit een tunnelinspectie. De Flixbus kon nog achteruit rijden en is onder begeleiding zelf naar een garage gereden. Bij de klap raakte niemand gewond, er zaten geen passagiers in de internationale bus. De jonge moeder die eind vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam werd doodgeschoten achter het stuur van haar auto, is na de beschieting met haar auto met 130 km per uur tegen een betonnen rand op het verkeersplein geklapt. Dat is gebleken tijdens de schouwbegin vorige maand door justitie. Toen is de beschieting nagespeeld. Volgens justitie ziet het eruit dat het slachtoffer een vuurwapen vast had en dat de verdachte dat uit haar handen wilde trekken. En daarbij zou het pistool zijn afgegaan. De nabestaanden van het slachtoffer zijn er niet van overtuigd dat de dood van de vrouw een ongeluk was. En de rel rond de teruggedraaide rode kaart voor de Amerikaanse spits Valerin Balogun, die neemt steeds grotere vormen aan. Balogun kreeg vorige week een rode kaart tijdens de gewonnen WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Gebeurde na ingrijpen van de VAR. Normaal gesproken moet iemand die rood krijgt dan de eerstvolgende wedstrijd missen. Dat is de 8e finale tegen België vanavond. Maar na een belletje van Donald Trump aan de FIFA mag Balogun gewoon spelen tegen België. Niet alleen de Belgische KNVB heeft geprotesteerd, ook de UEFA zegt verbijsterd te zijn. Hier is een grens overschreden.
0: En het bijzondere is dat Trump dan ook nog heel triomfantelijk berichten de wereld instuurt van kijk eens, dat heb ik even
1: het
0: geregeld.
1: Het is ongelooflijk. Ja, en ja. Dat de FIFA daaraan meewerkt. Ja, we weten natuurlijk allemaal hoe de relaties tussen die FIFA-baas en Donald Trump zijn.
0: Hij geeft andere vrede. Prijs.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Dus, nou, hoe het afloopt, ik weet het niet, maar ik denk dat hij gewoon speelt.
0: Ik geloof het ook, wat dat betreft. Hoe dan ook, ik ben volledig kalm gebleven tijdens het weer. Nieuws van jou.
1: Ja, zen, hè? Ja.
0: Heel zen, dankjewel.
1: Ja, alsje.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Emma Heesters, hoor je zo meteen, maar eerst de Lita Adams.
2: Radio met een grote R.

Aulita Adams. Ze is officieel met pensioen, zal ik maar zeggen. Want ze treedt niet meer op, maar deze plaat die blijft altijd bij je. Window of Hope, een van haar grootste hits, hoorde hier in Lunchbreak op Radio Rijnmond. Zometeen spreek ik in dit programma de Rotterdamse trouwambtenaar Jenny van As. Omdat trouwen in Rotterdam echt duur is, terwijl het elders in de regio veel goedkoper is. De vraag is dan, kiezen mensen er dan bijvoorbeeld ook voor om naar een goedkopere gemeente te gaan? Dat hoor je zometeen van haar, of dat haar ervaring is. En dan nog een oproepje aan jou. Morgen start ik met een leuke zomerserie over de geschiedenis van Diergaarde Blijdorp. Want de Diergaarde gaat het archief dat zij zelf hebben bewaard, van alles eigenlijk wat met die dierentuin te maken heeft, gaan ze overdragen aan het Rotterdams Stadsarchief. En daarmee wordt het dus het archief van ons allemaal. Ja, en om maar gelijk in die geschiedenis te duiken, vroeger stond er een fotograaf bij de ingang van de dierentuin en die nam een foto van kinderen in een trapautootje dat hij had meegenomen. En ik ben eigenlijk op zoek naar foto's daarvan. Dus als jij nou herinnert dat je als kind op de foto bent gezet door die fotograaf, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld bij de ingang van Blijdorp, dus voorbij de ingang, door de officiële fotograaf daar gefotografeerd bent, dan zou ik het hartstikke leuk vinden als je die even stuurt via de Rijnmond app. Dan kunnen we ze morgen in de uitzending laten zien. Dus jouw foto's van de diergaarde waar jij op staat als kind, of misschien wel als opa of oma met kinderen, kan allemaal. Stuur het door via de Rijnmond app. Druk op app ons en dan gaan we het er morgen uitgebreid over hebben als een van de onderwerpen. Ik ga dan naar de diergaarde, dus je hoort me daar dan vanuit de dierentuin. Zometeen Wham, terug naar de jaren 80, om je dan op te roepen vooral lekker te gaan genieten en te doen wat je leuk vindt. Welke plaat dat is die de oproep doet, dat hoor je zo. Eerst Emma Heesters, want alles wordt beter.

0: Crescent.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
2: En ja, als je goed wilt trouwen met een feest en alles erop en eraan, dan weet je dat je een hoop geld kwijt bent, toch? Maar als het gaat om de voltrekking van dat huwelijk, dan zou je denken dat je altijd hetzelfde geld kwijt bent. Zaal in het gemeentehuis, wettelijke leges, trouwambtenaar. Ja, dan betaal je toch overal hetzelfde, zou je denken. Mis, in de regio Rijnmond alleen al lopen de tarieven flink uiteen. Website The Perfect Wedding heeft het uitgezocht. In Ridderkerk betaal je op een doordeweekse dag €475. In Schiedam €546. Voorn aan Zee is ongeveer even duur. Maar Dordrecht €647. Rotterdam €743. En Lansingerland €801. Ja, nou was mijn vraag eigenlijk, kiezen mensen dan ook de goedkoopste gemeente? Jenny van Assen is trouwambtenaar in het hele dure Rotterdam. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Erik.
2: Ja, hoe zit dat? Zijn er mensen die bij jullie hebben gezegd van, nou, dit vind ik toch even iets te veel?
3: Nou, allereerst, dan schrik ik wel van die prijzen. Want dan denk ik, het wordt toch tijd dat de trouwambtenaren ook opslag krijgen, hoor.
2: Oh, je begint met een pleidooi voor jezelf.
3: Ja. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat we aan de aanvragen niets merken. Blijkbaar willen de mensen nog steeds heel graag trouwen.
2: Hoe is dat mogelijk?
3: Want... Ja, en sommigen zelfs 2-3 keer. Nou...
2: Ja, dat is ook zo. Hè? Als ze scheiden, dan willen ze daarna gewoon weer in Rotterdam weer trouwen.
3: Ja, dan gaan we het toch weer doen. Ja.
2: Maar dit zijn ook nog maar basisprijzen. Dit gaat over een doordeweekse dag.
3: Ja,
2: en de eenvoudigste zaal, hè?
3: Ja, dan praat je inderdaad over trouwzaal 1, 2. Nou ja, goed, je moet je afvragen wat is dan eenvoudig in het stadhuis. Hè? Want
2: het
3: stadhuis
2: ja, het
3: is natuurlijk
2: opstand.
3: Sowieso schitterend.
2: Ja.
3: Maar je praat dan niet over de burgerzaal inderdaad. De burgerzaal is dan eigenlijk, ja, daar hangt dan een ander prijskaartje aan.
2: Hoeveel dan?
3: Ik meen uit mijn hoofd dat je dan toch wel praat over €1000. Maar dan kan iedereen beter eventjes op de website kijken. Ik hou me altijd bezig met de bruidsparen, niet met de prijzen.
2: Nee, dat snap ik. Maar hoor je dat niet, want jij gaat met ze praten. Hoor je dat dan niet doorklinken in de verhalen? Jij probeert nu het persoonlijke verhaal van een echtpaar te brengen in jouw ceremonie. Hoor je dit niet doorklinken van, nou, dat is allemaal wel hartstikke duur.
3: Ja, zeker. Kijk, er wordt ook vaak voor een vrije locatie dan gekozen. Want het is natuurlijk een feit, op het moment dat je in het stadhuis gaat trouwen voor de gemeente, dan heb je ook beperkingen. Je kan de zaal niet indelen, er is geen horeca, je hebt niet van tevoren een bakje koffie, je kan geen ballonnetjes ophangen of stoelindelingen anders doen. Dus gaan mensen uitwijken naar een vrije locatie. Soms kan die ook nog wel wat goedkoper worden, dus dan betaal je 2 kosten aan de gemeente en ook aan de vrije locatie.
2: Ja.
3: Wat we wel merken, en ik ook, dat de verzoeken wel wat uitgebreider worden. Want je gaat meer betalen, dus je verwacht ook eigenlijk dat we dan ook meer gaan bieden.
2: Ja.
3: Ja, en dat is af en toe lastig, want je gaat niet meer bieden.
2: Het is gewoon hetzelfde.
3: Ja, het blijft toch hetzelfde. Je kan niks veranderen aan de locatie in het stadhuis.
2: Nee, kijk, en dat zeg jij inderdaad. Hè? Dat blijkt ook uit dat verhaal waarvan we op Rijnmond.nl overigens een uitgebreid overzicht hebben staan. Het is ook steeds duurder geworden. Het is niet alleen dat Rotterdam het duurste is, een van de duurste gemeentes, maar het wordt ook ieder jaar weer duurder. En mensen blijken dus te denken dat ze dan ook meer verwacht krijgen van jullie.
3: Ja, dan verwachten ze toch meer. En ik kan me dat toch ook heel goed voorstellen. Dat zou jij ook hebben als je een vakantie van €10.000 boekt. Ja, dan hoop je toch wel dat het al inclusief is.
2: Ja, precies.
3: Toch?
2: Ja.
3: En dat geldt ook voor huwelijken. En alleen het vervelende is, ja, dat is dan weer niet. En daar loop je als ambtenaar toch echt wel eens vaak tegenaan.
2: En betekent het eigenlijk dat jij dan met de problemen zit? Jij moet het uitleggen.
3: Ja, je moet dat wel. Soms moet je dat echt wel uitleggen. Dan moet je inderdaad gaan vertellen, ja, er zit geen pianist bij of iemand die viool speelt. Dat heb je in de burgerzaal. Dus als je dat wil, ja, dan moet je upgraden. Maar wil je een eenvoudig huwelijk, of tenminste binnen een bepaald budget, dan moet je jezelf faciliteren, maar binnen een half uur.
2: Jeet.
3: Ja. En dat is voor sommigen lastig. En dan zie je dat ze gaan budgetteren. Bijvoorbeeld op de fotograaf gaan ze budgetteren. Of ze houden daar zo eenvoudig mogelijk aan, gaan luxe eten. Dat soort dingen zie je gebeuren.
2: Maar ze kiezen dus uiteindelijk wel weer voor Rotterdam, terwijl ze dat van plan waren.
3: Het is ongelooflijk hoeveel aanvragen we hebben. Nou, neem bijvoorbeeld alleen al 26-6, 2026. Ja, dat was de hele dag vol overal op vrije locaties in het stadhuis. Er was gewoon echt geen plek meer.
2: Niet te geloven. En de enige dag dat gratis getrouwd kan worden, op de ochtend, maandagochtend.
3: Ja, dat zit helemaal vol. Als je dat wil, als je nu eigenlijk als nu iemand luistert en denkt, ja, nou, dan ga ik wel kosteloos trouwen, want ik wil volgend jaar op Ibiza trouwen bijvoorbeeld. Ja, ga je dan nu maar alvast inschrijven, want dan heb je volgend jaar plek.
2: Oké, nou Jenny, het zijn mooie berichten voor de gemeente. Iets minder voor degene die willen gaan trouwen. Maar het is je mooiste dag, daar heb je alles voor over. Hè, zeg maar dan maar.
3: Ik persoonlijk hoop ik nooit dat het je mooiste dag is, want dan heb je die gehad. Ik hoop dat dat het begin is van andere mooie dagen, Erik.
2: Mooie wijsheden, Jenny, dankjewel.
3: Bedankt voor het bedanken.
2: Doe. Het einde van dit programma. Lees het nog even na als je wilt. Op Rijnmond.nl deze verhalen over het trouwen. Dan zie je ook dat de goedkoopste gemeente Maarsluis is. En dat is vorig jaar ook zo. Dus daar zijn ze niet in prijs gestegen. Wat mij betreft tot morgen zometeen de middag door.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aries van Meteren. De jonge moeder die eind vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam werd doodgeschoten achter het stuur van haar auto, is na de beschieting met haar auto met 130 km per uur tegen de betonnen rand van het verkeersplein geklapt. Is gebleken tijdens de reconstructie begin vorige maand door justitie. Toen is de beschieting nagespeeld. Volgens justitie ziet het er naar uit dat het slachtoffer een vuurwapen vast had en dat de verdachte dat uit haar handen wilde trekken. Daarbij zou het pistool zijn afgegaan. De nabestaanden van het slachtoffer zijn er niet van overtuigd dat de dood van de vrouw een ongeluk was. De volgende zitting in de zaak is op 2 oktober en de inhoudelijke behandeling is in januari. Het tunneltje op de Schravendijkwal voor de Maastunnel in Rotterdam is weer vrij. Vanochtend knalde daar een Flixbus tegenaan. De internationale bus is daarbij flink beschadigd geraakt. Maar het viaductje is nog veilig begaanbaar, zo is gebleken uit de tunnelinspectie. De Flixbus kon nog achteruit rijden en is onder begeleiding naar de garage gereden. Bij de klap raakte niemand gewond. Er zaten geen passagiers in de internationale bus. De Belgische politie heeft 6 tieners opgepakt die op TikTok hadden gedreigd met een aanslag op hun school in Belgisch Limburg. Dat gebeurde al vorige maand, zo is nu bekend geworden. In een TikTok-groep dreigden de scholieren met brandstichting en een aanval met chemische stoffen op hun school. En ook hadden ze het met elkaar over schoolshootings. Dankzij internetproviders kon de politie erachter komen wie de tieners waren. Het Belgisch Openbaar Ministerie zet het onderzoek voort en de tieners zitten nog vast. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. De militante groepering zegt zo de volgende stap in het vredesproces mogelijk te willen maken. bestuur zou in handen moeten komen van een comité zonder politieke achtergrond. De stap maakt deel uit van het 20-puntenplan dat Hamas en Israël afgelopen oktober overeenkwamen. Daarin staat ook dat Gaza een gederadicaliseerd en terreurvrij gebied moet worden. Hamas mag er geen enkele politieke of militaire rol meer spelen. Over een eventuele ontwapening van Hamas, een eis van Israël, heeft de groepering vandaag geen toezeggingen gedaan. Het weer, het is mooi weer met zon, droog, 26 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt dan niet verder af dan 17 graden. En morgen, periode met zon, overal droog. Dan worden 22 graden aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan, de A16 Breda-Rotterdam... tussen de afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein... 4 kilometer, 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. A20, Goudenhoek van Holland tussen Nieuwkerk aan de IJssel... en Terbrechtseplein, 5 kilometer, 10 minuten vertraging... vanwege dus die wegwerkzaamheden tussen Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. De A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum, 4 kilometer. Ook daar werkzaamheden. De A29 dan Berg op Zoom Rotterdam tussen Sabina en Ergotsplein, 3 kilometer, een kwartier vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Rouwkaart, kerst,
12: uitvaartpraat.
0: Bloemstuk, koets met paarden,
12: uitvaartpraat.
0: Koffie, cake, bitterballen,
12: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
13: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
14: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Ronald van Oudheusden.
5: Radio met een grote R.

tijd een plaatje begeleiden. Natuurlijk op MTV Music Box. En Dexys Midnight Runners stonden vooral bekend om, om die hoedjes en die duimbroeken natuurlijk. Goedemiddag, welkom op deze maandag Rijnmond de Middag door. Het is 6 juli en de Dexys Midnight Runners, vernoemd naar een oppeppend pilletje, Dexedrine, kwamen uit Birmingham en hebben meer hits gehad. Vooral in Engeland waren ze best een hele grote band. In Europa viel het een beetje mee, maar Come On Eileen was in 1982 ook hier in Nederland een hele grote hit. Wat heb ik allemaal in de tas zitten op deze maandag na een berendruk weekend volgens mij? Want wat was er niet allemaal te doen? De reggae-klanken zaterdag in het Zuiderpark. Gisteren Doenja. We hebben het Bluegrass Festival de afgelopen 3 dagen gehad. En wie weet heb je wel hele leuke bandjes gezien en beluisterd. En ben je daar nog steeds vol van. Ik hoop in ieder geval de komende 2 uur lekkere muziek in jouw trommelvlies aan te bieden. Dit uur straks Dido, de Grand Funk Railroad heb ik meegenomen. Sarah Bareilles, Snelle en Madonna, allemaal in de tas in het eerste uurtje. Op de dag dat vanavond in de Doelen voor de 2e keer in een week John Hiatt gaat spelen. Ik las vorige week wat recensies en dat was werkelijk prachtig van een inmiddels wat fragiele Amerikaanse singer-songwriter. John Hiatt is afscheid aan het nemen van het live spelen. En het zal dan ook de laatste kans zijn dat je hem kan gaan zien. Vanavond in de Doelen. Volgens mij is het stijf uitverkocht op het laatste moment. Vorige week in ieder geval wel. Dus als je daar zit, heel veel plezier. Verder nog een aantal bekende muzikanten ook jarig vandaag op deze 6 juli. Maar laten we vooral de muziek laten klinken, want daar gaat het om. Tot 4 uur. Dit is Rijnmond de Middag Door. En dit is een Engelse zangeres, Sophie Alice Baxter. Die een grote hit had in 2002 met Murder on the Dance Floor. Een paar jaar geleden was het weer helemaal afgestoft en vers. En stond het weer in de hitparade, omdat het in een bekende film, Saltburn, een belangrijke rol speelde. En 2 jaar later had ze trouwens ook nog een groot hit met de Italiaanse DJ Spiller. Dat was Groove Jet. Hoor je ook nogmaals hier op Radio Rijnmond. En ik zei 2 jaar later, ik bedoel eigenlijk 2 jaar eerder. Staat niet op de kaart. Verder met muziek, Murder on the Dance Floor. It's

een echte power ballad van de Amerikaanse band Whitesnake. 4,5 minuut zakdoekenwerk met een gitaar. 1988 maakte de band dit nummer Is This Love, dat eigenlijk bestemd was voor Tina Turner. Maar de platenbaas David Geffen vond het zo'n sterk nummer dat hij zei van joh, zet het zelf lekker op de plaat. Nou, dat deden ze. Het werd geschreven door David Coverdale en John Sykes. Lekker om die plaat weer eens te horen. Whitesnake. Dus hier op Rijnmond daarvoor Alex Warren met zijn Fever Dream, grote hit momenteel. En Sophie Alice Baxter hoorde je ook nog voorbij komen. Lekker hoor, die stem. En dat prachtige Engels. Hè? Ik zei Murder on the Dance. Nee, Dance Floor. Maar het is Murder on the Dance Floor. Zo zeggen die Engelsen dat natuurlijk. Nu hier op Radio Rijnmond zometeen verder met lekkere muziek uit 1979 van de Grand Funk Railroad met de klassieker, hè? Some Kind of Wonderful, 1979 dus. Maar nu eerst Dido hier op Radio Rijnmond, Sand in My Shoes. 2 weeks

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Sarah Bareilles met Love Song. Blijft een lekkere, vrolijke, opgewekte plaat op deze maandag 6 juli. Hoop ik je een beetje te trakteren op opwekkende muziek, zodat je lekker deze maandag door gaat komen. Er is ook komende nacht trouwens gewoon weer voetbal trouwens. Hè? Want we zitten behoorlijk in de eindfase van het WK. Zal ik eens even kijken, want het is om 2 uur vannacht. Voor de mensen die niet kunnen slapen, kun je gaan kijken bijvoorbeeld naar de wedstrijd Amerika tegen België. Ja, het is natuurlijk een ongelooflijk wonder dat die Belgen nog in het toernooi zaten. Want ik zag vorige week de wedstrijd tegen Senegal. En een paar minuten voor tijd stonden de Belgen nog met 2-0 achter. Het werd in de slotfase 2-2. En toen ook in de slotfase van de verlenging kregen ze nog een onterechte penalty in mijn ogen. En werd het gewoon nog 3-2 en gingen die Belgen door. Nou, komende nacht zal het doek ongetwijfeld vallen voor of Amerika of België bij het WK voetbal. Vanavond is er ook nog van alles te doen in de stad natuurlijk. Hè. Nou, het valt wel mee op deze maandag. Het is een redelijk overzichtelijke avond. Maar North Sea Roundtown is nog steeds gaande natuurlijk. Tot en met komend weekend, wanneer het North Sea Jazz Festival in Ahoy gaat losbarsten. Vanavond is er een mooi optreden. Vanmiddag trouwens ook. Hè. Als je nu op de fiets springt, dan kun je nog een stukje Occo Bar zien. Dat is even kijken waar speelt die band van de bekende Schiedamse gitarist Kok van Vuren. En zijn kornuiten en Bart Wijdman natuurlijk. Even kijken, 2 uur, dat is gratis in het Aafje Revalidatiecentrum in de Maastad. Ja, nou, helemaal goed. En vanavond Alessandro Fongaro, contrabassist, samen met Sherin in Trio. Dat is een betaald concert. In het Batavierhuis kun je daar kaartjes verkopen. En dat begint vanavond om 9:30. North Sea Roundtown. Ja, de muziek en de jazz is als een rode

Lekker, deze plaat Train was dat met Mermaid, een hit uit 2013. Hoor je niet dagelijks op Radio Rijnmond, maar ik vind het in ieder geval hartstikke lekker. Felicitaties naar 50 Cent. De Amerikaanse rapper is vandaag een cent meer waard geworden, oftewel 51 cent. Van harte Gordon, jawel, onze smartlappenzanger, die, laat ik daar verder niet te veel woorden aan vuil, maar ik ben niet zo'n fan van hem. Ik zag wel onlangs een hele goede Donald Trump-imitatie van Gordon. Hij wordt vandaag 58 jaar en kan hopelijk snel weer uitslapen. En Sylvester Stallone, ja natuurlijk, de Amerikaanse Rocky-acteur, is vandaag 80 geworden, net als de voormalige president George Bush. Junior dan wel te verstaan. Die is ook 80, dus het hadden tweelingbroers kunnen zijn. Van harte gefeliciteerd allemaal. Heb jij ook nog een leuke verjaardag de komende dagen in petto van een bekende muzikant? Laat het me weten via radio@rijnmond.nl. Nu verder hier op Radio Rijnmond met de muziek. En straks na drieën, na het nieuws, nog een compleet uur met de lekkerste muziek hier op Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Het is 3:00, goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Het 2e uur van de middag door, zo dadelijk met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. 2/3 van alle inwoners van Rotterdam en omgeving is enigszins voorbereid op crisissituaties, blijkt uit onderzoek van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De helft van de inwoners van de 13 gemeenten binnen de veiligheidsregio heeft een noodpakket in huis. De rest heeft zich op een andere manier voorbereid. Maar het aantal mensen dat binnen het gezin of met buren een plan heeft gemaakt, blijft achter. De veiligheidsregio wil de komende tijd meer aandacht voor afspraken die mensen maken over wie bijvoorbeeld de kinderen ophaalt of wie een noodradio in huis heeft. Vooral mensen die niet zo goed in taal zijn blijven achter, blijkt uit het onderzoek. Een Rus die 5 jaar geleden uit de gevangenis van Gent ontsnapte met een vorkheftruc blijkt inmiddels vast te zitten in Nederland, melden Belgische media. De gevangene kreeg in augustus 2021 een heftruc aan de praat met een koffielepeltje. Hij reed tot vlakbij het dak, zette de heftruc in de hoogste stand en klom via het dak de vrijheid tegemoet. De Rus zat vast voor gewelddadige overvallen en een gijzeling met foltering. Zoektochten leverden destijds niks op, maar naar nu blijkt zit de man sinds kort in ons land in voorarrest. Waarvoor precies en waar is niet bekendgemaakt. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. De militante groepering zegt zo de volgende stap in het vredesproces mogelijk te willen maken. Het bestuur zou in handen moeten komen van een comité zonder politieke achtergrond. De stap maakt deel uit van het 20-puntenplan dat Hamas en Israël afgelopen oktober overeenkwamen. Daarin staat ook dat Gaza gederadicaliseerd en terreurvrij moet gaan worden. Hamas mag er geen enkele politieke of militaire rol meer spelen. Over eventuele ontwapening van Hamas, een eis van Israël, heeft de groepering vandaag geen toezeggingen gedaan. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Het weer, mooi weer met zon, droog, 26 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt uiteindelijk niet veel verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een dag met zon, overal droog. Dan wordt het 22 graden aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via ons app en op rijnmond.nl. ABB Verkeersinformatie, A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Knopend Hofvliet en Ketelplein 20 kilometer, een vertraging van een kwartier. De A16 Breda-Rotterdam tussen de afrit Rotterdam Centrum en Knopend Terbrechtseplein 4 kilometer, 10 minuten vertraging wegens wegwerkzaamheden op de A20. De A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en Knopend Klaverpolder 12 kilometer, een half uur, er liggen daar voorwerpen op de weg, de linkerrijstrook is dicht. De A20 dan, Gouden Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 6 kilometer, 20 minuten. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig, het verkeer wordt omgeleid. De A27 tot slot, Breda-Gorkum tussen Werkendam en Knopend Gorkum 4 kilometer wegens wegwerkzaamheden daar.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Toch even op internet kijken, denk ik.
3: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Ik heb geen idee.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: De middag door. Ronald van Oudheusden.
3: Radio met een grote R.

Wij rollen hier bij Radio Rijnmond altijd met heel veel plezier de rode loper uit voor de boys uit Engeland. Level 42, je hoorde ze zojuist met Something About You. 1985 was dat een grote hit hier in Nederland. Ze hebben twee keer gespeeld hier, hè? Aan de Lloyd staat nummer 23. Daarover heb ik al het een en ander in het verleden verteld. Maar je kunt het allemaal terugluisteren op Rijnmond.nl. Even in het zoekvenster Level 42 in toetsen. En je krijgt alle interviews en live nummers die ze hier speelden. Akoestisch en elektrisch. En ook op YouTube staat het hele concert dat ze hier elektrisch gaven. Dat kun je nou helemaal terugkijken. We begonnen dit tweede uurtje van Rijnmond de middag door met Elvis Presley. Maar dan een uitvoering van het nummer A Little Less Conversation. Gemixt en gemaakt door Junkie XL. In 2002 deed hij dat. En dat is de artiestennaam van Tom Holkenborg. Een Nederlandse DJ, producer en filmcomponist. En vooral dat laatste, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Want die heeft echt aan grote bioscoopfilms meegewerkt, hoor. Qua muziek en sound effect. Dan moet je denken aan Mad Max. Aan Batman versus Superman. Aan The Terminator. Aan Godzilla versus Kong. Kortom, dat zijn hele grote Hollywood producties waar Tom Holkenborg aan mee heeft gewerkt. De Nederlandse Junkie XL zette zijn tanden in Elvis en maakte daar een grote hit van. Hier op Rijnmond dit uur straks Michel Delpech, mijn all-time favoriete Franse zomerplaat met Pour un flirt avec toi. Ik heb ook Aretha Franklin in de tas zitten, Harry Styles met zijn laatste single. En nu eerst die prachtige stem van Stella Lefty. Is zij niet komend weekend ook op het North Sea Jazz Festival? Ik ga het even uitzoeken voor je. Dit is Boston. On a train.

krijg hier nooit genoeg van. Michel Delpech met wat mij betreft de Franse zomersong aller tijden. 1971. En het brengt mij meteen terug naar de onbezorgde jaren op de camping. Aan de Dommel in Borkel en Schaft met mijn ouders en mijn zusjes. Mijn jongste zusje werd zelfs rond deze periode geboren. Ja, dat is met muziek, hè. Ik blijf het zeggen, het is een soort tijdmachine. Mooi, ik was ineens weer terug in het mooie Brabantse land. Michel Delpech leeft trouwens niet meer. Is in januari 2016 overleden al, op 69-jarige leeftijd. Leed aan een ernstige ziekte. En ja, helaas, veel te jong overleden. Was een grote man in Frankrijk trouwens, hoor. Je hoorde ook nog No Mercy met Where Do You Go en Stella Lefty. En daarover zei ik dat zij volgens mij op het North Sea Jazz gaat optreden komend weekend. Nee, dat is niet waar. Ik heb haar door elkaar gehaald met Shanna Spiro. Ja, al die vrouwenstemmen tegenwoordig. En al die singer-songwriters. Ja, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Maar aanstaande vrijdag in Ahoy, Shanna Spiro. Dat dan weer wel. Stella Lefty misschien in de toekomst. Dat is nog een hele jonge zangeres. Maar wel een hartstikke mooi liedje met Boston. Hier op Rijnmond gaan we verder met Edward Sharp en de Magnetic Zero Home. Ik hoor ze trouwens al. En even kijken. Wat heb ik nou straks nog in de tas zitten? Oh ja, ABBA. Natuurlijk voor Ed Alders, onze weerman. Die hopelijk weer een hele mooie week voor ons gaat verzorgen. Maar we horen het gefluit al. Nou, dan doe ik lekker mee.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuisden. Radio met een grote R.

Made in Limburg. Rowan Hazard, 1992. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Hartstikke leuk. Ik weet dat mijn opa dat zo'n geweldig liedje vond en dat keihard zette als het op de radio voorbij kwam. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is heel vrolijk. Ik word er althans vrolijk van. En ik heb ze ooit hier in de studio een uurtje te gast gehad. En dat was echt werkelijk een ongelooflijk feestje. En wat zijn die gasten goed. Kunnen echt ongelooflijk lekker spelen. Kun je allemaal nog terugluisteren. Rijnmond.nl. En we hoorden net een gouden ouwe van Aretha Franklin uit 1968 met Think. Ja, ja, ja. Het Noordje Jazz Festival is trouwens aanstaande. Hè? Vrijdag begint het allemaal 3 dagen lang. Ja, top affiche weer met allerlei internationale jazzsterren en popsterren en soulsterren. Want het is niet alleen maar meer jazz. Hè? John Legend komt dit weekend naar Rotterdam. Diane Krall, prachtig. The Roots, een geweldige Amerikaanse band. Pat Metheny, natuurlijk een jazzlegende. Nile Rodgers en Chic, die zijn ook weer van de partij. En als we kijken uit eigen land, dan heb ik Benjamin Herman gezien met zijn trio. Joeri Honing gaat optreden. Ben van Gelder en ook Lijf de Leeuw met zijn geweldige gitarist trouwens. Uit Rotterdam. En Snarky Puppy. Dat hebben we nog meer. Even kijken. Yosune Doer, Afrikaanse wereldster, komt ook naar Rotterdam. En de iconische soulgroep The Isley Brothers komen ook naar het North Sea Jazz Festival. Aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag in Rotterdam. Ahoy. Allemaal te zien. Ik weet niet eens of er nog kaarten zijn. Maar ja, daar moet je wel trouwens goed voor in de buideltast, hè. Maar wat wil je ook met zo'n topaffiche? Hey, dit is ook een grote meneer. Die heeft onlangs een heel veel keren in Nederland gespeeld. Ik heb het over Harry Styles. Was het niet 10 keer de Johan Cruijff Arena? Dit is American Girls.

Shakira, deze hit met Wyclef Jean. Hips don't lie. Oftewel, ja, we kunnen hip lezen. En ze was onlangs natuurlijk bij de opening van het WK voetbal te zien. En ja, weinig veranderd hoor. Er zit nog ongelooflijk veel swing in deze dame. Nog soepel in de heupjes. Geen kunstheupen voor Shakira. Daarvoor hoorde je John Lee Hooker samen met Santana. Met The Healer. Lekker om die plaat weer eens voorbij te horen komen. En als je vanavond naar John Hyatt gaat, het tweede en laatste optreden in Rotterdam. Vorige week maandag stond hij er ook al met heel veel succes. Hij was een beetje ingetogen in het begin, een beetje overweldigd door de enorme grote zaal. En ja, die zat helemaal stijf uitverkocht. En vanavond is dat ook weer het geval. Ja, we kennen hem natuurlijk van Have a Little Faith in Me. Vanavond zal de inmiddels 73-jarige Amerikaan zijn laatste optreden in Nederland gaan geven. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Doe hem de groeten, zou ik zeggen. We draaien hem veel op Radio Rijnmond. En verder wens ik je zometeen heel veel plezier bij Afslag Rijnmond met Rijn-Jan en Feza. En natuurlijk het stripmannetje, hè? De stripjockey. Tot morgen tussen 2 en 4. Hoor je me weer. Neem ik weer een lekkere tas mee. En heel veel prettige muziek. Bye bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
11: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Het is nu 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu eerst het nieuws met Aris van Meteren.
14: De twee hoofdverdachten in de Rotterdamse goudroof blijven weg tijdens hun rechtszaak. De twee Limburgers verblijven in Dubai, waar ze al 7 jaar wonen. In 2019 zouden de twee 475 goudstaven en 22.000 gouden munten hebben gestolen uit het voormalig HBU-gebouw aan de Coolsingel in Rotterdam. Dat komt neer op een buit die vandaag de dag 100 miljoen euro waard is. Justitie heeft jarenlang onderzoek gedaan. Pas vorig jaar kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. Steeds bleven de verdachten weg. En als eind dit jaar de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld, zal dat ook zonder de Limburgers zijn, zegt hun advocaat. De twee zijn bang dat ze eenmaal in Rotterdam worden aangehouden. Meer dan 100 leerlingen van een school in Rotterdam-Charloos hebben vanmiddag de schooldag eerder afgesloten na een brandende keuken van de school aan de Sommelsdijkstraat. Op een kookplaat stond een plastic flesje dat was gaan branden. Er kwam veel rook bij vrij, waarop de school alle leerlingen evacueerde. De brandweer had het vuur snel uit, maar daarna moest nog wel worden geventileerd vanwege de stank. En omdat de middag toch al zo'n beetje om was, zijn de leerlingen naar huis gestuurd. 2/3 van alle inwoners van Rotterdam en omgeving is enigszins voorbereid op crisissituaties, blijkt uit onderzoek van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De helft van de inwoners van de 13 gemeenten binnen de veiligheidsregio heeft een noodpakket in huis. De rest heeft zich op een andere manier voorbereid. Maar het aantal mensen dat binnen het gezin of met buren een noodplan heeft gemaakt, blijft achter. De veiligheidsregio wil de komende tijd meer aandacht voor afspraken die mensen kunnen maken over bijvoorbeeld wie de kinderen ophaalt of wie een noodradio in huis heeft. Vooral mensen die niet zo goed in taal zijn blijven achter, blijkt uit het onderzoek. Feyenoord verplaatst de Kuiprun naar zondag 13 september. Het hardloopevenement in en rond het stadion kon eind vorige maand niet doorgaan vanwege de hitte. Half september gaat de Kuiprun dus in de herkansing. De routes voor de verschillende afstanden blijven hetzelfde. Alle mensen die zich voor afgelopen maand hadden opgegeven zijn overgezet naar de nieuwe datum. Wie niet mee kan doen in september kan binnen 2 weken teruggave aanvragen van het inschrijfgeld van €30. Maar doneren aan de Feyenoord Foundation kan ook. Het weer, mooi weer met zon, droog, 26 graden. Vanavond en vannacht overwegend helder. Dan koelt het niet verder af dan een graad op 17. Morgen hebben we een periode met zon, blijft overal droog. Dan wordt het 22 graden aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dan de files. Het is drukker dan normaal op een maandag. Meer dan 20 meldingen in Zuid-Holland. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoflied en Ketelplein 19 kilometer. Een vertraging van 40 minuten. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Klaverpolder 14 kilometer een kwartier. En de andere kant op Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein een file van 8 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging. Het komt door weg. Werkzaamheden op de A20. Dan de A20 zelf. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is de weg dicht tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein vanwege dus wegwerkzaamheden. En dan staat het vast tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Terbrechtseplein. Een file van 6 kilometer, een vertraging van 20 minuten.
13: En daar komen we nog op terug, deze uitzending op de A20. Want onze verslaggever Jacco van Giessen is er geweest om te kijken hoe dat allemaal gaat en hoe lang het allemaal gaat duren. De eerste plaat in Afslag Rijnmond is vandaag van Chaka Khan, haar debuutsingle. Als soloartiest, weet jij dan welk nummer ik bedoel?
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
19: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: I'm Every Woman. In de jaren 90 gecoverd door
1: Whitney Houston.
0: En die eindigt dan ook met Chaka Khan, Chaka Khan.
1: Ja, precies.
0: Verwijzend naar het origineel uit 1979. Wat een lekker begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag, het is maandagmiddag, het is 10 minuten over 4 en daar zijn we weer. Afslag Rijnmond tot 7 uur met alle vertrouwde ingrediënten. Alleen moet Ronald wel even corrigeren. Die zei dat de stripjockey er ook bij is vandaag. Dat is niet zo.
1: Aha, nee, klopt.
0: Dit is weer zo'n week dat we de noodradio's weggeven. Dan heeft de stripjockey gewoon een beetje vrij.
1: Zij vrij, ja.
0: Maar voor de rest zit alles er inderdaad in. Natuurlijk de beste muziek die we maar kunnen vinden. Zometeen weer een fraaie nieuwe plaat. Een wat wonderlijke combinatie, kan ik alvast vertellen. We hebben natuurlijk de lekker lange laatste aan het eind van de show. En heel veel nieuws te bespreken. En heel belangrijk, het engeltje op mijn schouders is er weer bij vanmiddag. Of moet ik nou zeggen, de diva van de redactie? Of...
1: Nou, ik weet het niet hoor.
0: Nou, weet ik
1: vind
0: ook
1: mezelf eigenlijk helemaal niet zo'n diva.
0: Nee, en engeltje dan. Oké, okay, hou het bij engeltje vandaag.
1: Ja, dat
0: het goedemiddag, hoe is het?
1: Goedemiddag. Nou, ik heb wel een goed weekend achter de rug. Dus ik vind het wel vind het een mooi begin van mijn week.
0: En wat maakt je weekend zo goed?
1: Ik ben nog even langs Doenja Festival geweest.
0: Nieuwe opzet, ja, in het Zuiderpark.
1: Op Zuid, gewoon lekker thuis, dichtbij.
0: Thuis op Zuid.
1: En thuis op Zuid. En ik moet toch zeggen dat ik... ik weet niet, ik snap dat het een eerste poging is weer na heel veel jaar. Maar ik had hem iets groter verwacht. En ik vond het jammer dat het... Er waren drie podia. En ik vind het jammer dat ze niet podia meer gemixt hebben. Dus het was een Arabische podium voor Arabische artiesten. En dan Latin-achtige artiesten. En ik vind het jammer dat ze niet podia meer gemixt hebben. Dus het was een Arabische podium voor Arabische artiesten. En dan Latin-achtige artiesten. En dan weer een ander wat kleiner.

0: We moeten winnen aan een nieuwe versie van Doenja.
1: Laten we blij zijn dat er weer wat is, in elk geval.
0: Top. Precies, en lekker op Zuid.
1: Ja, zo is het.
0: En jij, hoe was jouw weekend?
1: Ik heb vooral IKEA-kasten in elkaar gezet. Dus dat was helemaal top. Ik ben gisteravond nog naar de Michael Jackson film geweest. Waar ik natuurlijk al veel over had gelezen en gehoord. Ja. En kritiek aan alle kanten in de recensies. Hè, dat het onvolledig is en dat niet het hele verhaal wordt verteld. Want het gaat natuurlijk maar tot aan de periode met Bad. Hè, dus voordat al die beschuldigingen... Maar wat ik heb gezien was echt wel fenomenaal, hoor.
0: Ja? Ja, wat goed.
1: Die rol werd zo goed gespeeld door zijn neefje. Zijn neefje die speelt die rol.
0: Top.
1: En die praat zoals Michael Jackson. Die ziet eruit als Michael Jackson. Ja. Die zingt als Michael Jackson. Die danst als Michael Jackson.
0: Top.
1: Hij is gewoon Michael Jackson.
0: Ja, heel mooi.
1: Ongelooflijk. Dus ja, ondanks alle kanttekeningen die erbij kan plaatsen. Ik vind het toch een aanrader.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Nou, klinkt goed.
1: Dat klinkt goed, hè?
0: Ja.
1: Sheryl Crow uit 1994. All I Wanna Do. Daarvoor hoorde je Blanco, een Nederlands groep. En hun single Sophia. En dan is het nu 16:50.
0: Dus tijd voor nieuwe muziek.
1: We hebben weer een fraaie gevonden, hoor. Een wat wonderlijke combinatie, mag ik wel zeggen. Van wie had dit zien aankomen? Snow Patrol samen met Kylie Minogue.
0: Wat leuk.
1: Wat leuk, hè? Ja, ja. Nou, Snow Patrol, die kennen we natuurlijk als de Iers-Schotse band rond Gary Lightbody, inmiddels 50 jaar. Geboren in Noord-Ierland en al sinds de jaren 90 bezig. In Nederland kennen we ze vooral van Chasing Cars en Run, Shut Your Eyes. En natuurlijk de nummer 1 hit, Just Say Yes. En dan Kylie Minogue, 58 inmiddels, komt uit Melbourne. Begon ooit als actrice in Neighbours. Groeide uit tot een van de grootste popsterren van Australië. Met hits als Can't Get You Out of My Head, In Your Eyes. En een paar jaar geleden nog Padam Padam. Weet je die nog? Dat is een leuke plaat. Ja, het nieuwe nummer dat ik je laat horen heet These Alarms. Het is eigenlijk gewoon een Snow Patrol liedje. En Gary Lightbody die schreef het met in zijn achterhoofd de stem van Kylie Minogue. Tijdens de sessies voor hun laatste album heette de demo zelfs gewoon Kylie. Maar de band maakte het nummer uiteindelijk niet af omdat ze vonden dat er iets aan ontbrak. En dat iets bleek dus Kylie zelf te zijn. Nou, ze zei zelf daarover later dat het verhaal achter dit liedje onweerstaanbaar was en dat ze het een eer vond om in de wereld van Snow Patrol te worden uitgenodigd. En live is het nummer inmiddels ook al uitgevoerd, want afgelopen vrijdag gaf Snow Patrol een concert in Crystal Palace Park in Londen. En daar kwam Kylie als verrassing op het podium. En ze zong daar niet alleen deze nieuwe single mee, maar ook Chasing Cars van Snow Patrol. Nou, hier is hij dan, de nieuwe single van Snow Patrol, met als gast Kylie Minogue.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: op Radio Rijnmond. Vandaag van Snow Patrol en Kylie Minogue. Wie had dat zien aankomen? En het werkte. Het werkte
1: gewoon.
0: En het nummer heet These Alarms. En over alarms gesproken.
1: Het
0: is natuurlijk deze week weer zo'n week dat we noodradio's weggeven. Dus als je straks weer dat alarmgeluid hoort,
1: alarm,
0: die sirene,
1: ja,
0: dan is het zaak om zo snel mogelijk de frequentie van Radio Rijnmond te appen via de Rijnmond-app. En dan maak je dus kans op zo'n noodradio. Weet jij nog wat de frequentie is ook alweer van de radio? Ah, dat zoeken ze zelf maar aan. Ja.

0: heerlijke nederpop uit 1984 van Roberto Diacchetti en de Scooters. I Save the Day. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws, weer en verkeer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Download

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Het is nu 4:30. Dit is Radio Rijnmond. Peza, wat een files.
4: Ja, echt 36 meldingen in onze regio, of in Zuid-Holland.
3: Ja.
4: En de langste files zijn bijzonderheden. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoflied en Ketelplein 21 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur. Ook ruim een half uur vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Een file van 7 kilometer. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 11 kilometer. Ongeveer een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A20 zelf, Gouda richting Hoek van Holland, is de weg tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein dicht wegens werkzaamheden. En dan staat het vast tussen Moordrecht en Terbrechtseplein. Een file van 6 kilometer, een half uur vertraging.
3: Ja, en er staan nog veel meer files dus, maar die zijn dus minder dan een half uur. Ik weet niet of dat heel geruststellend is, maar goed, dan weet je dat. Vanavond blijft het nog even zonnig. Vannacht opklaringen, droog. Het koelt af naar 18 graden. En morgen hebben we opnieuw een dag met periode met zon. Droog weer, 22 graden aan zee, 25 in het oosten van de regio. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
5: Meer dan 100 leerlingen van een basisschool in Rotterdam-Charloes hebben vanmiddag vrijgekregen na een brandje in de keuken van hun school. Op een warme kookplaat van het pand aan de Sommelsdijkstraat stond een plastic flesje en dat was gaan branden. Maar er kwam zoveel rook bij vrij dat de school alle leerlingen maar heeft geëvacueerd. De brandweer had het vuur snel uit. Er moest nog wel worden geventileerd vanwege de stank, maar daar hoefden de leerlingen niet op te wachten. De schoolmiddag was toch al zo'n beetje om. Dus de leerlingen mochten gaan. De Alblasserwaard is aangewezen als grutto-gebied. Het is een van de 35 plekken in ons land waar de weidevogel het zo naar de zin moet gaan krijgen dat het aantal grutto's eindelijk weer gaat toenemen. Dat staat in afspraken waar minister Van Essen en vertegenwoordigers van 7 provincies hun handtekening onder hebben gezet. Van het aantal grutto's dat er in 1995 nog was, is nu nog minder dan 30% over. Een herstel van het aantal grutto's is belangrijk, want ruim 80% van de Noordwest-Europese populatie van de grutto leeft binnen onze landsgrenzen. En België speelt vanavond tegen Amerika, dat aantreedt met topscorer Valerin Balogun. De FIFA heeft op voorhand het beroep afgewezen dat België had aangetekend tegen het omstreden besluit om de rode kaart van Balogun terug te draaien. Want die kreeg afgelopen week een rode kaart tijdens de gewonnen WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Normaal gesproken moet iemand die rood krijgt dan de eerstvolgende wedstrijd missen. Het duel van vanavond dus. Maar na een belletje van Donald Trump aan de FIFA mag Balogun dus gewoon spelen tegen België. Donald. Het is echt iets ongelooflijks.
3: Trump heeft zojuist ook officieel bevestigd, hè, dat hij...
5: Ja, hij is er trots op.
3: Dus ja, hij is er trots op. Ja, hele wereld woedend.
5: Ja, ongelooflijk. Zelfs Sepp Blatter die spreekt van corruptie. Dus ik bedoel, ja...
3: We komen er later in dit programma nog op.
5: Zeker.
3: Met een scheidsrechter uit onze eigen regio.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
3: En over het WK gesproken, hier is Ricky Martin, La Copa de la Vida.
0: Radio met een grote R.

0: La Copa de la Vida. De grote voetbalhit uit 1998, toen het WK in Frankrijk was. Ricky Martin op Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.
1: App nu 93.4 FM via de Rijnmond app en maak kans op een noodradio.
0: Oh ja, dat doen we natuurlijk ook nog, hè. Nou goed, jongens, dan weet je alweer genoeg. Ja. Gaan wij ondertussen bellen met Frankrijk. Want weet je nog dat we vorige week Nick Leeuwenhoek uit Spijkenisse aan de lijn hadden? Die was toen bezig met een recordpoging. Een hele lange trailrun vanuit Hoek van Holland helemaal naar Nice in Zuid-Frankrijk. Hij was toen op 1500 van de 2200 kilometer. En ja, inmiddels als het goed is weer een stukje verder. Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
2: Ja, na omstandigheden nog zeer goed eigenlijk.
0: Vertel over de omstandigheden.
2: Oh. Nou ja, ik ben inmiddels op dag 25 van mijn trip. Ja. Dus redelijk vermoeid. Maar ja, na 25 dagen valt het dan relatief ook wel weer mee. Ja, ja. Ik heb slechts 3 blaren gelopen in de afgelopen tijd. Dus.
0: Oh, 3 blaren maar.
2: Het kan erger. Ja.
0: En waar zit je momenteel? Ergens in de Alpen, hè, denk ik.
2: Ja, ik zit in Montgenèvre. Dat is een klein dorpje in de buurt van Briançon.
0: Oké. Dan hebben mensen misschien een iets beter beeld. En hoe warm is het daar?
2: Eerlijk gezegd, ik heb geen idee wat de temperatuur is, maar het voelt behoorlijk warm. Ja, ik zie iedereen in een korte broek en een t-shirt, dus het is lekker zomers.
0: Ja, ja. En hoe is het je vergaan de afgelopen dagen daar in de Alpen?
2: Eigenlijk wel redelijk goed. Gisteren wel een zware dag gehad. Ik loop iedere dag zo'n 3.000 tot 4.000 hoogtemeters. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 1.000 verdiepingen per dag. Mm-hmm. Dus de benen zijn erg vermoeid. Oh, wow. Maar gelukkig heb ik een topteam bij me wat me iedere keer toch weer opknapt en zorgt dat ik lekker door kan lopen.
0: Ja, ja. Maar je bent nu al ruim 3 weken onderweg. Ben je niet helemaal zat, Nick?
2: Ja. De verveling gaat af en toe wel een beetje toeslaan. Maar gelukkig, als ik om me heen kijk, is er altijd wat moois te zien. En ja, dat helpt wel heel veel.
0: Ja, en ja, de finish komt natuurlijk wel in zicht, hè, zo langzamerhand. Want hoe ver moet je nog?
2: Ik moet nog zo'n 230 kilometer.
0: Oké, en hoeveel dagen heb je dan nog voor nodig?
2: De verwachting is dat ik donderdagavond aan het strand sta in Nice.
3: Oh. Wat gaaf.
0: Ja, die gedachte geeft natuurlijk weer nieuwe energie.
2: Ja, dat is. Ik kijk er wel heel erg naar uit om aan te komen. Ik kan niet wachten om vrijdag uit te slapen. Op te gaan liggen en lekker helemaal niks te doen.
0: Ja, nou, dat heb je dan ook dik verdiend. Maar ja. Je gaat dus gewoon het record breken, hè? Want het record staat op ruim 29 dagen.
2: Ja, dat klopt.
0: En jij? Jij doet het dan al in 27?
2: Net onder de 28 dagen hoop ik aan te komen. Ja. Het ziet er natuurlijk nu wel naar uit dat ik het ga halen. Maar het is, ondanks dat ik relatief dichtbij ben, is het nog best wel een stuk lopen. Dus
0: ja, je moet
2: er kan
0: wel
2: van
0: even
2: alles
0: doen.
2: Gebeuren.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Nou, hou vol. En weet je wat, donderdagmiddag in dit programma, dan gaan we weer spreken. Dus misschien ben je er dan bijna of misschien al over de streep gekomen. Wie weet.
2: Ik hoop jullie vanuit Nice te spreken. Dat lijkt me leuk.
0: Ja. Live finishen op de radio, dat lijkt me helemaal top. Hey, heel veel succes die laatste dag, Nick.
2: Super, dankjewel. Fijne dag.

0: Way of Your Heart to Your Heart. Soul Sister in 1988. Dit blijft een heerlijke vrolijke plaat om te draaien op Radio Rijnmond. We hebben inmiddels de telefoon uit Dordrecht als het gaat om die noodradio en het alarm. Betty van der Laar is aan de lijn. Betty, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, dat klinkt vrolijk. Hoe is het in Dordrecht?
1: Zonnig.
0: Ja, lekker.
2: Lekker.
1: Ik zit buiten op het balkon.
0: Oh, je zit op het balkon al. Heb je gewerkt vandaag of...
1: Nee hoor,
0: nee.
1: Ben met pensioen.
0: Oh, ben lekker met pensioen. Rustig aan.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ben jij een echte Dordtenaar, Betty?
1: Nou, ik ben wel in Dordt geboren. Ik ben in Zwijndrecht opgegroeid. Maar ik woon nu al langer in Dordrecht dan dat ik ooit op Zwijndrecht heb gewoond.
0: Oh, ja. En hou je van Dordrecht?
1: Nee hoor, ik ben bijna 50 jaar getrouwd. Dus,
0: oh, ja.
2: Oh, wow.
1: Ik woon al bijna 50 jaar in Dordt.
0: Ja.
2: Oh, ja, dan ben je wel een Dordtenaar.
0: Dan ben je echt een Dordtenaar, vind ik ook. Komend weekend, Big Rivers, hè? Komend weekend.
1: Ja. Mijn te druk.
0: Oh, is jou te druk.
2: Ja, je kunt ook gewoon naar Radio Rijnmond luisteren, want daar doen we ook wat mee.
0: Ja, zeker. Ja. Daar doen we er verslag van. Zeg maar, daar gaat het helemaal niet om.
1: Jullie vallen af en toe weg.
0: Oh.
2: Nou, dan gaat Rijntjan even goed in de microfoon praten.
0: Test, test. One, two.
2: Heel goed.
0: Betty, wat is volgens jou de frequentie van Radio Rijnmond?
1: Ja.
2: Wat is de frequentie?
1: Ja. 93,4.
0: Ja, dat wilden we nog even horen. Iedereen weet het wel, maar toch.
2: Ja, even herhalen.
0: We moeten het iedereen inhameren, want op het moment dat echt die sirenes gaan, dan moet iedereen wel 93,4 weten te vinden. En daarom hebben we ook deze noodradioactie. Heb je verder al een noodpakket in huis, Betty?
1: Nou, een aantal dingen wel, maar echt overdreven nog niet mee.
0: Nee, een aantal dingen.
2: Gewoon rustig aan. En nu heb je je noodradio in ieder geval.
1: Ja, dat vond ik wel fijn. Ik had er een keer eentje gekocht.
2: Kijk.
1: Maar dan kon ik Rijnmond niet ontvangen. Dus ik dacht, nou,
2: dat kan niet.
1: Dat schiet niet op.
0: Dat is een noodradio van niks. Nee, weg met dat ding. En nu heb je een nieuwe van ons. En die doet het prima.

0: niet online kopen, zo'n noodradio. Nee, want dan weet je het helemaal niet.
1: Nee.
0: Altijd even testen in de winkel. Doet dit echt op 93.4? Ja. Want dat is de frequentie die je nodig hebt. Enfin, Betty heeft nu een goede noodradio. En zorg ervoor dat je ook een goede radio in huis hebt. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond nu met Andrew Gold.

0: Never Let Her Slip Away. Uitstekend advies van Andrew Gold. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
2: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers aan Tafel.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Het is 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws nu met Aris van Meteren.
15: De man die vastzit voor meerdere zedenmisdrijven in Spijkenisse is een inwoner van die plaats, heeft de politie gezegd. De man van 35 kon vrijdagavond worden aangehouden, onder meer na een melding op Burgernet. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen met het oog op de privacy van de slachtoffers. 1-2 journalisten zeggen dat het om 3 verschillende misdrijven zou gaan. De 35-jarige inwoner van Spijkenisse hoort morgen over genoeg bewijs tegen hem is om hem langer vast te houden. De 2 hoofdverdachten in de Rotterdamse goudroof blijven weg tijdens hun rechtszaak. De 2 Limburgers verblijven in Dubai, waar ze al 7 jaar wonen. In 2019 zouden de 2 475 goudstaven en 22.000 gouden munten hebben gestolen uit het voormalig HBU-bankgebouw in de Coolsingel in Rotterdam. Dat komt neer op een buit die vandaag de dag 100 miljoen euro waard is. Justitie heeft jarenlang onderzoek gedaan. Pas vorig jaar kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. En steeds bleven de verdachten weg. Als eind dit jaar de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld, zal ook dat zonder de Limburgers zijn. De twee zijn bang dat ze eenmaal in Rotterdam worden aangehouden, zegt hun advocaat. Het kabinet heeft het Westland en 9 andere gemeenten op het matje geroepen. Het gaat om de eerste groep gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. Minister Van der Brink wil van de 10 gemeenten horen welke locaties ze aanwijzen voor een AZC en wanneer de opvang klaar kan zijn. Werken ze ook daarna niet mee, dan kan Van der Brink ze dwingen. Het kabinet regelt dan zelf dat er een COA-locatie komt op kosten van de gemeente. Zoals is geregeld in de spreidingswet. De wet die is bedoeld om de opvang van asielzoekers beter en eerlijker over Nederland te verdelen. Onder leiding van informateur Abu Taleb is in Den Haag een coalitieakkoord bereikt. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK zijn het eens geworden over een nieuw college. Komende vrijdag zetten de partijen hun handtekening. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK hebben bijna 2 maanden onderhandeld. Net als Rotterdam krijgt Den Haag 10 wethouders. 5 voor Hart voor Den Haag, 2 voor VVD en DENK en 1 voor het CDA. En net als in Rotterdam gaan 2 wethouders in deeltijd werken. Het weer, mooi weer met zon vandaag. Droog, 26 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 17. Morgen hebben we opnieuw een dag met zon. Blijft overal droog. Dan worden 22 graden aan zee en landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Het is erg druk op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Ketelplein 26 kilometer. Een vertraging van 50 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer. Een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 12 kilometer. Ruim een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf Gouda richting Hoek van Holland is de weg dicht. Tussen Terbrechtseplein en Klein Polderplein vanwege dus de wegwerkzaamheden. En dan staat het vast tussen Moordrecht en Terbrechtseplein. 9 kilometer, een half uur vertraging.
0: Zometeen verder in Afslag Rijnmond met Taylor Deen, die er maar geen genoeg van kan krijgen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
17: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
16: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
18: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
23: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Get Enough of Your Love was in de jaren 70 een kraker van Barry White. In de jaren 90 gecoverd door Taylor Dane. Die hoorde je weer dus op Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond. Het is 11 minuten over 5 maandagmiddag. En wat fijn dat je luistert naar Afslag Rijnmond. We houden je graag gezelschap tot een uur op 7 om je veilig naar huis te brengen. Met lekkere muziek en natuurlijk met het nieuws van deze dag. En er is weer zoveel te bespreken, Peza.
1: Ja, allereerst denk ik WK-nieuws.
0: Ja, de rode kaarten.
1: Ja,
0: gaat het de hele dag al over.
1: Ja, en gewoon bizar dat Trump dus kan bellen en het voor elkaar kan krijgen om zo'n rode kaart even op te schorten.
0: De hele voetbalwereld is woedend, behalve Amerika natuurlijk. Maar voor de rest is iedereen woedend, komt er heel veel over te zeggen. En nou goed.
1: En kan dat zomaar?
0: Ja, kennelijk. Je vraagt je wel af wat de scheidsrechterswereld hier nu van vindt. En daarom gaan we zo meteen even bellen met een scheidsrechter uit onze regio. Iemand die we allemaal hier kennen bij Rijnmond. Geert den Oude van FC Rijnmond, voormalig profvoetballer. Tegenwoordig scheidsrechter. Over die rode kaart en hoe dat nou moet vannacht in die wedstrijd tussen België en de Verenigde Staten. Zou die man inderdaad gewoon op het veld staan? Die hem doet.
1: Ja.
0: Nou, gaan we zien. Wat nog meer?
1: Wijkkameraden. Rotterdam heeft wijkkameraden.
0: En wat is dat?
1: Nou, er zijn heel veel explosies. En dan schrikken bewoners toch wel heel erg. En wijkkameraden zijn dus ervaringsdeskundigen die met deze bewoners in gesprek gaan om ze daarbij te helpen om dat te verwerken.
0: Ja, want verwerking is wel nodig. Een bijzonder initiatief van de gemeente Rotterdam, hoort er zo meteen meer over. En we gaan het ook nog.
1: Dus ervaringsdeskundigen die met deze bewoners in gesprek gaan om ze daarbij te helpen om dat te verwerken.
0: Ja, want verwerking is wel nodig. Een bijzonder initiatief van de gemeente Rotterdam, hoort er zo meteen meer over. En we gaan het ook nog hebben over de A20, want die is

0: Mr. Know-It-All, Teddy Swims was dat, zijn nieuwe single. En daarvoor hoorde je John Mayer, Perfectly Lonely, op Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond, het is 10 minuten voor 5:30. En we gaan het hebben over een bijzonder initiatief van de gemeente Rotterdam. We hadden het net al eventjes over, Wijkkameraden heet het. Het heeft te maken met de vele explosies die tegenwoordig plaatsvinden in de stad, vaak in woonwijken. En dat doet natuurlijk wat met de bewoners, met de mensen die dat meemaken. En daarom zijn er in Rotterdam nu 4 wijkkameraden al gestart. Die zijn het afgelopen half jaar al bezig. En wat zij doen is dat ze in gesprek gaan met mensen die zo'n explosie meemaken. Aan de telefoon is Meike van Mierlo van de gemeente Rotterdam, die daar alles van weet. Meike, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is dit idee ontstaan?
1: Dit idee is ontstaan nadat natuurlijk helaas explosies voor wat langere termijn onze stad al teisteren. En we ook echt wel merkten uit ervaringen met ketenpartners dat het superveel doet met de Rotterdammers. Mm-hmm. Natuurlijk hard werken als Rotterdam samen met slachtofferhulp om die hulpverlening echt wel aan te scherpen. Maar we toch merken dat je met niemand beter in gesprek kan gaan dan met iemand die weet wat je hebt meegemaakt.
0: Ja, ja, dus het is een soort aanvulling eigenlijk op de slachtofferhulp.
1: Exact. Het is echt een plus op onze eigen hulpverlening samen met die van Slachtofferhulp Nederland.
0: Ja, en hoe gaat een wijkkameraad te werk?
1: Een wijkkameraad gaat na een explosieincident de wijk in. Belt eigenlijk gewoon aan met de simpele vraag: hey, hoe gaat het met je? Waar heb je behoefte aan? En wat ze daarna doen is samen in gesprek gaan met alle buurtbewoners in een bijeenkomst. Waar ze met elkaar delen, waar loop je tegenaan? Wat kunnen we voor je doen? Zo halen ze actief signalen op en geven ze ook handelingsperspectief aan andere slachtoffers die helaas een explosie hebben moeten meemaken.
0: Ja, en heb je dan een voorbeeld uit de praktijk waar iemand echt iets aan gehad heeft?
1: Zeker, meerdere. Ik denk dat het mooie is dat we heel erg merken dat buren eigenlijk gewoon elkaar nodig hebben na zo'n incident. En dat een wijkkameraad heel erg goed in staat is die buren weer samen te brengen. Zodat buren elkaar weten te vinden als ze bijvoorbeeld een nieuw verdacht signaal zien. Elkaar even snel kunnen appen en ook kunnen aangeven, hé, er is niks aan de hand. Of bijvoorbeeld een wat moeilijkere stap durven te zetten, samen naar de wijkagent gaan om toch te melden dat er iets helaas aan de hand is in de buurt waar ze zich zorgen om maken. Dat soort mooie dingen zijn er wel uit voortgekomen.
0: Ja, ja, ja. Want die wijkkameraden, dat zijn dus allemaal mensen die het zelf ook hebben meegemaakt. Hè? Hoe hebben jullie uiteindelijk deze mensen benaderd voor deze rol?
1: Nou, dat gaat heel erg uit ons eigen netwerk. Als gemeente hebben we natuurlijk heel veel lijntjes en korte connecties met personen, Rotterdammers in de wijk. Dus we weten helaas waar het heeft gespeeld. En die Rotterdammers waren bereid om deze geweldige rol op zich te nemen.
0: Ja, en zijn jullie dan op zoek naar meer mensen die deze rol op zich nemen?
1: Ja, zeker. We hebben momenteel 4 wijkkameraden. En helaas stopt de problematiek niet en zouden we graag meer Rotterdammers willen bijstaan op deze manier. Dus hier, mocht er een Rotterdammer luisteren die dit zelf helaas ook heeft ervaren en graag hulp biedt aan andere Rotterdammers, dan horen we dat graag.
0: Dan even melden bij de gemeente. Want jullie zijn hier nu een half jaar mee bezig. Kun je iets zeggen over wat het heeft opgeleverd?
1: Nou, half jaar is natuurlijk nog vrij kort dag. Maar we merken echt al wel dat in alle wijken waar de wijkkameraden zijn ingezet, buren er elkaar beter weten te vinden en minder angstgevoelens lijken te hebben na deze bijeenkomsten.
0: Ja, nou goed. Mensen die zich geroepen voelen om hier aan mee te werken, laat het even weten aan de gemeente Rotterdam. Dankjewel voor je uitleg, Meike van Mierlo.
1: Dankjewel. We'll

0: Fargo was dat uit 1981 en Just For You. Zometeen in afslag Rijnmond gaan we nog spreken over de A20, want daar is van alles mee aan de hand de komende weken. Jacco van Giessen is daar langs geweest om te horen hoe het precies zit. En we gaan het natuurlijk hebben over die rode kaart, die veel besproken rode kaart tegen Amerika. Is opeens na een telefoontje van Trump niet ingetrokken, maar
1: opgeschort,
0: uitgesteld. En dat betekent dat de man die de rode kaart heeft gekregen alsnog mag spelen komende nacht tegen België. België boos, eigenlijk de hele voetbalwereld boos. Maar hoe zit het nou precies? Daarover komen we zo meteen uiteraard te spreken in afslag Rijnmond. Eerst de hoofdpunten van het nieuws en het weerbericht van Ed Alders.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven, en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
0: Het is bijna 5:30, dit is Radio Rijnmond. Eerst maar eens even kijken op de weg. Is er nog een plekje in de regio waar het niet vaststaat?
1: Ik ben bang van niet. De langste files zijn bijzonderheden. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Ketelplein en Den Haag-Ypenburg, 10 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Ketelplein, 25 kilometer, een uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden, 19 kilometer, 40 minuten. En de A16 Rotterdam richting Rotterdam, tussen Breda richting Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein, 13 kilometer, een half uur vertraging. Door wegwerkzaamheden op de A20 en dan de A20 zelf, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en Terbrechtseplein, 9 kilometer, een half uur vertraging. Komt dus door die wegwerkzaamheden, waardoor de weg tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein dicht is.
0: Daarover straks meer. Nu eerst naar onze weerman, en dat is Ed Alders. Ed, goedemiddag.
7: Rijntjan, hele goede middag.
0: Ja, lekker zomerdagje vandaag.
7: Ja, zeker. Ronduit zomers. Een maximumtemperatuur zojuist op Rotterdam Airport van maar liefst 27 graden. Hmm. Afgerond dan 26,8. En nog warmer was het in het Zeelse Westdorpen. 32 graden. Zo. En wow. Toch wel bijzonder, want er waait in het hele westen een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Ja. Dus je komt vanaf zee. Ja, en die visbak die is toch wel koeler natuurlijk dan de aangevoerde lucht. Want ja, de temperatuur van het zeewater is momenteel 21 graden langs de kust.
0: Maar hoe kan het dus dan 32 graden worden daar?
7: Nou, het heeft ook wel te maken met de grondgesteldheid daar zo in Westdorpen, daar waar die weerhut staat. Hmm. Er is net zelfs een weeramateur geweest, die heeft de auto gepakt, die is snel naar dat station gereden om te kijken of er geen vrachtwagens in de weg staan die het daar extra opwarmen. Ja, ja. Maar het heeft te maken met droge grond. Hmm. En dan kan die temperatuur waarschijnlijk ook natuurlijk wat sneller oplopen. Hè? Als je grond hebt wat natter is, zeg maar, dan kom je minder snel aan die hoge temperaturen.
0: Ja, ja. Dus niet
7: zo zit dat.
0: Elke weer, het is niet altijd hetzelfde.
7: Want verdamping kost energie, dus vandaar een lagere temperatuur als de vocht in de grond zit.
0: Ja.
7: Nou ja, en als je kijkt naar vanavond, is het schitterend weer in de regio met heel veel zon. En het blijft daar, of het blijft in onze regio, blijft het lekker droog. Vannacht hebben we te maken met opklaringen, soms een paar wolkenveldjes. En het is best wel aan de zwoele kant, Rijntjan. Ik denk temperaturen 17 tot 19 graden toch wel. Dus het koelt eigenlijk niet echt af. Hmm. En morgen overdag periode dat de zon schijnt. Ik denk niet zo zonnig als vandaag, maar toch wel voldoende zonneschijn hoor. Lekker weer. Een fractie minder warm, 22 graden, 23 graden aan zee. En dan nog 25 graden in het uiterste oosten van de regio. En de matige wind waait uit het westen, in de middag dan uit het noordwesten.
0: Ja, en dan verderop in de week wordt het weer warmer, hè?
7: Ja, wordt zeker flink warmer. We zien op woensdag een mix van zon en bewolking. Blijft het droog, dan wordt het in de middag ongeveer 26 graden. En daarna wordt het dan dagelijks warmer. Dan gaan we naar 30 graden op zaterdag. Ja, en de tweede weekhelft die verloopt volop zon. En ik heb zelfs 0% kans op neerslag ingetekend. Kijken. Dus de kans op onweer is uitgesloten tot en met zaterdag.
0: Goed zo, dankjewel. Ed Aldus, dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
8: De politie denkt met de aanhouding van een 23-jarige Zwijndrechter een grote sextortionzaak te hebben opgelost. De man zou meisjes en jonge vrouwen online hebben verleid tot het maken van seksueel getinte afbeeldingen, waarna hij eiste dat ze zichzelf zouden filmen bij het doen van seksuele handelingen. En zouden ze niet meewerken, dan zou hij hun beelden publiceren. De politie vond op telefoons van de verdachte een grote hoeveelheid aan foto- en videomateriaal. Westland en 9 andere gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet zijn door Den Haag op het matje geroepen. De regering gaat met deze gemeenten afspraken maken over de komst van een AZC, omdat er nu te weinig asielzoekers worden opgevangen. Het kabinet gaat ervan uit dat er de komende 2 jaar 88.000 opvangplekken nodig zijn voor asielzoekers. Dat aantal wordt nu bij lange na nog niet gehaald. Momenteel zijn er zo'n 50.000 plekken.
9: Wie gaat deze etappe winnen? Sexas strak op het wiel van Vingegaard. De gele trui achter Pogacar. En nu zijn er nog maar 5, want Evenepoel haakt af. Evenepoel haakt af en dan gaat Pogacar zijn sprint inzetten. En Vingegaard zit nog in het wiel. Del Toro die natuurlijk laat gaan. Vingegaard kijkt dan naar achteren. En dat betekent dat de vogel gevlogen is. Dan moet de schade beperkt worden, want anders verliest Vingegaard hier het geel. Maar bovenal wint Tadej Pogacar zijn eerste rit in deze Tour.
8: Ja, de derde etappe van de Tour de France, gewonnen door Tadej Pogacar. Dus in de sprint bergop tussen een elite groep klassementsrenners was hij de snelste. De Sloveen pakt ook nog de gele trui. De renners vertrokken vandaag vanuit Spanje voor een rit van 196 kilometer richting het Franse Les Angles.
0: Dankjewel, Aris.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen Jacco van Gies over de A20. Hier is de Bluebells.
10: Met een grote R. Ja.

0: De Bluebells waren dat jong uit hart, net als Radio Rijnmond. Het is 6:08. Afslag Rijnmond hebben we al een paar keer de A20 genoemd. Zeker in de verkeersinformatie, want we hebben het al gemerkt vandaag aan de files. Het is druk in de omgeving van de A20. En Jacco van Giezen die is vandaag naar die snelweg aan de noordkant van Rotterdam toegegaan om eens even uit te zoeken wat er nou de komende weken allemaal aan de hand is. Jacco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want er is nogal wat aan de hand, hè?
1: Nou ja, dus afsluitingen. Vanaf vrijdag, nu 2 weken, van Terbrechtseplein richting Kleinpolderplein. Mm-hmm. Dan is hij 1 week in beide richtingen open. En dan, daarna gaat hij weer 2 weken in de andere richting dicht. En ja, groot onderhoud. En dat is nogal ingrijpend. Die weg die moet gewoon eigenlijk compleet vervangen worden. Zegt Rijkswaterstaat Sylvia van Waardenburg daarover.
2: Oh, wacht even. En nou moet ik iets doen. Ja, want...
0: Ja.
2: Oh, nee.
0: Sylvia van Waardenburg, ja, van de Rijkswaterstaat.
2: Ik weet even niet waar mijn... Oh, wacht hier. Oh, nee. Oké. Okay. Mag ik heel even nog 1 seconde? 1 seconde.
1: Ja.
2: Eén seconde.
0: Dus, ja hoor, nee. Ja.
1: Nee, okay.
0: Ja,
1: nee, dat asfalt.
0: Oké, laat horen.
1: Daar komt ze.
2: Heb je hem harder?
3: Dat betekent dat asfalt echt wel aan vervanging toe is. De deklaag vervangen we sowieso. Op sommige punten vervangen we ook de tussenlaag. Daarmee zorgen we er in ieder geval voor dat de komende jaren de A20 weer goed erbij ligt. Maar daarnaast zijn er ook nog heel veel andere dingen die we gelijk meenemen. Zoals 170 voegen. Die hebben echt wel een lange doorlooptijd om dat allemaal te vervangen. We gaan meteen ook de vangrail gaan we vervangen. En zorgen dat die weer op de juiste hoogte is. En daar waar dan het nodig is ook de bermen weer verlagen. Zodat de afwatering goed is. Tussendoor hebben we ook een aantal viaducten die betonschade hebben. En ook die pakken we gelijk mee.
0: Ja, dat is heel veel werk.
1: Heel veel. Ja. En dan kun je afvragen van ja, maar waarom doen ze dat niet 's nachts of zo? Hè? Waarom moet het nou aaneengesloten? Nou, ze hebben het even voorgerekend. Als je 's nachts werkt met die hele troep, met al die werkers, dan kun je ongeveer 5 uur gewoon werken aan die weg. Mm-hmm. Een weekend levert 50 uur op. Mm-hmm. En dat is nog niet genoeg om alles te doen. Dus ja, dan zijn ze eigenlijk gedwongen om zo langdurig af te sluiten. Ja, dat is niet anders.
0: Zoveel werk. Ik begin het wel een beetje te snappen. En ja, dat gaat dus nog lang duren, Jacco.
1: Het gaat lang duren en er zijn natuurlijk nog meer afsluitingen, ook in de regio. We hebben er vandaag ook een heel artikel over, een overzicht op onze Rijnmond-app, Rijnmond.nl. Dan kun je zien waar het allemaal los is. Maar ze kiezen natuurlijk ook deze periode uit. Hè, vakantietijd, toch minder mensen die woon-werkverkeer deelnemen. Dus dan is de pijn iets minder.
0: In theorie.
1: En let op, hè, dus omrijden via de ring, niet via de stad. Want dan
0: omrijden
1: wordt het
0: via de ring, jongens. Ja. Alsjeblieft niet de stad door, want dan wordt het helemaal een puinhoop. Ja, of... neem het openbaar vervoer.
1: Dus de ring, dan bedoelen we eigenlijk de verlengde A16, hè, A13. En dan kun je het in feite zo kun je er toch komen.
0: Exact. Iets om rekening mee te houden. De komende weken, eerst de 2 weken dus in de richting Hoek van Holland.
1: Dat is nu.
0: Dan een weekje is alles weer open. En dan weer 2 weken in de richting Gouda. Dankjewel, Jacco.

0: Een jaren 80 klassieker van Queen, I Want to Break Free. Daarvoor de nieuwste van Olivia Rodrigo, Drop Dead. Het is 12 minuten voor 6. Je luistert naar Radio Rijnmond en we gaan spreken over, ik denk wel, de kwestie van deze dag. Echt iedereen die heeft het erover. Het is het verhaal van de rode kaart en de witte telefoon. En de vraag, wie is nou eigenlijk de baas op het WK? Dan heb ik het natuurlijk over de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse voetballer Balogun op te schorten, zodat hij vannacht kan spelen tegen België. Het gaat over de vraag of een rode kaart op een WK nog van de scheidsrechter is, of misschien wel van het Witte Huis. Nou ja, in België zijn ze natuurlijk woedend over die hele beslissing. Luister even naar wat er op de Belgische televisie wordt gezegd.
1: Die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het vals spelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is, als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid.
0: Ja, Donald Trump die heeft ook al laten weten dat hij inderdaad gebeld heeft. En hij is er nog trots op ook, geloof ik. Nou, het is een bijzondere kwestie. De hele voetbalwereld in opschudding. We gaan erover spreken met Geert den Oude, voormalig profvoetballer, tegenwoordig scheidsrechter en ook regelmatig te gast in FC Rijnmond. Natuurlijk, Geert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, heb je de wedstrijd gezien of de beelden?
2: Jazeker.
0: En wat dacht je?
2: Terecht de rode kaart.
0: Ja, een terechte rode kaart.
2: Ja, ja, ik was blij dat dit keer de VAR wel de scheidsrechter riep, in tegenstelling tot de situatie met Lionel Messi in de wedstrijd van Argentinië tegen Algerije, waarbij dat niet gebeurde. En ik denk ook dat dat voorval met Messi voor de Amerikanen mede aanleiding is geweest, of verdediging richting de FIFA is geweest, om te zeggen ja, daar is niks voor gegeven. En wij vinden dat daarom nu ook geen schorsing moet volgen.
0: Ja, en zo geschieden, want hij mag nu gewoon spelen tegen België.
2: Ja, ja, dat is inderdaad zoals de Belgische media daar ook over heeft aangegeven. Maar ik ben ook heel erg blij dat de UEFA vandaag een statement heeft uit doen gaan, waarin ze absoluut aangeven tegen de beslissing van de FIFA geweest te zijn. Omdat er natuurlijk zoveel voorbeelden zijn waarbij spelers voor dit soort overtredingen, en dan hebben we het niet over opzet, hè, want daar gaat het helemaal niet om. Mm-hmm. De afspraak is in het voetbal dat op het moment dat je een speler zeker met je noppen dus vol raakt op een plek die boven de enkel of hoger ligt, op het moment dat je daar een speler raakt, dan dient daarvoor, dat valt onder ernstig gemeen spel en dit is dus een rode kaart.
0: Ja, opzet of niet, dat maakt dan eigenlijk niet eens meer uit.
2: Nee, want als wij alle spelers na de wedstrijd gaan vragen die een rode kaart heeft gekregen of het opzet was, dan zegt 90% zegt nee. Ja. En wat dat zou dus moeten betekenen, oké, nou laat dan maar gaan, omdat je hebt het niet expres gedaan. Daar kan geen onderscheid in worden gemaakt, want ja. dan is dat niet te doen.
0: Nou, na zo'n rode kaart is natuurlijk de regel, Geert, dat zo'n speler de volgende wedstrijd geschorst is. Maar nu is het toch, heeft de FIFA dan toch een soort geitenpaadje gevonden in de regeltjes, alles uitgeplozen om het dan toch voor elkaar te krijgen dat die schorsing, dat die dan wordt uitgesteld.
2: Ja, nou, er wordt daarover gesproken dat het een geitenpaadje is. Maar in de praktijk is het feit dat je een speler een wedstrijd voorwaardelijk schorst, is altijd zo dat als een voor bijvoorbeeld voor een bepaalde overtreding, hè, daar heeft elke voetbalbond, of dat de UEFA is of de KNVB, maar die zijn over het algemeen wel gelijk, voor een bepaalde overtreding staat 2 of 3 wedstrijden, dan kan de voetbalbond, de terugcommissie, bijvoorbeeld een wedstrijdschorsing van 3 wedstrijden terugbrengen naar 2, omdat die speler daarvoor geen slecht track record heeft. Oftewel, hij heeft in de voorgaande periode niet vaker dit soort overtredingen begaan. En dan zeggen ze, oké, je krijgt er 2. Mocht jij nou binnen een afzienbare tijd weer zo'nzelfde overtreding maken, dan word je daar die wedstrijd die vorige keer jij daarvoor voorwaardelijk hebt gekregen, die wordt dan opgeteld bij de schorsing die je dan krijgt. En daar is voorwaardelijk voor ingesteld. En daardoor, en op die regel kan je dus dat dus doen. Maar je kan niet een speler die je gewoon duidelijk een overtreding maakt zeggen, oh, wij geven voor deze overtreding een voorwaardelijke schorsing. Dat is onmogelijk.
0: Ja, wat doet dit met de geloofwaardigheid van de FIFA?
2: Die is op dit moment volledig weg. Ja, kijk, wat de FIFA had moeten doen, is een fout toegeven na het voorval met Lionel Messi. Daar hadden ze moeten zeggen, joh luister, dit had een rode kaart moeten zijn. En hij had geschorst daarvoor moeten worden. Messi heeft in dit geval geluk gehad. Nou, dat kan. Hè? Er wordt een fout gemaakt, dat is in zijn voordeel. Maar je kan niet die fout gaan doorwerken, want dan... Eigenlijk zegt de FIFA nu, voorlopig de komende de jaren mag elke speler zijn voet met noppen op de kuit van een tegenstander planten. En dan wordt er dan krijg je een voorwaardelijke wedstrijdschorsing voor. Dat is wat ze eigenlijk zeggen. Ja. Dus ze snijden zichzelf ook in de vingers hiermee.
0: Ja, lijkt mij ook. En ik kan me ook voorstellen dat je als scheidsrechter je ook niet echt gedekt voelt door de FIFA.
2: Nee, want je gaat nu als VAR zijn, ga je denken van, ja, moet ik hier nu wel... of geen rood voor gaan geven. Je wordt natuurlijk ook in verlegenheid gebracht. Ja. En daarom ben ik heel erg blij dat de UEFA hiervan gezegd heeft. Hè? De UEFA, dat is de voetbalbond in Europa. Dus ja. De overkoepelende voetbalbond in Europa. Die hebben gezegd, nou wij staan hier apart tegen. Want het is namelijk een soort van bom onder ons... sourcing-systeem, hoe wij dat werken. Ja. En dat is voor ons niet te doen. En ik ben heel blij dat de UEFA dat doet, want dat betekent ook gelijk dat alle bonden die onder de UEFA vallen, zoals de KNVB en de Belgische Voetbalbond, ja, daarvan weet iedereen gewoon, nou, als wij dit in Europa doen, blijft hij nog steeds geschorst.
0: Vannacht is die wedstrijd
2: en terecht.
0: Tussen België en de Verenigde Staten, Geert. Wat voor wedstrijd gaat dat worden?
2: Dat is niet van tevoren bepaald. Kijk, ik verwacht dat de Verenigde Staten die wedstrijd wint. Of ze nou wel of ze niet met Balogun spelen. Ze hebben ook nog Pulisic, de Amerikanen, is ook een hele goede spits.
0: Maar stel nou dat Balogun scoort, dan zit er toch altijd een smetje aan zo'n wedstrijd?
2: Ja, maar er is nu al een smet op die wedstrijd. Of hij nou wel of niet scoort. Kijk, je kan de speler niks kwalijk nemen. Die gaat proberen wat hij wil. En die krijgt nu een groen licht. Dat kan je de speler niet verwijten. Maar kijk, dat er een smet op deze wedstrijd ligt ten alle tijden, dat is duidelijk. En dat heeft de FIFA zelf over zich heen geroepen.
0: Dankjewel voor je commentaar, Geert.
2: Helemaal goed.
0: Hoi, hoi.
2: Oké.
0: Geert en Oude was dat, over die bijzondere rode kaart die dus kennelijk is opgeschort.

0: Oval. Hou vast. Bluff op Radio Rijnmond. Het is alweer tijd voor het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
7: Oh ja joh?
6: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
4: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe... en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Nog een uur, afslag Rijnmond. Nu het nieuws met Aris van Meteren.
14: Een man van 23 uit Zwijndrecht zit vast voor het maken en het bezit van kinderporno. De politie verdenkt de Zwijndrechter ook van sextortion. De man zou meisjes en jonge vrouwen online hebben verleid tot het maken van seksueel getinte afbeeldingen. Die dreigde hij vervolgens online te zetten als ze geen nieuwe beelden van zichzelf zouden aanleveren. De zaak kwam aan het rollen na een tip uit het buitenland. De politie vond op telefoons van de verdachte een grote hoeveelheid aan foto- en videomateriaal. De man is voorgeleid aan justitie en blijft langer in de cel. De man die vastzit voor meerdere zedenmisdrijven in Spijkenisse is een inwoner van die plaats, heeft de politie gezegd. De man van 35 kon vrijdagavond worden aangehouden, onder meer na een melding op Burgernet. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen, met het oog op de privacy van de slachtoffers. 112-journalisten zeggen dat het om 3 verschillende misdrijven zou gaan. De 35-jarige inwoner van Spijkenisse hoort morgen of er genoeg bewijs tegen hem is om hem langer vast te houden. De Schiedamse BOA's mogen weer handboeien dragen en mensen aanhouden. Ze waren hun bevoegdheden tijdelijk kwijt als gevolg van een administratieve fout. De gemeente was vergeten om de afspraken te verlengen over de bevoegdheden van de BOA's. Daardoor mochten ze een tijdje alleen toezicht houden. Het leidde tot vragen in de Schiedamse gemeenteraad. Vanaf vandaag is de bevoegdheid dus weer geregeld en kunnen de BOA's in Schiedam hun werk weer volledig uitvoeren. Tadej Pogacar heeft de 3e etappe van de Tour de France gewonnen en ook het geel is voor hem. De Sloveen versloeg in de rit tussen het Spaanse Granollers en Les Angles in Frankrijk de Deense gele truidrager Jonas Vingegaard en Richard Carapaz uit Ecuador. De vierde etappe morgen is een heuvelrit van Carcassonne naar Foix en heeft beklimmingen van de vierde, derde en tweede categorie. Het weer vandaag, mooi weer met zon, droog en 26 graden. Dat houden we ook nog lang vanavond. Daarna is het overwegend helder. Vannacht koelt het niet verder af dan 17 graden. Morgen periode met zon, ook wat bewolking mogelijk. Het blijft overal droog. En tot morgen 22 graden aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: De files nemen gelukkig af, maar het is nog behoorlijk druk met meer dan 20 meldingen in Zuid-Holland. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Ketelplein en Den Hoorn. 2 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Ketelplein. 31 kilometer, een uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein. 13 kilometer, 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. En de A20 zelf, Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Terbrechtseplein, 9 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur. En dat komt dus door wegwerkzaamheden.
0: Yes, zometeen in Afslag Rijnmond. The Whispers, een Amerikaanse soul-funkband. Al opgericht in 1964, maar pas in 1980 hadden ze een eerste hit. En die hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
16: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
15: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
22: Geeft ruimte.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
25: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
24: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijntjan Totsen.
4: En Feza Albayrak.
2: Radio met een grote R.

0: The Whispers moesten dus 16 jaar wachten op hun eerste hit. Maar het was het wachten waard. Zo'n lekker jaren 80 disco nummer. And the beat goes on. Om 9 minuten over 6. Goedenavond. Je luistert naar Radio Rijnmond. Elke werkdag tussen 4 en 7 met Afslag Rijnmond. Even bijpraten met elkaar over het nieuws. Maar vooral ook heel veel lekkere muziek. En dat gaan we ook het komende uur doen. Natuurlijk tegen 7 uur de lekker lange laatste. En het leuke is, ik heb voor de komende zomer bedacht dat we deze hele zomer allemaal lekker lange laatste gaan doen die het net niet gehaald hebben. Weet je wel, die in een
1: eerdere tweede kans krijgen.
0: Ja, die gewoon een tweede kans krijgen allemaal. Want er zijn zoveel goede platen afgevallen.
1: Dat is waar.
0: Ja, dat is wel een beetje zonde. Dus ik heb er weer een aantal bij elkaar geraapt.
1: Oké.
0: Okay. En vanavond zijn dat, nou, dat vertel ik straks.
1: Oké. Okay.
0: Want eerst even terugkijken naar het nieuws van de dag.
1: Ja, zeker. Want we moeten het hebben over de wijkkameraden in Rotterdam.
0: Dat is een nieuw initiatief van de gemeente.
1: Ja.
0: En wat houdt dat in?
1: Nou, dat zijn mensen die een explosie hebben meegemaakt in hun straat. Of misschien in hun portiek. En daar behoorlijk van zijn geschrokken. En dus andere Rotterdammers willen helpen om dat te verwerken.
0: We hebben Meike van Mierlo van de gemeente Rotterdam aan de telefoon gehad. Die zegt dat het al een half jaar bezig is, dit project. En wat is nou precies een wijkkameraad?
2: Een wijkkameraad gaat na een explosieincident de wijk in. Belt eigenlijk gewoon aan met de simpele vraag: hey, hoe gaat het met je? Waar heb je behoefte aan? En wat ze daarna doen is samen in gesprek gaan met alle buurtbewoners in een bijeenkomst. Waar ze met elkaar delen, waar loop je tegenaan? Wat kunnen we voor je doen? Zo halen ze actief signalen op en geven ze ook handelingsperspectief aan andere slachtoffers die helaas een explosie hebben moeten meemaken.
0: Ja, mooi initiatief. Dat is al even loopt. En er worden nog meer wijkkameraden gezocht. En als je meer informatie wil over dit hele project, dan ga je naar de website nadeknal.nl. Dat is
1: nadeknal.nl.
0: Nadeknal.nl. Ja, precies. Ja. Verder hebben we het gehad over
1: de werkzaamheden op de A20. Ja, die noemen we de hele tijd eigenlijk al, hè, op half en heel vanwege de files.
0: Ja, we hebben het gemerkt allemaal vandaag. Het is extra druk aan de noordkant van Rotterdam. Want je kunt in de richting Hoek van Holland momenteel niet over de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Het gaat 2 weken duren. Dan is het een weekje weer open. En dan gaan ze nog een keer 2 weken werken de andere kant op. En dan is de A20 weer helemaal perfect. Hele verhalen kun je vinden op
1: Rijnmond.nl.
0: Op Rijnmond.nl.
1: Ik ben van de website vandaag. En we moeten het hebben over de rode kaart voor de Amerikaanse speler.
0: Ja, het is zo'n rare kwestie.
1: Ja.
0: Dat gewoon een speler een rode kaart krijgt en dat hij dan vervolgens toch mag voetballen na een telefoontje van president Trump. Het is echt zo ongelooflijk. Ja, de hele voetbalwereld op de achterste benen. Vanavond is die wedstrijd tussen België en de Verenigde Staten. Ik ben heel benieuwd naar de opstelling van Amerika en wat dat gaat worden vannacht. Nou, dat zien we vannacht dan wel weer. Tot zover het nieuws van vandaag. We gaan ons bezighouden met muziek.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: ugly girls like me at 17.
1: Janice Ian, wat een mooi liedje is dit toch, uit 1975. At 17. En dat brengt de tijd op 13 minuten voor 6:30, hoogtijd voor de eerste afslag. En wat wel leuk is, is dat soms luisteraars ook met een voorstel komen voor een afslag. En dat gaan we nu ook doen, hè?
2: Ja, zeker.
1: Een afslag van...
2: Karin.
1: Van Karin. Die heeft het volgende bedacht. De keuze tussen banaan of coconut.
3: Nemen we afslag 1.

Kid Creole en de Coconuts. Dat is afslag 1 met Annie, I'm Not Your Daddy. En Lou en de Hollywood Bananas. Dat is afslag 2. Dus de keuze is eigenlijk tussen kokosnoten of bananen. En jij mag zeggen welke hoor je het liefst in afslag. Ik vind hem echt leuk bedacht. Ja, de kokosnoot is afslag 1 en de banaan is afslag 2. Daar komt het ongeveer op neer.

0: tegenwoordig een getrouwde vrouw. En opa lijkt een van haar laatste hits.
1: Nemen we afslag 1. Oh, Annie.
0: I'm not your daddy. Dat zijn de Coconuts.
1: Oh, Annie. Of nemen we afslag 2.

Ja, misschien vind jij het ook wel leuk om een keer een afslag te bedenken. Dan stuur hem vooral door, hoor. Maar vandaag is dus de afslag bedacht door Karin. Afslag 1, Kip Creel en de Coconuts. En afslag 2, Lou en de Hollywood Bananas. Oftewel 1, Annie, I'm Not Your Daddy. 2, Kingston, Kingston. Eén van beide gaan we zo meteen draaien. Laat het even weten met de Rijnmond app.

0: NXS en de prachtige Beautiful Girl uit 1992. Wat gaat het worden? Afslag 1, de coconuts. Afslag 2, de banana's. Feza.
1: Nou, zal ik beginnen bij Karin? Karin zelf, die zegt, ik ga voor bananen dan.
0: Oké. Okay.
1: En ik ga lekker meeswingen. Meeswingen. Jeroen en Sandra, Guido, Ria, Raymond uit Den Haag, Ari en ook Ruud kiezen afslag 2. De rest gaat voor afslag 1. Corrie zegt, wat leuk bedacht. Ik ga voor de kokosnoot. Anja, Hans, Rien, Leo. En even kijken. Els, Jan, Annelies, Raymond, Ronald, Amber, Jeannette, Marcel, Johan ook. En ook Arita zegt, ik vind bananen lekkerder. Maar ga voor afslag 1, want dat vind ik zo'n heerlijk liedje.
2: We nemen afslag 1.

0: zo'n leuk liedje. Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en de Coconuts, afslag 1. Straks gaan we ons bezighouden met de lekker lange laatste, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rouwkaart, kerst,
3: uitvaartpraat.
2: Bloemstuk, koets met paarden,
3: uitvaartpraat.
2: Koffie, cake, bitterballen,
3: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl. Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Het is nu 1 minuut over 6:30. Dit is Radio Rijnmond en hier zijn de files.
2: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en Ketelplein 12 kilometer, een uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en Den IJssel en Terbrechtseplein 6 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt dus door die wegwerkzaamheden.
1: En er staan natuurlijk nog veel meer files in onze regio, maar die hebben een wat kortere vertraging. Hou vol allemaal. Vanavond is het zonnig, vannacht opklaringen en droog. Het koelt af naar een graad of 18. Morgen periode met zon en droog, dan 22 graden aan zee, 25 graden in het oosten van de regio. Hetzelfde beeld zien we ook woensdag. Vanaf donderdag volop zon, droog en zeer warm. En de middagtemperatuur gaat dan weer richting de 30 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
3: De politie heeft iemand neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde. De politie was afgekomen op een melding dat er iemand op straat liep met een vuurwapen. De verdachte reageerde niet op waarschuwingen en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het daarop op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer zou aanspreekbaar zijn, zegt de politie. Een 19-jarige man moet 4 jaar de cel in voor het geven van opdrachten voor overvallen. De straf valt lager uit dan de 7 jaar die justitie had geëist. De rechter houdt rekening met spijt van de man. Hij wil een ander leven beginnen en de rechter zei hem te geloven. Justitie vervolgde hem voor meerdere overvallen in Berkel en Roderijs en Rotterdam op een woning en een juwelier. De Schiedamse boa's mogen weer handboeien dragen en mensen aanhouden. Ze waren hun bevoegdheden tijdelijk kwijt als gevolg van een administratieve fout. De gemeente Schiedam was vergeten om de afspraken te verlengen over de bevoegdheden van de boa's. En daarom mochten ze een tijdje alleen maar toezicht houden. Dat is nu gerepareerd.
1: Goed zo, dankjewel Aries.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
1: Zometeen de lekker lange laatste. Nu Brian Adams.
0: Met een grote R.

0: Bryan Adams, altijd weer lekker om te draaien. Deze uit de jaren 90. Can't stop this thing we started. En Bryan Adams is nog steeds volop actief, mag ik wel zeggen. Hij heeft zelfs een nieuwe single uit. Waarover later deze week meer in dit programma. Wink, wink.
1: Wij snappen hem,
0: We gaan ons bezighouden met...
1: De lekker lange laatste.
0: En deze hele zomer gaan we een herkansing geven aan een aantal lekker lange laatste die het net niet gehaald hebben. Want soms is het zo spannend. Hè? Dan is het soms maar met één stemverschil dat de een het wel wordt en de ander net niet. En ja, soms is het dat zo zonde. Dus ik heb twee platen meegenomen die het dus net niet gehaald hebben. En jij mag kiezen welke we alsnog gaan draaien.
2: Afslag 1. De lekker lange laatste. Of

0: afstand 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: In de herkansing afslag 1 Wham en Freedom. Of afslag 2 Mike Oldfield, Shadow on the Wall. Jij bepaalt het met de Rijnmond M. Afslag 1 is Wham. Afslag 2 Mike Oldfield. Ah!

0: George Baker Selection. Een kraker uit 1975. Paloma Blanca. En daarvoor hoorde je de man die momenteel zo geweldig doet in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars en I Just Might.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Het is nog heel erg spannend welke het gaat worden. Welke lekker lange laatste wordt het? Afslag 1, Freedom van Wham, lekker lang. Of afslag 2, Shadow on the Wall van Mike Oldfield, lekker lang. Je hebt nog een paar minuten om te stemmen, dus laat het even weten. Afslag 1 is Wham, afslag 2, Mike Oldfield. En gebruik daarvoor de Rijnmond app. En dit is Rocks.

My Baby Left Me uit 2010 van Rox op Radio Rijnmond. We zijn de stemmen aan het tellen en het gaat weer akelig gelijk op tussen afslag 1, Wham, Freedom, afslag 2, Shadow on the Wall van Mike Oldfield. Zometeen hoor je de uitslag voor de lekker lange laatste. Na Frank Boeien en Verslaafd aan jou.

0: niet zo lang geleden dat we hier de lekker lange versie van hebben gedraaid. Die eindigde zo mooi langzaam, als je dat nog kan herinneren. Dit was de gewone single versie van Verslaafd aan jou. Frank Boeijengroep als één na laatste in Afslag Rijnmond. En nu gaan we horen wat de lekker lange laatste gaat worden. Wordt het Freedom van Wham? Of wordt het Shadow on the Wall van Mike Goldfield?
1: Nou, Rijntjan, het was echt heel spannend. Ja. Want even heel snel. Ruud, Corrie, Arita, Els, Bas, Danny, die zijn er allemaal afslag 1. Astrid, Arie, Ronald, Caroline, Ria en Anja ook. Dan ging Raymond, die zegt afslag 1, Wem. En ik weet zeker dat mijn moeder Lisette daar ook blij van wordt. En ook Annelies, Guido, Jan, Jeroen en Sandra en John, die kozen afslag 1. Nou ja, toen even kijken, Jan, Nico, Karin, Raymond, afslag 2. Hans ook. En ook Suzanne zei graag afslag 2. Mike Oldfield, die hoor je bijna nooit op de radio. En als je hebt meegeteld, dan staat het nu gelijk. En toen kregen we opeens een rits stemmen. En dat allemaal voor afslag 2. Hans, Rien, Teuzi, René, allemaal afslag 2. En ook Dirk zegt nummer 2. Eerste concert met mijn vrouw in de Doelen in 1979.
0: Het wordt Mike Oldfield.

0: muziek is van Mike Oldfield. Bijna alles zelf speelt. Van gitaar tot toetsen tot bas, noem het allemaal maar op. Alleen hij kan niet zingen. Dus daar heeft hij Roger Chapman in dit geval voor gevraagd. De lekker lange versie van Shadow on the Wall. Een top 10 hit uit 1983. Tot slot van Afslag Rijnmond. Dank aan iedereen die heeft meegedaan. Dank voor het luisteren natuurlijk ook. Morgen weer tussen 4 en 7. Hele fijne avond en tot morgen.
1: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Het is 7 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie heeft een man neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde. De politie was afgekomen op een melding dat er iemand op straat liep met een vuurwapen. De verdachte reageerde niet op waarschuwingen. Daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen, waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. En dat is standaard als de politie iemand neerschiet. Een man van 23 uit Zwijndrecht zit vast voor het maken en het in bezit hebben van kinderporno. De politie verdenkt de Zwijndrechter ook van sextortion. De man zou meisjes en jonge vrouwen online hebben verleid tot het maken van seksueel getinte afbeeldingen. Die dreigden die vervolgens online te zetten als ze geen nieuwe beelden van zichzelf zouden aanleveren. De zaak kwam aan het rollen na een tip uit het buitenland. De politie vond op de telefoon van de verdachte een grote hoeveelheid aan foto- en videomateriaal. De man is voorgeleid aan justitie en blijft langer in de cel. Onder leiding van informateur Abu Taleb is in Den Haag een coalitieakkoord bereikt. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK zijn het eens geworden over een nieuw college. Komende vrijdag zetten de partijen hun handtekening. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK hebben bijna 2 maanden onderhandeld. Net als Rotterdam krijgt Den Haag 10 wethouders. 5 voor Hart voor Den Haag, voor de VVD en DENK ieder 2 en 1 voor het CDA. En net als in Rotterdam gaan 2 wethouders in deeltijd werken. Feyenoord verplaatst de Kuiprun naar zondag 13 september. Het hardloop-evenement in en rond het stadion kon eind vorige maand niet doorgaan vanwege de hitte. Half september gaat de Kuiprun dus in herkansing. De routes voor de verschillende afstanden blijven hetzelfde. Alle mensen die zich voor de afgelopen maand hadden opgegeven zijn overgezet naar de nieuwe datum. Maar wie dan niet mee kan doen in september, die kan binnen 2 weken teruggave aanvragen van het inschrijfgeld van €30. Maar het geld doneren aan de Feyenoord Foundation kan ook. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een periode met zon. Blijft dan overal droog. Morgen wordt het 25 graden, aan zee een paar graden koeler. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen het Ketelplein en Den Hoorn. 2 kilometer. Is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein. 5 kilometer. Werkzaamheden daar op de A20. De A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen. 1 kilometertje, maar wel 8 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A20 dan Gouden-Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer door die wegwerkzaamheden. 1/2 uur vertraging.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
10: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
0: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
10: Ja, goede vraag.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
11: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Edi's naar achter zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen. Dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer wel of niet op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer vanavond en vannacht zit overwegend helder. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen zien we de zon. Blijft droog. Het wordt 22 graden aan zee. Landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
8: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
9: Rouwkaart, kerst,
10: uitvaartpraat.
9: Bloemstuk, koets met paarden,
10: uitvaartpraat.
9: Koffie, cake, bitterballen,
10: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
11: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Kijk op uitvaartpraat.nl. powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
13: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
7: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
6: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
7: Die geur van dat water.
6: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
7: Uitvinding, die ambulance.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. 90's naar 9 en zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog wel één storing worden verholpen en dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte ging rennen en daarna schoot de politie gericht. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre. Volgens de jury heeft Palme het talent om bondig, scherp en hartstochtelijk over filosofie, liefde en vriendschap te schrijven. De 70-jarige Palme is blij. Dit maakt me zielsgelukkig en trots, zegt ze. Ze debuteerde in 1991 met De Wetten. In 1998 kwam haar boek I.M. uit over haar relatie met journalist Isha Meijer, die in 1995 plotseling stierf. Palme krijgt de prijs uitgereikt in januari 2027. De vorige maand overleden dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman won vorig jaar de Constantijn Huygensprijs. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne bekend een andere grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen hebben we perioden met zon. Wat bewolking is ook mogelijk, blijft wel droog. En wordt 25 graden, aan zee een paar graden minder warm. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
9: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties, Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
4: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een glazenwasser die 3 maanden geleden in Schiedam een concurrent neerstak, hoeft niet de cel in als het aan justitie ligt. De officier heeft vandaag wel een celstraf geëist, maar dan voor de duur van de tijd die de Schiedammer al in voorarrest heeft gezeten. De man viel een andere glazenwasser aan die in zijn wijkgebied klanten probeerde te werven. Het slachtoffer kwam er met lichte verwondingen vanaf. Toch pakte de politie de verdachte op voor doodslag. Justitie vindt bij nader inzien zware mishandeling meer op zijn plek. De rechter doet op 20 juli uitspraak in de zaak. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de Rotterdamse politie die vanavond een man neerschoot. Dat gebeurde op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde. De man was gezien met een vuurwapen en de verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten. Daarop schoot de politie in de lucht. Toen de verdachte begon te rennen, schoot de politie gericht. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre. Ze ontvangt de onderscheiding omdat ze volgens de jury het talent heeft om bondig, scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige Palme debuteerde in 1991 met De Wetten. In 1998 kwam haar boek I.M. uit over haar relatie met journalist Isha Meijer, die in 1995 plotseling overleed. De prijsuitreiking is in januari. En ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog 1 storing worden verholpen in de voeding van de Willemspoortunnel bij Blaak. En dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen. En zo ja, over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is het vooral zonnig. Dan wordt het 22 graden aan zee en 25 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.